0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 staat voor een cruciaal besluit over de toekomst van de motoren. Hoewel er onlangs nog kleine aanpassingen zijn gedaan om de nieuwe regels voor 2026 werkbaar te maken, blijkt dat niet voldoende. Er wordt nu gekeken naar een veel ingrijpender plan voor 2027 om het DNA van de sport te beschermen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kleine aanpassingen die we dit weekend in Miami zien blijken niet genoeg om de fundamentele problemen op te lossen. De kern van het voorstel is om de verhouding tussen de brandstofmotor en de elektrische aandrijving aan te passen naar een 60-40 verdeling in 2027. Waar er in eerdere plannen nog uit werd gegaan van een gelijke verdeling van de kracht, moet de verbrandingsmotor dan toch weer de overhand krijgen. Coureurs en teams hopen dat dit het natuurlijke rijgedrag herstelt, nadat simulaties hebben uitgewezen dat de huidige regels het echte racegevoel in de weg staan. De tijd voor deze volgende koerswijziging die dringt. Teams benadrukken dat de knoop uiterlijk halverwege mei moet worden doorgehakt. Een krachtigere brandstofmotor vraagt namelijk om een grotere benzinetank, en dat heeft grote gevolgen voor het ontwerp van de auto. Om de nieuwe plannen door te krijgen is een brede steun van de fabrikanten nodig. Hoewel Mercedes nog afwachtend is, lijken Honda en Red Bull Powertrains de drijvende krachten achter deze verandering. De paddock die kijkt nu gespannen uit naar de uitkomst van de stemming over de regels voor 2027.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond dreigt zich terug te trekken van het komende wereldkampioenschap voetbal. Bondsvoorzitter Mehdi Tagieh die eindigt harde garanties van de FIFA voordat het nationale team afreist naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voorzitter vindt dat de Wereldvoetbalbond zich op dit moment te veel laat leiden door politieke belangen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Iraanse bond is er momenteel sprake van beledigingen en vernederingen aan hun adres. De FIFA moet er volgens Tagieh voor zorgen dat de Amerikaanse politiek zich niet bemoeit met sportieve zaken. Iran eist dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek wordt gebruikt en dat de veiligheid van de spelers en staf volledig wordt gegarandeerd. Ook mag er tijdens de wedstrijden geen politiek commentaar worden geleverd. De spanningen liepen onlangs verder op toen de Iraanse delegatie het FIFA-congres in Vancouver vroegtijdig verliet. Ondanks de harde woorden is er nog ruimte voor overleg. De secretaris-generaal van de FIFA, Matthias Grafström, heeft de Iraniërs uitgenodigd in Zürich om de situatie te bespreken. Deze ontmoeting moet nog voor de afreis naar Amerika plaatsvinden. FIFA-baas Gianni Infantino heeft laten weten dat hij Iran er heel graag bij heeft. En dat standpunt wordt ook door de Amerikaanse president gesteund.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er heeft een grote brand gewoed in het centrum van Hogeveen. Het vuur ontstond bij een geparkeerde auto onder een carport. Daarna sloeg het vuur over naar 2 huizen. De brandweer is uit meerdere regio's op de brand afgekomen en het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet uitgesloten dat Amerika op termijn weer nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran, dat zegt president Trump. Ook Iran denkt dat het een kwestie van tijd is. Wel stuurde Iran een nieuw voorstel voor vrede naar Amerika. Trump zegt het voorstel te gaan bekijken, maar denkt niet dat hij ermee akkoord gaat. Zangeres Shakira is op dit moment bezig met een enorm gratis concert op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Er worden zo'n 2 miljoen bezoekers verwacht. Elk jaar geeft een wereldster een gratis concert op het strand om de lokale economie te boosten. Vorig jaar was dat Lady Gaga, het jaar daarvoor Madonna. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog 4e in de competitie, maar kan later vandaag nog worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigde uiteindelijk ook gelijk. Het werd 1-1. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt dan 20.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: RKC Waalwijk heeft de volgende ronde van de play-offs bereikt. En dat betekent dat het afscheid van Michiel Kramer nog even wordt uitgesteld. De spits was cruciaal met een assist in de slotfase tegen Roda JC, waardoor hij zijn pensioen met minimaal 1 week uitstelt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij een achterstand in de wedstrijd kwam Kramer in het veld voor wat zijn laatste minuten als profvoetballer hadden kunnen zijn. Diep in de extra tijd kopte hij de bal klaar voor Jesper Uneke, die de gelijkmaker binnenschoot. Kramer gaf na afloop aan dat dit precies het scenario was waar hij op hoopte toen hij het veld inkwam. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing nemen. Kramer stond op de lijst als 5e nemer op verzoek van zijn oudste zoon, maar dat was uiteindelijk niet meer nodig. Hoewel hij na dit seizoen stopt om assistenttrainer te worden, is het vuur van zijn oudste zoon, maar dat was uiteindelijk niet meer nodig.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Red Bull-teambaas Laurent Mackey spreekt van bemoedigende signalen nadat het team in Miami een groot pakket aan updates op de auto heeft gezet. Na een moeizame start van het seizoen met slechts 16 punten uit de eerste drie races moet deze stap de ommekeer betekenen voor Max Verstappen en Isaac Hadjar. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mackey legt uit dat het team de lange pauze in april heeft gebruikt om te begrijpen wat de coureurs precies tegenhield in de eerste wedstrijden. In Japan en China konden de rijders namelijk niet voluit pushen en die beperkingen lijken nu grotendeels opgelost. Volgens de teambaas zijn er duidelijke tekenen dat Verstappen nu een auto heeft waarmee hij weer echt de aanval kan kiezen. Een van de meest opvallende vernieuwingen is een bijzondere achtervleugel waarbij de klep om zijn eigen as kan draaien. En ja, hoewel het ontwerp doet denken aan het concept van Ferrari, benadrukt de teamleiding dat dit een eigen ontwikkeling is waar maanden aan is gewerkt. Toch is het team nog voorzichtig. Hoewel de eerste data uit Miami een positieve ontwikkeling laten zien, werkt de auto nog niet op elk moment even constant. De technici in de fabriek in Milton Keynes die blijven de gegevens analyseren om de auto stabieler te krijgen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Prix Radio is sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Middelburg is iemand neergestoken, dat melden Zeeuwse media. Een groep mensen in het AZC had ruzie met elkaar gekregen. Ook is er iemand aangehouden. Hoe het gaat met degene die is neergestoken is niet bekend. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. Er wordt nog gekeken of iedereen veilig terug naar huis kan. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Vrijdag besloot de lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En de Grand Prix van Miami gaat vanavond 3 uur eerder dan gepland van start, om 7 uur Nederlandse tijd. Er wordt noodweer verwacht. Racebond FIA zegt zo de veiligheid van de coureurs en de fans te kunnen garanderen. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position, Max Verstappen op plaats 2. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Helmond Sport heeft een nieuwe trainer voor de komende twee seizoenen. De Belgische Frederik Frans komt over van Jong KV Mechelen om het stokje over te nemen van Jurgen Segers. De club uit de keukenkampioendivisie hoopt met de komst van de oud-verdediger een frisse wind door het stadion te laten waaien. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Dirk-Jan Derksen geeft aan dat de keuze voor Frans heel bewust is gemaakt. Volgens de clubleiding sluit zijn gedreven manier van werken perfect aan bij de ambities van de Brabanders. De club ziet in hem de juiste man om de selectie met meer energie te laten voetballen en spelers individueel beter te maken. Frans heeft zelf een flinke carrière als speler achter de rug, met een jarenlange carrière bij het Belgische Lierse en verschillende clubs in Schotland. Inmiddels is hij 3 jaar actief als trainer. Hij zegt zelf enorm uit te kijken naar de samenwerking met de supporters en de staf om weer iets neer te zetten waar de hele stad trots op kan zijn. De komst van Frans markeert een nieuw begin na een moeizame periode. Helmond Sport eindigde onder de vorige trainer op een teleurstellende 18e plek in de keukenkampioendivisie. Ook uit de oud-trainer Jurgen Segers eerder kritiek op de faciliteiten en het gebrek aan een goed trainingsveld. Met de aanstelling van Frans hoopt de club die negatieve reeks te doorbreken en eindelijk weer eens mee te doen om de bovenste plekken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Justin Kluivert is na bijna 4 maanden blessureleed weer terug op het trainingsveld bij zijn club Bournemouth. De aanvallende middenvelder kampte met een zware knieblessure, maar heeft deze week voor het eerst weer volledig meegetraind met de groep. Zijn terugkeer is niet alleen een opsteker voor zijn club, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman met het oog op het naderende wereldkampioenschap. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kluivert raakte aan het begin van het kalenderjaar geblesseerd tijdens een wedstrijd tegen Arsenal. Na een operatie en een lang revalidatietraject stond hij vorige maand voor het eerst weer op het gras, maar nu sluit hij dus weer aan bij zijn teamgenoten. Zijn trainer, Andoni Iraola, reageert opgelucht. Volgens de coach is het knap dat de middenvelder direct weer een aardig niveau laat zien na zo'n lange afwezigheid. Voor het Nederlands elftal komt het herstel ook op een gunstig moment. Nu vaste waarden als Jerdy Schout en Xavi Simons door blessures definitief niet naar het WK kunnen, stijgen de kansen voor spelers als Kluivert. Toch moet de middenvelder nog even geduld hebben voor hij weer echt minuten gaat maken in de Premier League. De eerstvolgende wedstrijd tegen Crystal Palace komt namelijk nog te vroeg voor een plek in de wedstrijdselectie. Bournemouth hoopt hem echter snel weer in te zetten, want de club strijdt nog volop voor een historisch ticket voor Europees voetbal.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De grote brand in Hogeveen is onder controle. De brand begon bij een geparkeerde auto en sloeg via de carport over naar een appartementencomplex. De brandweer rukte met groot materieel uit. 8 woningen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Amerika gaat nog veel meer militairen weghalen uit Duitsland bovenop de 5000 die gisternacht al werden aangekondigd. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel precies, zegt hij niet. Trump ligt al de hele week overhoop met de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Meerdere dorpen zijn al bedekt onder een laag as. Mensen in een straal van 6 kilometer rond de Mayon-vulkaan moeten weg. Die vulkaan is erg populair bij toeristen omdat hij de perfecte vulkaanvorm heeft. En in Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon vrijdagochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. De autoriteiten zijn er niet gerust op, omdat er onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog op het terrein liggen. Het wordt zondag een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten.
0: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse sprinttop krijgt een nieuwe impuls nu Subas Deniz de overstap maakt naar Team Essent. De 24-jarige schaatser verlaat Team Ico en tekent voor 2 seizoenen bij de formatie van Jacques Ory en Sven Kramer. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij beleefde onlangs zijn grote internationale doorbraak door als 5e te eindigen op de Olympische 500 meter. Hoewel hij trof jouw sportradio. Hij beleefde onlangs

0: kijkt er naar uit om samen met hem en teamgenoten als Tijmen Snel en Joep Bennemars het niveau verder op te krikken. Zijn doel is om aansluiting te vinden bij de absolute wereldtop en structureel meedoen om de internationale medailles. Hij heeft zijn zinnen gezet op de magische grens van 34 seconden op de 500 meter. Volgens de sprinter biedt de professionele omgeving bij Team Ascent hem de perfecte kans om die droom te verwezenlijken.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 staat voor een cruciaal besluit over de toekomst van de motoren. Hoewel er onlangs nog kleine aanpassingen zijn gedaan om de nieuwe regels voor 2026 werkbaar te maken, blijkt dat niet voldoende. Er wordt nu gekeken naar een veel ingrijpender plan voor 2027 om het DNA van de sport te beschermen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kleine aanpassingen die we dit weekend in Miami zien blijken niet genoeg om de fundamentele problemen op te lossen. De kern van het voorstel is om de verhouding tussen de brandstofmotor en de elektrische aandrijving aan te passen naar een 60-40 verdeling in 2027. Waar er in eerdere plannen nog uit werd gegaan van een gelijke verdeling van de kracht, moet de verbrandingsmotor dan toch weer de overhand krijgen. Coureurs en teams hopen dat dit het natuurlijke rijgedrag herstelt, nadat simulaties hebben uitgewezen dat de huidige regels het echte racegevoel in de weg staan. De tijd voor deze volgende koerswijziging die dringt. Teams benadrukken dat de knoop uiterlijk halverwege mei moet worden doorgehakt. Een krachtigere brandstofmotor vraagt namelijk om een grotere benzinetank, en dat heeft grote gevolgen voor het ontwerp van de auto. Om de nieuwe plannen door te krijgen is een brede steun van de fabrikanten nodig. Hoewel Mercedes nog afwachtend is, lijken Honda en Red Bull Powertrains de drijvende krachten achter deze verandering. De paddock die kijkt nu gespannen uit naar de uitkomst van de stemming over de regels voor 2027.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Blijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het stratencircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start vanavond op pole position. De race start wel 3 uur eerder dan gepland. Er wordt noodweer verwacht. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
4: You sure do. Come on, baby.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond dreigt zich terug te trekken van het komende wereldkampioenschap voetbal. Bondsvoorzitter Mehdi Tagieh die eindigt harde garanties van de FIFA voordat het nationale team afreist naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voorzitter vindt dat de Wereldvoetbalbond zich op dit moment te veel laat leiden door politieke belangen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Iraanse bond is er momenteel sprake van beledigingen en vernederingen aan hun adres. De FIFA moet er volgens Tagieh voor zorgen dat de Amerikaanse politiek zich niet bemoeit met sportieve zaken. Iran eist dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek wordt gebruikt en dat de veiligheid van de spelers en staf volledig wordt gegarandeerd. Ook mag er tijdens de wedstrijden geen politiek commentaar worden geleverd. De spanningen liepen onlangs verder op toen de Iraanse delegatie het FIFA-congres in Vancouver vroegtijdig verliet. Ondanks de harde woorden is er nog ruimte voor overleg. De secretaris-generaal van de FIFA, Matthias Grafsturm, heeft de Iraniërs uitgenodigd in Zürich om de situatie te bespreken. Deze ontmoeting moet nog voor de afreis naar Amerika plaatsvinden. FIFA-baas Gianni Infantino heeft laten weten dat hij Iran er heel graag bij heeft. En dat standpunt wordt ook door de Amerikaanse president gesteund.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
0: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Van school

0: of doneer.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertogijs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: RKC Waalwijk heeft de volgende ronde van de play-offs bereikt. En dat betekent dat het afscheid van Michiel Kramer nog even wordt uitgesteld. De spits was cruciaal met een assist in de slotfase tegen Roda JC, waardoor hij zijn pensioen met minimaal 1 week uitstelt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij een achterstand in de wedstrijd kwam Kramer in het veld voor wat zijn laatste minuten als profvoetballer hadden kunnen zijn. Diep in de extra tijd kopte hij de bal klaar voor Jesper Uneke, die de gelijkmaker binnenschoot. Kramer gaf na afloop aan dat dit precies het scenario was waar hij op hoopte toen hij het veld inkwam. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing nemen. Kramer stond op de lijst als 5e nemer op verzoek van zijn oudste zoon, maar dat was uiteindelijk niet meer nodig. Hoewel hij na dit seizoen stopt om assistenttrainer te worden, is het vuur bij de spits nog altijd niet gedoofd. Hij geniet zichtbaar van dit soort beladen wedstrijden en zegt dat hij dit gevoel na zijn loopbaan het meestal gaat missen. RKC heeft weinig tijd om na te genieten. De volgende tegenstander in de strijd om promotie en degradatie is Willem II. Voor Kramer en zijn team is het doel duidelijk. De club wil de huidige vorm vasthouden om het verblijf op het hoogste niveau veilig te stellen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio is Sportradio. Grand Prix
1: Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio. Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar twee huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand is intussen onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de tweede tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV met 2-2 gelijk gespeeld. Ajax staat nu 4e, maar kan vandaag worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk, 1-1. Utrecht NAC Breda werd 2-0, Groningen Excelsior 2-3. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oost heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
16: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
22: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull-teambaas Laurent Mackey spreekt van bemoedigende signalen nadat het team in Miami een groot pakket aan updates op de auto heeft gezet. Na een moeizame start van het seizoen met slechts 16 punten uit de eerste drie races moet deze stap de ommekeer betekenen voor Max Verstappen en Isaac Hadjar. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mackey legt uit dat het team de lange pauze in april heeft gebruikt om te begrijpen wat de coureurs precies tegenhield in de eerste wedstrijden. In Japan en China konden de rijders namelijk niet voluit pushen en die beperkingen lijken nu grotendeels opgelost. Volgens de teambaas zijn er duidelijke tekenen dat Verstappen nu een auto heeft waarmee hij weer echt de aanval kan kiezen. Een van de meest opvallende vernieuwingen is een bijzondere achtervleugel waarbij de klep om zijn eigen as kan draaien. En ja, hoewel het ontwerp doet denken aan het concept van Ferrari, benadrukt de teamleiding dat dit een eigen ontwikkeling is waar maanden aan is gewerkt. Toch is het team nog voorzichtig. Hoewel de eerste data uit Miami een positieve ontwikkeling laten zien, werkt de auto nog niet op elk moment even constant. De technici in de fabriek in Milton Keynes die blijven de gegevens analyseren om de auto stabieler te krijgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
10: Down pumped.
9: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
13: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
21: Boost yourself.
22: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
23: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Helmond Sport heeft een nieuwe trainer voor de komende twee seizoenen. De Belgische Frederik Frans komt over van Jong KV Mechelen om het stokje over te nemen van Jurgen Segers. De club uit de keukenkampioendivisie hoopt met de komst van de oud-verdediger een frisse wind door het stadion te laten waaien. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Dirk-Jan Derksen geeft aan dat de keuze voor Frans heel bewust is gemaakt. Volgens de clubleiding sluit zijn gedreven manier van werken perfect aan bij de ambities van de Brabanders. De club ziet in hem de juiste man om de selectie met meer energie te laten voetballen en spelers individueel beter te maken. Frans heeft zelf een flinke carrière als speler achter de rug, met een jarenlange carrière bij het Belgische Lierse en verschillende clubs in Schotland. Inmiddels is hij 3 jaar actief als trainer. Hij zegt zelf enorm uit te kijken naar de samenwerking met de supporters en de staf om weer iets neer te zetten waar de hele stad trots op kan zijn. De komst van Frans markeert een nieuw begin na een moeizame periode. Helmond Sport eindigde onder de vorige trainer op een teleurstellende 18e plek in de keukenkampioendivisie. Ook uit de oud-trainer Jurgen Segers eerder kritiek op de faciliteiten en het gebrek aan een goed trainingsveld. Met de aanstelling van Frans hoopt de club die negatieve reeks te doorbreken en eindelijk weer eens mee te doen om de bovenste plekken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is van plan veel meer militairen uit Duitsland weg te halen dan de 5000 die hij vrijdag noemde. Hoeveel meer, zegt hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen daarboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. En de Formule 1 race in Miami begint vandaag een paar uur eerder dan gepland. De start is nu al om 7 uur. Reden is noodweer, dat wordt verwacht. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli was in de kwalificatie de snelste. Toch is Max blij. Dit seizoen had hij nog niet eerder een plek in de eerste startrij. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
10: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin al vanaf 27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
15: Op zoek naar gevaar? Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
16: Some people are just meant to be together.
15: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
17: This killer doesn't make mistakes.
15: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Justin Kluivert is na bijna 4 maanden blessureleed weer terug op het training.
0: Grand Prix Radio.

0: Kluivert raakte aan het begin van het kalenderjaar geblesseerd tijdens een wedstrijd tegen Arsenal. Na een operatie en een lang revalidatietraject stond hij vorige maand voor het eerst weer op het gras. Maar nu sluit hij dus weer aan bij zijn teamgenoten. Zijn trainer, Andoni Iraola, reageert opgelucht. Voor ons de coach is het knap dat de middenvelder direct weer een aardig niveau laat zien na zo'n lange afwezigheid. Voor het Nederlands elftal komt het herstel ook op een gunstig moment. Nu vaste waarden als Jerdy Schout en Xavi Simons door blessures definitief niet naar het WK kunnen, stijgen de kansen voor spelers als Kluivert. Toch moet de middenvelder nog even geduld hebben voor hij weer echt minuten gaat maken in de Premier League. De eerstvolgende wedstrijd tegen Crystal Palace komt namelijk nog te vroeg voor een plek in de wedstrijdselectie. Bournemouth hoopt hem echter snel weer in te zetten, want de club strijdt nog volop voor een historisch ticket voor Europees voetbal.
1: Sportradio.
2: Sportradio. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
10: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse sprinttop krijgt een nieuwe impuls nu Subas Deniz de overstap maakt naar Team Essent. De 24-jarige schaatser verlaat Team ICO en tekent voor 2 seizoenen bij de formatie van Jacques Ory en Sven Kramer. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij beleefde onlangs zijn grote internationale doorbraak door als 5e te eindigen op de Olympische 500 meter. Hoewel hij trots is op die prestatie tussen de wereldtop, laat Deniz weten dat dit resultaat vooral naar meer smaakt. En hij is ervan overtuigd dat hij bij zijn nieuwe ploeg de volgende stappen in zijn ontwikkeling kan zetten. De transfer is opvallend omdat Deniz bij zijn vorige ploeg eigenlijk nog een doorlopend contract had. Een belangrijke factor in zijn keuze is de komst van de Noorse topsprinter Bjørn Magnussen. Deniz kijkt ernaar uit om samen met hem en teamgenoten als Tijmen Snel en Joep Bennemars het niveau verder op te krikken. Zijn doel is om aansluiting te vinden bij de absolute wereldtop en structureel meedoen om de internationale medailles. Hij heeft zijn zinnen gezet op de magische grens van 34 seconden op de 500 meter. Volgens de sprinter biedt de professionele omgeving bij Team Essent hem de perfecte kans om die droom te verwezenlijken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De bouw van tienduizenden huizen loopt gevaar op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Volgens die regels moeten huizen er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Maar vaak is er helemaal geen gevaar, zeggen gemeenten. Die willen daarom dat wetgeving wordt aangepast. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie twee mannen van 18 en 22 aangehouden. Een jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. En het leek een Franse brouwer een leuk idee. Hij noemde een speciaal biertje met citroensmaak John Lemon, naar de beroemde Beatle. Maar zijn weduwe, Yoko Ono, ziet het humor niet van in. Ze eist een directe stop van de verkoop of een forse boete. De brouwer mag nog uitverkopen en verzamelaars vechten nu om de laatste flessen. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
15: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
12: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
18: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
19: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 staat voor een cruciaal besluit over de toekomst van de motoren. Hoewel er onlangs nog kleine aanpassingen zijn gedaan om de nieuwe regels voor 2026 werkbaar te maken, blijkt dat niet voldoende. Er wordt nu gekeken naar een veel ingrijpender plan voor 2027 om het DNA van de sport te beschermen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kleine aanpassingen die we dit weekend in Miami zien blijken niet genoeg om de fundamentele problemen op te lossen. De kern van het voorstel is om de verhouding tussen de brandstof... Dit weekend in Miami zien blijken niet genoeg

0: echte racegevoel in de weg staan. De tijd voor deze volgende koerswijziging die dringt. Teams benadrukken dat de knoop uiterlijk halverwege mei moet worden doorgehakt. Een krachtigere brandstofmotor vraagt namelijk om een grotere benzinetank, en dat heeft grote gevolgen voor het ontwerp van de auto. Om dit nieuwe plannen door te krijgen is een brede steun van de fabrikanten nodig. Hoewel Mercedes nog afwachtend is, lijken Honda en Red Bull Powertrains de drijvende krachten achter deze verandering. De paddock die kijkt nu gespannen uit naar de uitkomst van de stemming over de regels voor 2027.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu heren sneakers al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
10: Greets. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: variante 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog met Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Lidl
2: deals. Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
4: The only way out is together.
2: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
10: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
14: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Iraanse voetbalbond dreigt zich terug te trekken van het komende wereldkampioenschap voetbal. Bondsvoorzitter Mehdi Tagieh die eindigt harde garanties van de FIFA voordat het nationale team afreist naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voorzitter vindt dat de Wereldvoetbalbond zich op dit moment te veel laat leiden door politieke belangen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Iraanse bond is er momenteel sprake van beledigingen en vernederingen aan hun adres. De FIFA moet er volgens Tagieh voor zorgen dat de Amerikaanse politiek zich niet bemoeit met sportieve zaken. Iran eist dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek wordt gebruikt en dat de veiligheid van de spelers en staf volledig wordt gegarandeerd. Ook mag er tijdens de wedstrijden geen politiek commentaar worden geleverd. De spanningen liepen onlangs verder op toen de Iraanse delegatie het FIFA-congres in Vancouver vroegtijdig verliet. Ondanks de harde woorden is er nog ruimte voor overleg. De secretaris-generaal van de FIFA, Matthias Grafström, heeft de Iraniërs uitgenodigd in Zürich om de situatie te bespreken. Deze ontmoeting moet nog voor de afreis naar Amerika plaatsvinden. FIFA-baas Gianni Infantino heeft laten weten dat hij Iran er heel graag bij heeft. En dat standpunt wordt ook door de Amerikaanse president gesteund.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn 2 jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. De politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de 3e keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. En een emotioneel bericht van de moeder van Jade Kok op de socials na de uitvaart van haar dochter vrijdag. Zo mooi, heftig, emotioneel, liefdevol en indrukwekkend, schrijft ze. Maar ook dat ze geen idee heeft hoe ze nu verder moet zonder haar. Duizenden mensen vormden een erehaag toen de auto met Jade langs reed. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen zonniger.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen af het Oosterbeek en knooppunt Waterbergen file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op van Arnhem naar Utrecht van knooppunt Grijshoort 5 minuten oponthoud.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
11: Voor de makers. Praxis.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: soep.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Grand Prix Radio.
6: Rob van Zomeren.
7: Zo, goedemorgen. Super gezellig dat je erbij bent. Nou, de kogel is door de kerk. Hè. Er komt een bakkie Oud-Hollands graftakken weer aan daar in Miami. Dus hebben ze met z'n allen besloten de wedstrijd eerder te laten beginnen. De starttijd in Miami vanavond 7 uur. Nederlandse tijd.

0: met die o zo herkenbare sample van ABBA erin verwerkt. Je hoort Madonna bij Grumpy Radio. Dit is Koffie en Classics. Wij zijn er tot 12 uur. En een hemeltje lief, wat hebben we een bomvol programma. Gisteren zijn natuurlijk al belangrijke punten gedeeld in de Eredivisie. De beste hockeyster ter wereld, Xander Waard, kondigt haar afscheid aan. We hebben wielrennen met de start van de Vuelta bij de vrouwen. En natuurlijk staan we uitgebreid stil bij de verrichting in Miami rondom de Formule 1. En daar is vannacht natuurlijk het een en ander bekendgemaakt. Let op, de starttijd van de grote prijs van Miami is 3 uur vervroegd. Vanwege de weersverwachting komt echt een bakje Oud-Hollands klote weer aan. De start, 7 uur, Nederlandse tijd. En gelukkig heb ik mijn steun en toeverlaat Björn op de redactie zitten. Björn betekent dat het dan om 7 uur de lichten uitdoen. Dat ze dan helemaal gevrijwaard zijn van regen, of zit dat toch anders?
1: Nee, dat zit toch wel anders. We hebben 7 uur Nederlandse tijd. Dat is dan om 1 uur daar in Miami. En rond 1 uur is de kans 50%, rond 50% kans op regen. En dan later, vanaf 2 uur tot en met 6 uur, is die kans 70%.
0: Aha.
1: Dat het helemaal droog blijft, dat verwacht ik niet. Maar ze hebben die race natuurlijk ook vooral vervroegd vanwege de onweersbuien die eraan zitten komen. Die volgen waarschijnlijk rond 1 uur of 3. Dus hopelijk kunnen we de race afwerken voordat die onweersbuien Miami bereiken.
0: Ja, dus een beetje regen is wel te verwachten. Maar onweer, volgens de reglement althans, wetgeving daar in Amerika, mag er dan ook helemaal niet buiten gesport worden in competitieverband. Dus ze willen die onweersbuien voor zijn, maar we kunnen dus wel een regenrace tegemoet zien naar het zich nu laat aanzien.
1: Ja, en dat is toch wel interessant, want dat hebben we nog niet echt gezien met deze auto's natuurlijk dit seizoen. Dus ik ben wel benieuwd hoe die zich gaan gedragen in de regen.
0: Ja, ik ben er ook nieuwsgierig naar. Maar in ieder geval een aantal teams hebben we wel een beetje kunnen oefenen in natte weersomstandigheden. Maar goed, dat geldt lang niet voor iedereen. En dat wordt natuurlijk de allereerste keer ook weer na de reglementswijzigingen, dat ze moeten kijken hoe die auto's met die enorme bak energie die vrijkomt door die elektromotor, hoe dat gaat gebeuren op een spectaculaire baan. Het belooft sowieso een hele spectaculaire race te worden. En er kan vannacht nog ander nieuws naar buiten ook, hè?
1: Ja, want de auto van Isaac Hadjar is niet door de technische keuring heen gekomen. Dat zei Joe Bauer, de man die over de technische keuring gaat bij de FIA. Zowel aan de linker als de rechterzijde van de vloer bleek de zogeheten floorboard 2 mm buiten de toegestaande referentievloemers te steken. Nou ja, dan hoor ik veel mensen denken, ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik zelf weet ook niet precies waar het aan zit. Maar ja, hij moet zich om 7 uur lokale tijd melden, 7 uur 's ochtends.
0: Ja.
1: Hier is dat rond 1 uur. Maar de enige uitkomst lijkt mij een disqualificatie.
0: Ja, maar het is dus niet zo dat die plank is afgesleten, hij stak te ver naar buiten.
1: Ja.
0: Ja, oké, ja, dat zou ermee kunnen, maar dat je op die manier gewoon meer downforce creëert als die vloer, en dan zou disqualificatie in principe wel op de loer liggen. En misschien wel een logisch gevolg zijn. Maar we gaan het afwachten.
1: Het is toch hetzelfde?
0: Wat zeg je?
1: Ja, daar hebben we niks over gehoord. De auto van Verstappen lijkt me dat die hetzelfde is, maar daar hebben we niks over gehoord. Maar,
0: ik denk niet dat ze het doen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat ze dat doen, Jurgen, om heel eerlijk te zijn om hem te pesten. Dus er zal ongetwijfeld wel iets mis gegaan zijn. Maar goed, laten we dan in ieder geval na 1 uur moet hij bij de stewards komen. Dan ga ik ervan uit dat het nog een half uurtje duurt voordat de officiële berichtgeving naar buiten komt. Dus ik denk dat het een uur of half 2. Ja, dan zouden we het wel moeten weten. Oké. Hey, ik pak de kwalificatie nog even op. Want wat een kwali was het weer. Zeg, ongelooflijk. Puntje van je stoelwerk. Heerlijk. Andrea, Kimi, Antonelli, die pakte op knappe wijze de pole position. Voor een heel verrassend, althans voor mij, tweede plek voor Max Verstappen. En als ik de interviews na afloop hoorde, was Max daar zelf ook nogal verbaasd over. De derde plek was uiteindelijk in handen van Charles Leclerc. Antonelli had er ook maar 1 run voor nodig. Want die tweede run, die verkelde die, omdat hij gewoon, zoals hij zelf zei, te eager was. Zijn eerste ronde was al genoeg voor de pole. Dit is wat hij zelf erover te zeggen had na afloop voor de microfoon van Sky Sports F1.
2: Yeah, it hasn't been easy this weekend. Very hot, track very slippery. And also this track is not easy to put all the sectors together. So I think I was happy with my lap. Maybe there was a little bit more on the table, but we don't know because I didn't even do one corner. I'm happy with the performance, especially this weekend where with the others bringing big upgrades, it has been a bit more difficult for us, but the team did a tremendous job.
0: Ja, ze hebben het weten om te draaien daar ten opzichte van de sprintkwalificatie en de sprintrace. In ieder geval aan de kant van Antonelli. is daar een verklaring voor. Dit is wat de teambaas Toto Wolff daarover zei in de afloop.
3: Ja, the team made a mistake, all of us. We were scratching our heads because even compared to our engine customers, turn 4, I think, into turn 4 we lost 3 tenths. And it was a deployment issue that we fixed for today. And that gave us, obviously, put us back on par with, and it was a deployment issue that we fixed uh,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Antoinette Rijpma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rijpma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij bondscoach ten Dam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen, met succes. De schaatser van Team Reggeborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Rijpma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ja, ik zelf heb altijd een beetje gemengde gevoelens als ik liedjes draai van Ultravox. In dit geval Dancing with Tears in My Eyes. Dat heeft er helemaal niets mee te maken dat ik geen goede muziek vind. Integendeel zelfs, maar er gebeurde eigenlijk altijd wel iets als Ultravox op de radio was. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, misschien heb ik wel eens eerder verteld, maar heb je het niet meegekregen. Ik ben ooit begonnen met plaatjes draaien bij een illegaal radiostation in Amsterdam. Dat was Decibel Radio. En het gebeurde heel vaak dat als er liedjes van Ultravox door ons werden uitgezonden, dat wat toen nog de radiocontroledienst heette, het een prima idee vond om weer ons eens een keertje uit de lucht te halen. Dat gebeurde bij Joan of Arc en met dit liedje is ook een keertje gebeurd. Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. Wat dat betreft, Björn, heb jij de mazzel dat dit allemaal op een legale manier mag?
1: Ja, gelukkig wel.
0: De ontknoping van de Eredivisie komt dichter en dichterbij. Gisteren waren er weer een aantal belangrijke wedstrijden. Ook rondom degradatie. De derde plek natuurlijk. Feyenoord kan vandaag echt de grote winnaar worden. Want als zij winnen, dan staan ze minimaal 4 punten los. En dan ligt er nog een klein beetje aan FC Twente. Of die winnen van AZ, Feyenoord en ook Twente natuurlijk. Die moeten allemaal kunnen profiteren van het gelijke spel van NEC tegen Telstar. Maar ook Ajax liep punten mis in de topper tegen PSV. Sterker nog, ik was er zelf bij. Ja.
1: Ja, joh.
0: Ja,
1: nou,
0: ja,
1: wat vond je ervan?
0: Nou, laat ik het zo zeggen, Björn. We waren al sowieso een beetje laat in het stadion. Want er was voor de ingang van de arena was een taxichauffeur in een hevige discussie ingewikkeld met een verkeersregelaar. Hij wilde ergens in en die verkeersregelaar zei niet. En dat gaf nogal wat filevorming, bracht dat met zich mee. Uiteindelijk zit je in het stadion.
1: Ik wou zeggen, jij moest daar matten? Of,
0: Nee, ben je belaten? Nee, ik ben gewoon heel rustig omheen. Je kent mij, ik ben een heel geduldig mens. Dus uiteindelijk loop je naar het stadion binnen en daar is de aftrap. En je gaat zitten en je denkt, nou, dit kan wel een lekker potje worden. Want PSV heeft dit seizoen nog geen enkele keer van Ajax weten te winnen. 2 keer gelijkspel en 2 keer winst voor Ajax. 36 seconden, Björn. Binnen 36 seconden lag die bal in het netje van Ajax.
1: Dat en, is kut.
0: Kut is inderdaad wel iets wat, laat ik het zo zeggen. Guus Til, die had er ook een bepaald gevoel bij, maar dat had niks te maken met dat eerste doelpunt. Maar wel het laatste doelpunt, uiteindelijk 2-2. Prachtig afstandsschot trouwens van Mika Gods. Maar ja, Guus Til hield er, zeker omdat dat doelpunt zo laat viel, echt wel een bijzonder gevoel aan over. Toch, Guus?
2: Ja, doodziek van. Omdat het gewoon een wedstrijd op zich is, toch? En wij zeiden tegen elkaar, willen alle 5 de wedstrijden winnen. En als je hem dan in de 93e minuut, 92e minuut weggeeft, is het gewoon kut.
0: Ja, volkomen kut. Kwalitatief, uitermate teleurstellend. Ja, dat kan maar duidelijk zijn, hè. Voor Ajax dure punten die ze laten liggen. Al had het natuurlijk, zoals je net hoorde, ook nog wat erger kunnen zijn. Want ze strijden nog altijd op de derde plek. En ja, dan kijk je naar dat gelijke spel van de NEC. En voordat die wedstrijd was afgelopen, stond, hij wist dus de uitslag nog niet, stond Ajax-trainer Oscar Garcia al voor de microfoon van de NOS. Was hij tevreden met de puntje of was dat nou ook weer een teleurstelling?
3: No, not big disappointment, but I did. But of course we wanted to win, but we knew that they are the champions, and also when you concede a goal in the first minute and it's not easy to come back, but I think we show a good character, and at the end I think we deserve it a little bit more than only 1 point.
0: Okay. Beide teams vinden dus feitelijk dat ze meer hebben verdiend dan dat gelijke spel. Maar ja, Björn, als je dan weer min is plus, als dan ze allebei er tegen waren, dat het, dan denk ik dat het uiteindelijk gewoon een terechte uitslag was, die 2-2. Later deze ochtend meer Eredivisie voetbal, want ook rondom de degradatieplekken zijn er weer belangrijke ontwikkelingen. Je hoort het zometeen na de break.
4: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Woehoehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
18: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
19: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
23: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
27: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
28: Grand
0: Free Radio.
1: Rob van Zomeren.
2: Goedemorgen, bijna 10:50. Zometeen gaan we het in Koffie en Classics hebben even over het aangekondigde afscheid van een van de beste hockeyspeelsters ter wereld. Haar naam is Xander Waard. En natuurlijk staan we ook nog even terug bij de kwalificatie gisteravond in Miami. Grand Prix.

0: kwamen allemaal uit Amerika, Los Angeles om precies te zijn. En de muziekgenre waarin ze zich begaven, dit bandje Pogo, noemde zij zelf country rock music. Het zal. Dat is in ieder geval een aardig hit.
1: Ik heb het gewoon heel...
0: Call It Love hoorde je hier bij Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio. En laten we eerlijk zijn, we moeten natuurlijk ook nog even over andere sporten hebben dan alleen voetbal of Formule 1. Laten we eens gaan kijken naar het hockey, want ja, voor mij toch nog redelijk onverwacht. En voor de mensen die het hockeyspel ook een beetje volgen, deze zagen we niet aankomen. Want de beste hockeyster ter wereld, Xande Waard, heeft haar afscheid aangekondigd. Na het WK van komende zomer stopt zij bij zowel Oranje als bij haar eigen club SCHC. 30 jaar is ze en dat is redelijk jong nog. Maar ze is oh zo succesvol geweest. Met Oranje won ze echt alle grote prijzen. Waaronder Olympisch goud. Op de Spelen van Tokio was in 2021 en Parijs in 2024. Verder werd ze 3 keer wereldkampioen en 4 keer Europees kampioen. Ja, dan is natuurlijk de grote vraag waarom ze stopt.
1: Ik heb het gewoon heel lang gedaan. Kwam jong bij Oranje. Ik heb gewoon echt alles gedaan wat je met hockey kan doen. En ik vond het waanzinnig en ik ben er heel trots op en ik ben er heel blij mee en heel dankbaar voor. Maar ik heb ook wel gewoon heel veel zin in andere dingen. Ik wil me heel graag op maatschappelijk vlak verder ontwikkelen. Ik ben al een tijdje klaar met studeren en ik ben nu wel klaar om gewoon me daar verder in te ontwikkelen. Dus dat soort dingen. Maar ik kijk ook wel heel erg uit naar dat ik even zelf kan beslissen wat ik met mijn weekend doe. Mijn plan is om meteen te gaan reizen. Dus dat zijn ook dingen die je eigenlijk als topsporter niet kan doen.
0: Al dus Xande Waard bij de NOS. Tot 2 keer toe uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld. Zij neemt na deze zomer dus afscheid van de sport. In augustus mag ze met Oranje nog wel 1 keer vlammen. Gaat ze doen tijdens het WK Hockey dat van 15 tot en met 30 augustus wordt gehouden in Nederland en België.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al 2 keer eerder in die finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Het is zondagmorgen. Er komen fijne klanken uit de radio. Dat kan maar één ding betekenen. Je luistert naar Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio. Het is alweer 7 minuten voor 11 uur. En je hoorde een nummer van Robbie Williams dat ooit door de BBC Radio 2 werd uitgeroepen tot het meest populaire liedje van die zender. Terwijl ze toch ook soms wel wat moeite hadden met de leefstijl, laat ik het zo maar omschrijven, van Robbie Williams. In Coffee and Classics hoorde je Come Undone. We gaan het weer eventjes hebben over de kwalificatie. Wat heb ik gisteren op het puntje van mijn stoel gezeten. Björn, jij trouwens ook?
1: Ja, heerlijk man.
0: Ach, ik had een heel kleine app... Een kleine app-conversatie nog met Olaf. Die zei tegen mij, het voelde eindelijk weer eens een beetje ouderwets. Datzelfde gevoel, moet ik eerlijk bekennen, had ik ook wel. Nou, een beetje afwachten natuurlijk wat het voor de race gaat brengen. Dat wordt geen gewone race, Björn. Misschien vertellen we het ten overvloede. Maar ze hebben door weersomstandigheden de starttijd van de race vervroegd, hè?
1: Ja, maar er is nog steeds kans op regen. Om 1 uur lokale tijd is de start van de race. Zo'n 50% kans op regen tegen die tijd. En later op de middag wordt die kans dan alleen maar groter. En ook nog kans op onweersbuien. Vandaar dat ze die startlijst dus met 3 uur hebben vervroegd. 7 uur Nederlandse tijd.
0: 7 uur, gaan de lichten uit. Ja. Ik heb trouwens ook begrepen dat die, ze noemen dat hoor ik, de Macarena-vleugel van waar Verstappen nu mee rijdt. Dat ding hebben ze geloof ik in een week of 4 gebouwd, hè?
1: Nou, ze hadden hem wel volgens mij vorig jaar in de prijs. Vorig jaar kwamen ze al met ideeën. Ze hebben toen ook bij goedkeuring gevraagd bij de FIA, las ik. Mm-hmm. Dus eigenlijk voordat Ferrari hem introduceerde tijdens de testdagen eerder dit jaar, had Red Bull ook al dat idee. Ja, wel net even anders natuurlijk, maar ja, daar het werkt in ieder geval. Want qua topsnelheid, nou ja, dan gaat die richting de 350.
0: Ja,
1: het einde van het rechtstuk.
0: Max zei het gisteren ook al in Coffee & Classics. Ik bedoel, voorheen met de kwalificatie zat hij er soms een seconde of zelfs meer achter. En hij staat nu gewoon op de eerste startrij. Dus je kan niet zeggen dat het de dingen niet doet. Hey, we gaan even
1: maar van dat zou ook wel aan andere dingen te maken hebben.
0: Ja, nee, ze hebben ongelooflijk veel aan die auto gedaan. Je hoort zometeen ook nog Laurent Marquise hebben we nog in de uitzending. Er is nog veel meer aan. Maar ja, die kwalificatie was natuurlijk niet voor iedereen een groot succes. Neem bijvoorbeeld Lando Norris. Dat ging zo'n beetje van sprint pole en sprint overwinning naar de 4e tijd in die kwalificatie. En dat was voor hen natuurlijk een beetje een dag met 2 gezichten. Opvallend dat de tijd van Norris in die sprintkwalificatie 3/10 langzamer was dan zijn tijd.
1: Ja, sneller. Ik heb een vijf. Sneller.
0: Oh, sorry. Hij was sneller in de sprintkwalificatie dan in de kwalificatie voor de race. En dat is raar, want bijna iedereen die wist de tijd wel te verbeteren. Maar goed, Norris dus niet. Even luisteren of hij daar zelf een verklaring voor had.
2: No, I'm not so sure. I mean, there are little things like it's probably a bit windier and the direction was a little bit different, temperatures, but same for everyone, right? So I think both cars clearly struggled a bit more than yesterday and we need to understand why. At the same time, it's not like I think we did a bad job. I think other people they did a pretty bad job yesterday and today they just did the job that they should have done. And I said it yesterday already, like Mercedes were just as quick as us. When you look at the GPS from Ferrari and Red Bull, there's many places they're quicker than us, you know, so I think we just did a very, very good job yesterday. And I did a good job yesterday and we did a good job this morning to win the race. Today is probably just a little reality check, but it's more on where we just deserve to be and where we should be, honestly. So I think we're all surprised how quick we were yesterday. But I think it was more because we did a good job, others didn't, and today was a little bit more the other way around. But it's not like we did a bad job, I think we just struggled a little bit.
0: Al dus de af en toe wat lastig te verstaande Lando Norris bij Sky Sports F1 naar zijn 4e plek in de kwalificatie van Miami. Zometeen in het 2e uurtje Coffee & Classics hebben we nog veel meer Formule 1 voor je. Waaronder reacties van, natuurlijk, Max Verstappen en zijn teambaas Laurent Marquise. Maar we kijken ook naar de start van de Vuelta bij het vrouwen.

0: Hallo.
1: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De gemeente IJsselstein komt later vandaag met een reactie op de vernielingen van vannacht bij het stadhuis Annex Theater. Een woordvoerder zegt dat eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat ruiten zijn ingegooid en dat beveiligingscamera's zijn afgeplakt. In IJsselstein moet een asielnoodopvang komen. In Meppel is in het water een lichaam gevonden, meldt RTV Drenthe. De omgeving werd snel afgezet. Hulpdiensten hebben het lichaam op het droge gehaald. Er is een onderzoek opgestart om erachter te komen wie het slachtoffer is en of het om een ongeluk of een misdrijf gaat. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat komende week naar het Vaticaan in een poging om de ruzie met de paus te lijmen. Hij spreekt de paus niet zelf, maar zijn rechterhand. De paus had al een paar keer kritiek op de oorlog in Iran. Daarop zei Trump dat hij de paus zwak en verschrikkelijk vindt en beelde zichzelf af als Jezus. En het nieuwe muziekproject van de Rolling Stones heet Foreign Tongues. De drie bandleden hebben beelden van stukjes albumhoes gedeeld op hun socials. Gisteren was er ineens een fragment van een nieuw nummer met een emoji van een cd erbij. Er werden laatst al meer hints gegeven, onder meer via mysterieuze posters in Londen. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is een kwartier. A16 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Prinsenviel en de Belgische grens. 20 minuten extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er staat daardoor ook file op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht. Voor knooppunt Lunette 10 minuten vertraging.
6: Lieve Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Grand Prix Radio.
3: Rob van Zomeren.
4: Ja, goedemorgen. Ja, mocht je net de radio aan hebben gezet en nog van niks weten. Ze hebben de starttijd vervroegd in verband met slechte weersomstandigheden. Naar 7 uur vanavond Nederlandse tijd. Zometeen hoor je Max Verstappen hier bij jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: En dat is best een opvallend verhaal rond het liedje van Bob Marley en de Wailers, Iron Lion Zion. Dat liedje heeft hij namelijk al gemaakt in 1973 of 1974. Daar zijn ze nog niet helemaal uit. Maar hij heeft daar verder nooit iets over geroepen. 10 jaar na zijn dood, dus 10 jaar na het overlijden van Bob Marley, was voor mij een van zijn producers, Trevor Wyatt. Die was bezig met door oud materiaal heen te gaan. En toen ontdekte hij een demo-cassette, een cassettebandje van dit nummer. Iron Lion Zion. En toen hebben ze 10 jaar na het overlijden van Bob Marley nog besloten het liedje helemaal af te maken. Daardoor konden wij hem draaien in Coffee & Classics bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen. Het is 11:12. Ik ben Rob van Zomer en we gaan het hebben over de kwalificatie gisteravond in Miami. Het puntje op je stoel verhaal. Voor Max Verstappen tot op heden een heel positief weekend. Tijdens de sprintkwalificatie en de sprint zelf zagen we al dat hij al wat meer kon aanhaken bij de topteams. En de kwalificatie had dat gisteravond alleen maar bevestigd. Een plek op de eerste startrij. Verstappen zal de Grand Prix van Miami vanavond om 7 uur aanvangen vanaf de tweede plek. En dat maar 1/2 tiende achter een Mercedes. Als we dat hadden gezegd in Japan, had je ons dan geloofd, Max?
1: I would have told you completely crazy. Yeah, but it's an incredible turnaround for us. It's two things probably. I mean, I really didn't feel in control of the car up until this weekend. I didn't know what was going to happen with it. So the team has brought, of course, a really good performance upgrade to the car. Made the car also much more drivable for me. It really clicked as soon as I jumped in the car here. It really, it just felt great, or a lot better. And for us still to be on the front row is a bit of a surprise, but we take it. And I think it's also a massive boost for the whole team that it's at least heading into the right direction.
0: It's a bit of a surprise, but we take it. Al dus Verstappen in gesprek met Sky Sports F1. Maar je hoort sowieso een positievere Verstappen. Wat een verschil met die eerste races. Een verademing toch, Björn, laten we eerlijk zijn?
2: Ja, dat is een tijdje geleden dat we hem zo hebben gehoord. Hè?
0: Ja, en gisteravond zag je ook bij de interview zag je die twinkel weer in zijn ogen. En die is toch wel een tijdje weg. Ja, die heb ik wel gezien, maar dat was na het rijden op de Nordschleife. Dan was hij enthousiaster over dan wat hem overkwam in de Formule 1.
2: Maar ja, vooral natuurlijk omdat Red Bull die updates lijken te werken. Over de reglementswijzigingen was hij trouwens wat minder positief. Hij zei dat het nog steeds wel een beetje hetzelfde voelde in de kwalificatie in ieder geval. Van dat als je echt op de limiet rijdt, dat je juist tijd verliest. Zoals Leclerc ook zei in Japan. Dus dat is nog niet helemaal top. Maar het is in ieder geval lekker dat hij er weer goed bij zit. Vooraan het veld. En ik ben benieuwd wat hij vanavond in de race kan doen met die regen.
0: Ja, dat wordt sowieso denk ik voor iedereen een beetje een ontdekkingsreis. Ik zag hem en hoorde hem gisteravond ook nog bij Viaplay voorbij komen. En hij vertelde daar in ieder geval ook dat hij zich gewoon een stuk comfortabeler voelt in de auto dan voorheen. Hij zat toen gewoon niet op zijn gemak. Hij wist niet precies hoe die auto zou reageren. En dat in aanmerking nemen, omdat die updates wel allemaal werkten, dat is allemaal een stuk beter geworden. Dus we hebben met die auto echt wel een stap gezet in die Formule 1-loze aprilmaat. De Red Bull teambaas Laurent Menkies, die zei daar na afloop van de kwalificatie het volgende over. Dat deed hij voor de microfoon van Sky Sports.
3: You know, they've been amazing. Once again, we left from Japan. I'm sure you recall. And we knew we had some pretty serious homework to do in terms of getting to the true understanding of the serious limitations we had. Max and Isaac were not having something they could push with, regardless of where the competition was related to us. So there have been some amazing piece of work done at 360 degrees in Milton Keynes, chassis side, PU side, to get to the bottom of what was limiting us. We don't think we have fixed everything. But we are certainly heading into the right directions based on what we can see this weekend.
0: Wat je noemt, ze hebben de wind weer in de rug bij Red Bull. En gelukkig maar, dat is dat trouwens niet helemaal het geval. Mocht je het begin van Coffee & Classics gemist hebben. Isaac Hadjar, P9, wist hij binnen te hengelen, wordt naar alle waarschijnlijkheid gediskwalificeerd. Wordt hij uit de uitslag gehaald van die kwalificatie, omdat zijn auto niet door de technische keuring is gekomen. Vanmiddag volgt daar waarschijnlijk het

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Nou, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Hij wil er alles uithalen wat erin zit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Go West, we close our eyes bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio, 11:55. Ik hoop niet dat ik in tijd nog kom, want mensje. Dat hebben we nog veel zaken om jullie over bij te praten. Bijvoorbeeld het Eredivisie voetbal. Hè, want naast de strijd om plek 3 werden gisteravond ook nog heel goede zaken gedaan door Excelsior Rotterdam en Telstar. Ze pakten belangrijke punten in de strijd om degradatie. Omdat NAC Breda geen punten wist te pakken tegen FC Utrecht. Ze leden een 2-0 nederlaag, lijken de directe degradanten zo goed als bekend. Heracles is al gedegradeerd, maar ook voor NAC lijkt het doek te vallen. Met 6 punten achterstand. De 16e plek voor de na-competitie is alleen nog helemaal niet beslist. Dus Excelsior, FC Volendam en Telstar. Eerst even naar Excelsior. Ze maakte gisteren in de 90e minuut het winnende doelpunt tegen FC Groningen. 3-2 eindigde uiteindelijk in het voordeel van de Rotterdammers. En daarmee verstevigden zij zich op de 14e plek in de Eredivisie. 3 punten is nu het gat met FC Volendam en Telstar met nog 2 wedstrijden te gaan. Denkt de Excelsior-trainer Ruben den Uyl dat ze met die overwinning op FC Groningen zich hebben verzekerd van handhaving?
1: Nog niet. Elke 3 punten voelt als dat je gewoon 3 belangrijke punten pakt in je strijd om handhaving. En ja, we weten hoeveel punten we nodig hebben. Maar 34 is niet voldoende. Als je statistisch en historisch kijkt naar de afgelopen 10 jaar, dan zijn ploegen nog wel eens op de 16e plek geëindigd. Dus wij moeten er nog één winnen. Maar het is heel prettig dat je nu 2 keer op rij wint.
0: Al dus de Excelsior-trainer Ruben den Uyl voor de microfoon van de NOS. Daarna de andere ploeg die nog strijdt om na competitie te voorkomen, Telstar. Zij staan na het gelijke spel tegen NEC op die 16e plaats. Toch knap om dan nog een punt te pakken tegen de nummer 3. Het was daarnaast ook echt een heel vermakelijke, spannende wedstrijd. Veel mensen hebben ervan genoten. Is dat bij Telstar-trainer Anthony Correa ook het geval? Je hoort hem bij ESPN.
2: Ik heb ook genoten van de vechtlust. We hadden het echt zwaar. Maar we hebben gestreden. We fietsen hem nog bijna binnen op het einde. Dat is wel uniek geweest. Gewoon ook compliment aan NEC, want dit is mooi voetbal. En het ziet er soms moeizaam uit, omdat de druk gewoon zo hoog is. Maar ik denk dat het van beide partijen was. Maar wat zij laten zien is echt hogeschool. Hoe wij dit hebben moeten verdedigen, kwam echt naar de tenen. En wat ik zeg, dat punt. En nu hebben we het eigen hand. Dat punt is superbelangrijk.
0: Ja, dat klinkt misschien gek dat Telstar het nog in eigen hand heeft. Ze staan 16e op gelijke hoogte met Volendam. Maar Volendam heeft nog een wedstrijd te spelen vandaag. Hoe zit dat dan? Nou, Telstar speelt in de laatste speelronde nog tegen FC Volendam. En als Telstar wint, dan steken zij Volendam hoe dan ook voorbij. Omdat ze een beter doelsaldo hebben. Daarna speelt Telstar volgende week ook nog tegen hekkensluiter Heracles. Het ligt dus echt nog helemaal open rondom die 16e plek. Die 16e plek levert na competitie op. Zoals gezegd, FC Volendam komt vandaag nog in actie. Om 12:15 ontvangen zij Sportclub Heerenveen. Verder op het Eredivisieprogramma vandaag. Om 3:30 PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. Ze spelen eigenlijk nergens meer om. 2:30 Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Feyenoord kan een grote slag slaan om plek 2 te behouden. En om 4:45 hebben we nog 2 wedstrijden. Om precies te zijn, Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles. En AZ tegen FC Twente. En daar kan Twente ook weer heel goede zaken doen om plek 3 in handen te nemen. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Opeens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4en5mei.nl.
6: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor de Belgische grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Belgische grens voor de grens 20 minuten oponthoud. Staat daar ook file op de A58 Tilburg richting Breda voor knooppunt Galder 10 minuten vertraging. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland, voor de grens 20 minuten vertraging.
10: Grand Prix Radio.

0: Als je de titel van het liedje van U2 neemt, Electrical Storm, dan is de meest letterlijke vertaling een onweersbui. Lichtflitsen, klappen en natuurlijk een hoop regenval. En dat is nou precies de reden dat ze vannacht besloten hebben om de Grand Prix van Miami 3 uur te vervroegen, de starttijd. 7 uur, Nederlandse tijd, het nieuwe aanvangstijdstip voor de grote prijs in Miami. Het is 12 minuten over 11:30. En ik zit even te kijken naar wat Björn geschreven heeft. Oh, jij hebt zelf... Oh, wacht even, jij hebt Pierre Gasly nog voor... heb je tevoorschijn weten te halen?
1: Nou, ik heb geen quoteje van hem, maar die had wel een hele opmerkelijke opmerking over het rijden in de regen. Hij heeft namelijk getest op Silverstone een aantal weken geleden, in de regen.
0: Ja.
1: En daar zei hij het volgende over.
0: Ja.
1: Het was, mijn banden waren 30 graden, wielspin in de 6e versnelling in Meckerts en Beckerts. En ik moest mijn onderbroek elke ronde eigenlijk wisselen, omdat ik in mijn broek scheet. Dat was het meest extreme dat ik ooit heb gedaan in mijn leven.
0: Ja, het belooft wat te worden hoor vanavond. Ja. Ik zit me er echt op te verheugen. Goed, we hebben heel veel topteams al aan het woord gelaten in Coffee & Classics. Maar Ferrari, die hebben we nog niet besproken. Is voor hun ook een beetje een weekend met een dubbel gevoel. Ze kwamen met 11 updates. Je hoort het goed, 11 updates naar Miami. Dat is een beetje 3/4 nieuwe auto. Toch was Lewis Hamilton na de sprintkwalificatie alweer een beetje down. Een blik die we wel eerder van hem gezien hebben. Hij zei dat hij gehoopt had dat Ferrari wat sneller zou zijn. Ook in de quali kregen ze het niet voor elkaar. Maar ja, weet je, ze hebben wel weer de McLaren's verslagen. Maar nu stonden Verstappen en Antonelli er natuurlijk weer voor. Voor Charles Leclerc een P3 en P6 voor Lewis Hamilton. Hoe kijkt de teambaas Fred Vasseur terug op die zaterdag in Miami? Je hoort hem bij F1 TV.
2: Yeah, it's a strange Saturday with big swing of performance. McLaren was flying this morning. It was Mercedes in front this afternoon. We are always in between, but okay, that I think we are all in the same situation, still trying to understand and to get the max of this regulation. And yeah, it is like it is, but honestly, I think it's a good day for us so far. Let's see tomorrow. So far we had better races than quali.
0: Ja, we hebben betere races dan kwalificaties. Nou, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kan, Jurgen, maar ik vind de kwalificaties tot nu toe leuker om naar te kijken dan de races, toch?
1: Ja, de kwalificaties zijn zeker spectaculair. En de races, ja, de sprint, ja, gebeurde niet superveel. Dat kwam ook natuurlijk door die regelwijzigingen. We zagen ook, dat vond ik wel, daar was ik wel blij mee, we zagen niet van die artificial overtakes, dat ze elkaar inhalen. En dan het volgende rechtstuk dat die ander de batterij op is en dat die weer terug kon pakken, zeg maar. Maar ja, de kwalificaties die zorgen voor heel veel spektakel.
0: Ja, we hebben de race van vanavond nog te gaan, hè?
1: Ja, kom maar op hoor.
0: Nou, kijk, als het droog is, dan hadden we misschien wel een wat eerlijker beeld gekregen. Maar ja, droog weerraces staan meestal niet gelijk wat betreft het spektakel als het gaat om nat weerraces. En regenen gaat het. Ik heb het al eens eerder gezegd, hè, 7 uur vanavond, de nieuwe starttijd. Vroeger was de kreteltijd sport kijken met het bord op schoot. Vanavond wordt het Formule 1 kijken met het bord op schoot. En ik hoop zo op sportieve chaos.

0: De Talking Heads bij Grumpy Radio. Jouw sportradio. Ja, het is alweer 10:50. Dat betekent dat we met rassen schreden het einde naderen van deze Koffie en Classics. En ik had het beloofd, de belofte maakt schuld. We sluiten af met wielrennen. Want vandaag start de 7-daagse vrouwenkoers de Vuelta. Oftewel de Ronde van Spanje. En die ronde wordt al jaren gedomineerd door Nederlandse rensters. Sinds 2021 werden alle edities gewonnen door een Nederlandse. Achtereenvolgens waren dat Annemiek van Vleuten. Was in 2021 tot en met 2023. Demi Vollering in 2024 en 2025. Vorig jaar werden zelfs alle etappen en klassementen gewonnen door een Nederlandse. Marianne Vos, Femke Gerritsen, Anne van der Breggen en Demi Vollering pakten een etappe. Vollering won het eindklassement. En het bergklassement werd gewonnen door... bergenklassement pakte Vollering ook. En Vos die won het puntenklassement. Ziet er dus allemaal veelbelovend uit. Toch komt er dit jaar hoe dan ook een nieuwe winnaar in de Vuelta Feminina. Zo is Annemiek van Vleuten al gestopt met wielrennen. Staat Demi Vollering de Spaanse koers dit jaar over. Gelukkig hebben we wel onder andere Marianne Vos en Anne van der Breggen aan de start staan als Nederlandse kanshebbers. Van der Breggen werd vorig jaar al derde in het eindklassement. En is het dan raar om te zeggen dat het podium dit jaar gewoon weer een doel is?
1: Ja, dat is zeker het doel. Ik bedoel, ik was vorig jaar derde. Dus dat moet eigenlijk altijd weer wat beter, hè?
0: Ja, dus blijven er nog maar twee plekken over, hè? Het zal een zware ronde worden. Want de slopende slotklim van de zevende en laatste etappe, daar draait het allemaal om in deze Vuelta. Die klim die duurt dik 12 kilometer lang, met een gemiddelde stijging van 9,7%. Mede door de stroken van boven de 20% boezemt de klim, die het beest van Asturië wordt genoemd, veel wielrenners angst in. Zo ook Anna van der Breggen.
1: Ik durf er nog niet naar te kijken als ik eerlijk ben. Ik heb er nog nooit gehoord van zoiets. En ik denk dat ik ook nog nooit zoiets beklommen heb. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, eerst al die andere etappes en dan zit dit nog lekker op het einde. Dus we gaan gewoon goed voorbereiden daarop. En ik vind het wel heel bijzonder, ja. Zeker aan het einde van een etappekoers. Ik bedoel, qua klassementen, dat houdt iedereen in zijn hoofd natuurlijk. De hele etappekoers. Dus Ik word er wel enthousiast van. Als je goed bent, is het leuk. Als je op bent aan het eind, dan is het helemaal niet leuk. En dat maakt het wel een mooie, spannende koers, denk ik.
0: Ja, ik hoorde Per Gasly al zeggen dat ze een paar keer de broek moesten verschonen. Misschien gaat het op die slotklim ook wel gebeuren. Maar dat is dus allemaal volgende week zaterdag pas tijdens de slotetappe van de Vuelta. Eerst maar naar vandaag, want ook in de koers van vandaag is het zeker niet vlak. De rensters zijn inmiddels vertrokken voor die eerste etappe. Hoe is het weer daar in Spanje, Björn? Kan jij dat een klein beetje volgen?
2: Ook daar is het regenachtig, net zoals in Nederland. Net zoals wordt verwacht in Miami. Ook daar is het lekker aan het regenen. Inmiddels zijn ze zo'n 15 kilometer onderweg. Inmiddels, zo'n 20 minuten geleden was de start. We hebben een rustige openingsfase. Het peloton zit nog compleet bij elkaar.
0: Finish vanmiddag rond?
2: Half drie
0: vanmiddag. Nou, we houden het allemaal scherp in de gaten. Wij kijken naar de klok, Björn, en dan zit het er alweer op. Ah. Dit was de zondageditie van Koffie en Classics. Zometeen na 12 uur hoor je Robert de Loor en om 3 uur Alexander Stevens. En dan gaan we vanavond om 7 uur al racen, Björn.
2: Ja, lekker. We kunnen een beetje op tijd naar bed ook, als het goed is. Hè? Als het niet allemaal uitgesteld wordt, uiteindelijk alsnog door de regen.
0: Hé, hey, hou nou toch op, joh. Ik bedoel, hoe ben je? 21. Kan ik een beetje vroeg naar bed? In het weekend hoor je gewoon lachend alle nachten door te halen. En dan maandag gewoon weer vrolijk aan de bak. Over maandag gesproken. Ja, maandag is voor jou ook een drukke werkdag, hè?
2: Formule 1 tafelopnames.
0: Dus ja, wie zit er allemaal aan tafel?
2: Jij bent er weer bij, hè?
0: Ja, maar dat wist ik al. Dat wist ik al.
2: Ja, oké. Ja, maar de luisteraars niet, dus nee. Ik dacht toch even zeggen. Toch even benoemen. Verder hebben we Olaf Mol. Frans Schuur, die is er toch ook weer bij. Vers uit Ibiza. En de presentatie wordt gedaan door Frank Evenblij.
0: Ja, hij vliegt wel. Hij is ook een soort frequent flyer, die Frans Schuur. En laten we ook hopen dat Frank Evenblij zich een klein beetje inhoudt qua opmerkingen en zo. We gaan het meemaken. Morgenmiddag staat hij om 16:30. De podcast Formule 1 aan tafel. En niet vergeten, vanavond om 19:00 gaan we racen. Veel plezier bij Robert.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De grote brand in de toetjesfabriek in Ermelo gisternacht is misschien aangestoken. Het onderzoek loopt nog, maar de politie sluit brandstichting aan de hand van de eerste camerabeelden niet uit. Het pand brandde helemaal af, er vielen geen gewonden. De politie kan nog niet zeggen of er al verdachten in beeld zijn. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza komen eind van de middag aan op Schiphol. Het Israëlische leger hield een aantal boten bij Creta tegen. Een van de Nederlanders kreeg rake klappen. Ongeveer 175 mensen werden op Creta afgezet. Twee opvarenden zijn meegenomen naar Israël. Tientallen kinderen leggen bloemen op de 400 graven van het Nationaal Ereveld in het Gelderse Loenen. De Oorlogsgravenstichting wil zo ook de jongere generatie betrokken houden bij de herdenking. De bloemenlegging is altijd een dag voor 4 mei... omdat het ereveld dan gereserveerd is voor de officiële herdenkingen. En ondanks de vernielingen aan het stadhuis in IJsselstein kan het theater dat er zit vandaag open. De hoofdingang blijft dicht, daar zijn ruiten ingegooid en de pui is ontzet. Daarom wordt tijdelijk een zijdeur gebruikt. Politie hoopt vanmiddag meer te kunnen melden over de vernieling die mogelijk te maken heeft met de plannen voor asielopvang. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file. Dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopert Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud. Na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopert Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten op onthoud.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
1: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe!
7: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag.
8: Woehoe!
7: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die 1 vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Grand Prix Radio.
12: Robert de Loor.
13: Gisteravond werd het na een spannende topper 2-2 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ajax en PSV speelden dus gelijk. En

0: lekkere zondag midden in het Formule 1 weekend in Miami. Daar heb je vast al het een en ander over meegekregen. Gisteravond hadden we de sprintrace, die was live te horen bij ons. En die werd gewonnen door Lando Norris in de McLaren. En ook nog de kwalificatie hadden we later op de avond voor de hoofdrace die vandaag is. En daar was Kimi Antonelli de snelste in de quali. Ja, de spanning lijkt weer terug te zijn in de Formule 1. Want het is niet alleen maar Mercedes dat vooraan rijdt. Want ook Max Verstappen zit er dit weekend goed bij. Hij mag vanavond de race starten vanaf plek 2. En hij ziet dan ook duidelijke vooruitgang bij Red Bull Racing in Miami. Max voelt zich, zoals hij zelf zegt, weer comfortabel in de auto. En dat is goed nieuws. En hij spreekt ook van een grote stap voorwaarts na een moeizaam begin van het Formule 1 seizoen. Gisteravond, na de kwalificatie, was Max Verstappen dus positief voor de microfoon van Sky Sports F1.
1: Well, it's an incredible turnaround for us. It's two things probably. I mean, I really didn't feel in control of the car up until this weekend. I didn't know what was going to happen with it. So the team has brought, of course, a really good performance upgrade to the car. Made the car also much more drivable for me. It really clicked as soon as I jumped in the car here. It just felt great.
0: Max Verstappen dus vanaf startplek 2 bij de grote prijs van Miami. En let op, de start van de race is 3 uur eerder. In verband met zware regenval die daar later wordt verwacht in Miami vandaag. De start van de race is dus om 7 uur vanavond. Uiteraard met het live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij jouw sportradio. Come on, yeah.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Volgens Verstappen heeft hij de auto nu beter onder controle en is hij geen passagier meer in zijn eigen auto, waardoor hij weer het uiterste kan vragen van zijn materiaal. Toch blijft de Nederlander realistisch en scherp op verbeterpunten. Vooral de start blijft een punt van zorg, want die liep dit seizoen nog niet vaak vlekkeloos. De focus ligt er dan ook op om dat proces eindelijk onder de knie te krijgen. De viervoudig kampioen prijst het team voor hun harde werk in de afgelopen week en noemt de verbeteringen echt een teamprestatie. Voor Verstappen is de belangrijkste conclusie dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijd voor je lunch op zondag. We tikken bijna 12:30 aan, dus dat is een mooi moment om even wat naar binnen te schuiven. En terwijl jij dat doet, nemen we ook even wat sportnieuws met je door. In Portugal is het namelijk feest voor Francesco Farioli. Hij pakte met FC Porto gisteren de landstitel. En dat is best knap, zeker als je bedenkt dat hij vorig jaar met Ajax net naast de titel greep. Goed, dit keer geen slippertje op het laatste moment, maar gewoon een dominant seizoen met maar één nederlaag voor Porto. Dat is echt heel erg knap. Ze zijn dus kampioen in Portugal. Dan nieuws uit Duitsland. Goed nieuws voor Schalke 04. Na 3 jaar keren zij terug in de Bundesliga. Een 1-0 overwinning op Fortuna Düsseldorf was gisteren genoeg. En dankzij een vroege goal was het eindelijk weer feest in Gelsenkirchen. Schalke 04 is komend seizoen dus terug in de Bundesliga. Dan nog even naar de Eredivisie, waar NEC zichzelf gisteren geen plezier deed. Tegen Telstar bleef het 1-1 en dat betekent puntenverlies in de strijd om Europees voetbal. Ja, de gelijkmaker viel pas laat en dan weet je, dat wordt rekenen de komende weken. Straks meer voetbal voor je, pak het programma van vandaag er even bij. En we moeten het nog even hebben over de topper van gisteravond, Ajax tegen PSV. Hier bij jouw Sportradio.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
5: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
7: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file. Er is vooral vertraging door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste file is van op de A1 Hengelo richting Duitse grens, tussen Oldenzaal en de Duitse grens, 20 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens, voor Westervoort 10 minuten, voor de grens 20 minuten vertraging. A27 Gorkum richting Utrecht, voor knooppunt Lunetten een kwartier. En in Limburg op de A76 Geleen richting Aken. Daar rijdt langzaam tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. De vertraging is een uur.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Robert Delor. Straks meer voor je over al het voetbal van dit weekend.

0: Country Radio, jouw sportradio. Overal in Nederland via DAB+. Online en natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. Dit weekend staat in het teken van de Formule 1 in Miami. Later vanavond om 7 uur hebben we live de race voor je met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En dit weekend natuurlijk ook speelronde 32 in de Eredivisie. Het is spannend in de Eredivisie, al weten we natuurlijk wel wie de kampioen is. Dat is PSV. Maar goed, die speelde gisteravond uit in Amsterdam. En dat is altijd een beladen wedstrijd. En het was ook spannend. Ajax pakte namelijk in de allerlaatste seconde nog een punt. Het werd gelijk, 2-2. De wedstrijd begon trouwens met een heel snel doelpunt voor PSV. Maar Ajax knokte zich terug. En in de tweede helft leek toch PSV er met de winst vandoor te gaan. Maar toen sloeg Ajax diep in blessuretijd nog toe via Mika Gods. En door het gelijkspel blijft het spannend in de stand in de Eredivisie. Want Ajax staat vierde op 1 punt van NEC. Maar ja, een gelijkspel is misschien ook wel een beetje een teleurstelling. De trainer van Ajax, Oscar Garcia, kreeg die vraag voor de microfoon van de NOS.
1: No, not big disappointment, but yeah, of course we wanted to win, but we knew that they are the champions. And also when you concede a goal in the first minute, and it's not easy to come back. But I think we show a good character, and at the end I think we deserve it a little bit more than only one point.
0: Al dus de trainer van Ajax, Oscar Garcia, bij de NOS gisteravond na afloop van de topper Ajax tegen PSV. Dat werd een gelijkspel 2-2. Dan vandaag, er moeten nog 4 wedstrijden worden afgetrapt in de Eredivisie. En dat zijn Fortuna Sittard tegen Feyenoord, PEC Zwolle tegen Heracles Almelo, AZ tegen FC Twente en Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio. Take that.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De wielrensters in de Vuelta Familia die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Eng-Angilu. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivea-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters over de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aantal verder uit te breiden voordat het klimwerk de beslissing brengt.
2: Dit is
0: jouw sportradio. No.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het mag dan regenen vandaag, dat betekent niet dat er geen natuurbranden meer kunnen ontstaan. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen. De regen verdampt in korte tijd en dan ben je weer terug bij af. Komende dagen wordt het ook niet echt nat weer, moeten dus alert blijven, zegt de onderzoeker. De burgemeester van Hogeveen noemt de brand vannacht in het centrum voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Een auto vloog in brand onder een carpoort en twee huizen daarboven vatten ook vlam. 8 woningen werden ontruimd. Bij RTV Drenthe zegt de burgemeester ook dat hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn. Bij een grote vechtpartij bij een horecazaak in Zoetermeer zijn gisteravond 2 politieagenten gewond geraakt. Ze wilden volgens Omroep West de boel sussen, maar in plaats daarvan escaleerde de boel. Moest een taser aan te pas komen om een man die helemaal door het lint ging te stoppen. 4 mensen zijn aangehouden. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden door een auto. De bijrijder stapte daarna uit om de vrouw te helpen, maar de bestuurder ging er vandoor, meldt Rijnmond. De bijrijder weigerde te vertellen wie er achter het stuur zat. De slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En dezelfde temperaturen.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door terugkerend vakantieverkeer en ook wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everlingen. Het oponthoud is daar 10 minuten. Op de A27 Gorkum-Utrecht daardoor ook vertraging tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten. Daar sta je ook 10 minuten in de file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem en Beverwijk een half uur vertraging. Het is druk richting de Duitse grens. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Westervoort een kwartier oponthoud. En verderop ook nog 20 minuten vertraging aan de grens. En ook op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging.
5: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon
10: krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
22: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
23: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
24: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
25: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
25: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
27: Nog een keer! Papa, sneller!
28: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Grand Prix Radio.
1: Robert Delor. FC Barcelona kan vandaag kampioen worden in Spanje. Ze wonnen gisteren met onder andere Frenkie de Jong op het veld. Als Real Madrid vandaag punten laat liggen, dan is Barcelona kampioen. En anders valt de beslissing volgende week in El Clasico. Dat zal toch wat zijn, zeg.

0: Radio. Ik ben Robert. Gezellig dat je erbij bent op deze zondag met veel sport dit weekend. Gisteravond ook volle bak Formule 1. De sprintrace die werd gewonnen door Lando Norris gisteren. En later op de avond ook nog Kimi Antonelli, die in de kwalificatie de pole position pakte voor de hoofdrace. En die is vanavond om 7 uur. Goed, de spanning lijkt weer helemaal terug te zijn, want het is niet alleen maar Mercedes vooraan. Ook Max Verstappen doet lekker mee en start vanavond vanaf plek 2 aan de race. Ja, de concurrentie lijkt dus dichter bij Mercedes te komen. Desalniettemin een Mercedes op pole, Kimi Antonelli. Je hoort hem voor de microfoon van Sky Sports F1.
1: Yeah, it hasn't been easy this weekend. Very hot, track very slippery. And also this track is not easy to put all the sectors together. So I think I was happy with my lap. Maybe there was a little bit more on the table, but we don't know because I didn't even do one corner. But I'm happy with the performance, especially this weekend where with the others bringing big upgrades, it has been a bit more difficult for us, but the team did a tremendous job.
0: Complimenten dus voor het team van Mercedes namens de man op pole, Kimi Antonelli. Hij start vanavond vooraan met Max Verstappen erachter op plek 2. En de race begint om 7 uur, dat zou eigenlijk 10 uur vanavond zijn, maar in verband met de zware regenval die daar wordt verwacht in Miami is de race start naar voren gehaald. Dus om 7 uur vanavond. En de race hoor je uiteraard live bij ons met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Myron Boadu laat de deur voor een langer verblijf bij PSV op een kier staan. De aanvaller beschikt momenteel over een aflopend contract en wil best bij de landskampioen blijven. Maar dan moet wel het totaalplaatje kloppen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel PSV de kans heeft laten lopen om het contract van Boadu automatisch met een jaar te verlengen, blijft de spits positief over een mogelijke toekomst in Eindhoven. De situatie is uitdagend voor hem. Hij geeft aan dat het lastig is om een basisplaats af te dwingen zolang zijn concurrenten aan de lopende band blijven scoren. Daarnaast gooide een blessure eerder in de seizoenroute in het eten, waardoor hij een fysieke achterstand opliep die hij naar eigen zeggen nooit helemaal heeft kunnen inhalen. Toch laat Boadu de moed niet zakken. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn invalbeurten heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg, zoals in de topper tegen Ajax. De spits houdt zich nog een beetje op de vlakte over de verdere details en noemt het zelf een politiek correct antwoord op de vraag over zijn toekomst. Zijn focus ligt nu eerst op het goed afsluiten van de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna volgt er pas duidelijkheid over zijn positie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Echtpaar Oscar Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, vanavond de race vanuit de pitstraat moet starten. Hij was nog 9e in de kwalificatie gisteravond, maar zijn auto kwam niet door de keuring. Ja, dat is even slikker. De race begint om 7 uur vanavond, dus zet alvast een wekker. Of hou gewoon lekker de hele dag de radio aan. Dat kan natuurlijk ook, want de race hoor je live bij ons vanavond om 7 uur, dus de grote prijs van Miami. Dan voetbal Spanje, waar Barcelona hard op weg is naar de titel. Ze wonnen met 2-1 gisteren van Osasuna. Met goals van Lewandowski en Ferran Torres. En het kan vandaag al feest zijn als Real Madrid punten laat liggen. Dan is vandaag FC Barcelona kampioen. En anders krijgen we gewoon volgende week een heerlijk spannende El Clasico. Dat zou toch wat zijn als dan Barcelona kampioen wordt na een wedstrijd tegen Real. Goed, dan de Eredivisie. Daar hield Ajax het spannend gisteravond tot de allerlaatste seconde. In de 92e minuut werd het 2-2 tegen PSV dankzij invaller Mika Gods. Dus ja, dat puntje kan nog wel eens goud waard blijken in de strijd om plek 3. En de club die nu op 3 staat in de Eredivisie-stand is NEC. Ja, die speelde gisteren tegen Telstar. En daar gaan we het zo even over hebben hier bij jouw Sportradio.

0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
4: Altijd weer die autodrop. Absurd.
5: Lekker.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Even over later.
3: Sst, ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. Op de A8 is het erg druk in beide richtingen, Zaanstad Amsterdam. In beide richtingen bij Zaanstad ongeveer 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de Wijkertunnel. Daardoor ook file op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de knooppunten Raasdorp en Velsen 35 minuten vertraging. Het is ook druk in de grensstreek, onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens 20 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden daar. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg-Reeshof ook een kwartier extra reistijd.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Robert Delore.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met dit weekend de Formule 1 in Miami. Vanavond om 7 uur de grote prijs, live de race bij ons met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En ook lekker veel voetbal dit weekend. De strijd om plek 2 en ook plek 3 is vol aan in de Eredivisie. En daar werden wat punten gemorst. Ajax speelde gelijk tegen PSV gisteravond. En NEC, de nummer 3 nu, speelde gelijk tegen Telstar. Voor NEC dus jammer dat ze 2 puntjes laten liggen. Maar de trainer van Telstar, Anthony Correia, was best wel blij met dat puntje.
1: Ik heb ook genoten van de vechtlust. We hadden het echt zwaar. Maar we hebben gestreden. We fietsten nog bijna binnen op het einde. Dat is wel uniek geweest. Gewoon ook complimenten aan NEC. Want dit is mooi voetbal. En het ziet er soms moeizaam uit. Omdat de druk gewoon zo hoog is. Maar ik denk dat het van beide partijen was. Maar wat zij laten zien is echt hogeschool. Hoe wij dit hebben moeten verdedigen kwam echt naar de tenen. En wat ik zeg, dat punt. En nu hebben we het eigen hand. Dat punt is superbelangrijk.
0: Je hoorde de trainer van Telstar voor de microfoon van ESPN. Ja, en onderin de Eredivisie is het nog razend spannend. Telstar staat gelijk met Volendam, maar die spelen vandaag nog.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schalke 04 is officieel terug op het hoogste Duitse niveau. Door een krappe overwinning op Fortuna Düsseldorf is de club uit Gelsenkirchen niet meer in te halen en keert de gevallen grootmacht na 3 jaar afwezigheid eindelijk weer terug in de Bundesliga. En het succes draagt een duidelijke Nederlandse stempel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Juri Mulder, die eind 2024 aan de slag ging bij de voetbalclub, heeft in korte tijd een elftal gecreëerd dat de weg omhoog weer heeft gevonden. Waar de club de afgelopen 2 seizoenen nog ver weg bleef van promotie en zelfs afscheid moest nemen van trainer Kees van Wonderen, was de koers dit jaar onder Mulder een stuk stabieler. Dat Schalke nu bovenin meedoet, komt volgens hem doordat de club fundamenteel andere keuzes heeft gemaakt. De ommekeer is volgens hem te danken aan een nieuwe speelstijl die echt bij de club past. Hij heeft bewust gekozen voor een team dat niet draait om eindeloos balbezit, maar om spelers die met agressie en intensiteit spelen. De ontlading in het stadion was enorm toen de promotie een feit werd. Mulder liet na afloop weten hoe trots hij is op de wederopstanding van de club. De focus gaat nu direct op de toekomst, want na jaren van sportieve tegenslagen en degradaties wil Schalke 04 in de Bundesliga weer de stabiele subtopper worden die het jarenlang was.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

relaxte dag van de week, de zondag. Met dit weekend Formule 1 in Miami. De race is vanavond om 7 uur live bij ons. Met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En gisteravond waren zij er ook voor je met de sprintrace. Gewonnen door Lando Norris. En de kwalificatie waar Kimi Antonelli de snelste was voor Mercedes. Zometeen hebben we aan het woord de regerend wereldkampioen Lando Norris. Met zijn reactie na de kwalificatie gisteren in Miami.

0: Prix Radio.
1: Is Sportradio. Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. IJsselstein heeft volgens de burgemeester een brute nacht achter de rug. Relschoppers vernielden ruiten bij het gemeentehuis en het theater ernaast, uit protest tegen de geplande tijdelijke asielopvang. Gaaiers noemt de burgemeester ze. Volgens haar is dit een totaal onacceptabele route om je emoties over de opvang te uiten. Dat het draagvlak voor asielopvang afkalft is niet los te zien van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester van de gemeente Weidemeren in Buitenhof. Volgens hem is het hoog tijd dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. In Loosdrecht waren de afgelopen tijd grimmige demonstraties tegen de asielopvang in het gemeentehuis. Defensieminister Jezelkus vindt dat we het hoofd koel moeten houden over het mogelijke vertrek van duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland. Dat zei ze bij WNL. Ze verwacht dat een groot deel in Duitsland blijft, omdat Amerika ze nodig heeft voor missies. President Trump wil de militairen weghalen, omdat hij boos is op bondskanselier Merz. En bij een steekpartij vanmorgen in de Amsterdamse wijk Oud-West is iemand zeer zwaar gewond geraakt. Volgens AT5 is het een man van 19, hij is er slecht aan toe. De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was en of er 1 of meer verdachten zijn, en zoekt getuigen en camerabeelden. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar bijna 200 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is de vertraging 20 minuten door de werkzaamheden daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging vanaf Haarlem is een kwartier. Op de A12 is het bijzonder druk van Utrecht naar de Duitse grens. Je komt eerst al in de file bij Arnhem-Noord. Daar is de vertraging een kwartier. Komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Maar verderop tussen Zevenaar en de Duitse grens ook nog een half uur vertraging door grenscontrole. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een half uur vertraging door de wegafsluiting daar. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid ook een kwartier vertraging.
5: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
6: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Hi, dag.
9: Hoi,
10: hallo.
11: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders.
8: Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
20: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
22: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Grand Prix Radio.
4: Robert Delore. Even opletten, de Grand Prix van Miami is vanavond vervroegd naar 7 uur door verwacht noodweer. Goed nieuws, Max Verstappen start vanaf plek 2. Dus zorg ervoor dat je op tijd klaar zit met de radio aan. Voor het live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy bij ons.
5: Grand Prix Radio.
6: We're going to dance. And have some fun.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio in de Randstad. FM 97.6 en verder gewoon overal waar je bereik hebt. Hè. Dus wifi, 5G of DAB+. We komen binnen op je autoradio, je telefoon en zelfs je slimme deurbel als je dat zou willen. Goed, gisteravond was het smullen in de Formule 1. We zijn dit weekend in Miami. Lando Norris pakte daar de sprintzegen gisteren. Maar in de kwalificatie was het Kimi Antonelli die zijn derde pole op rij pakte. De spanning is wel weer terug in de Formule 1. Het is niet alleen maar Mercedes dat vooraan rijdt. Max Verstappen zette dit weekend ook weer lekker bij. Er start vanavond de race vanaf plek 2. En opvallend was wel dat McLaren wat tegenviel in de kwalificatie, terwijl ze in de sprint daarvoor nog een 1-2 scoorden. Je hoort Lando Norris daarover bij Sky Sports F1.
1: I think we just did a very, very good job yesterday. And I did a good job yesterday. And we did a good job this morning to win the race. Today is probably just a little reality check. But it's more where we just deserve to be and where we should be, honestly. So I think we're all surprised how quick we were yesterday. But I think it was more because we did a good job, others didn't. And today was a little bit more the other way around. But it's not like we did a bad job. I think we just struggled a little bit.
0: De regerend wereldkampioen Lando Norris hoorde je. Hij start de race vanavond vanaf plek 4. Charles Leclerc op plek 3. Max Verstappen op plek 2. En Kimi Antonelli op pole position. En de start is om 7 uur uiteraard live bij ons met commentaar.

0: schaatster Antoinette Rijpma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rijpma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij bondscoach ten Dam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen, met succes. De schaatser van Team Reggeborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Rijpma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2:30 op je zondag in een bomvol sportweekend met natuurlijk Formule 1 in Miami. En wat dat betreft is het even opletten, want de start van de race is vervroegd naar 7:00 door dreigend noodweer. Is dat, ja, veiligheid voor alles, hè? Dus iets eerder klaar zitten met je drankje op de bank vanavond. Max Verstappen start vanaf plek 2. Naast de pole zit er Kimi Antonelli. En minder goed nieuws is er voor de teamgenoot van Max, dat is Isaac Hadjar. Hij moet vanuit de pitstraat starten vanwege een mislukte keuring. Dat wordt dus een inhaalrace, hopelijk voor Isaac Hadjar. Dan voetbal, Duitsland. Daar is Schalke 04 terug op het hoogste niveau. Na 3 jaar afwezigheid promoveert de club weer naar de Bundesliga, dankzij een 1-0 zege gisteren. Eindelijk weer feest in Gelsenkirchen. Ook is er feest in Portugal bij Francesco Farioli thuis, denk ik. Hij pakte met FC Porto gisteren de landstitel na een dominant seizoen met maar 1 nederlaag voor FC Porto. Zij zijn dus de kampioen in Portugal. Straks meer sport voor je. Uiteraard Formule 1, de grote prijs van Miami, met zometeen aan het woord.

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
13: Van school is

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op lendl.nl.
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refa Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets. Bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
12: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
11: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
12: Damn pumped.
11: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
13: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er ongeveer 200 kilometer file. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden is de vertraging ruim 10 minuten door een auto met pech en een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Er gebeurde ook een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Maarsen. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog wel een kwartier. Op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de afsluiting bij knooppunt Everdingen ook ruim 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht gebeurde een ongeluk. Daar is de hoofdrijbaan nu dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten door grenscontrole. Door de afsluiting van de A2 is het extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. Houd daar ook rekening met een kwartier extra reistijd. En het is heel erg druk op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunnerberg tot de Duitse grens een half uur vertraging.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Robert Delore.

0: Free Radio, jouw sportradio in het weekend van de Formule 1 in Miami. Met heel goed nieuws daar voor Max Verstappen, toch wel. Hè? Ja, zijn Red Bull Racing auto is een stuk sneller dan in de eerste drie races van dit seizoen. Ja, er is dus flink wat vooruitgang geboekt. Hij start de race vanavond, heel verrassend, vanaf plek 2. Ja, en als je dat een week geleden tegen Max Verstappen had gezegd, wat zou dan zijn reactie zijn geweest?
1: I would have told you completely crazy. Yeah, no, it's an incredible turnaround for us. It's two things probably. I mean, I really didn't feel in control of the car up until this weekend. I didn't know what was going to happen with it. So the team has brought, of course, a really good performance upgrade to the car. Made the car also much more drivable for me. It really clicked as soon as I jumped in the car here. It just felt great. A lot better. And for us still to be on the front row is a bit of a surprise, but we take it. And I think it's also a massive boost for the whole team. That it's at least heading into the right direction.
0: Je hoorde Max Verstappen bij Sky Sports F1. Vanavond om 7 uur is de grote prijs van Miami live bij ons met commentaar.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al 2 keer eerder in die finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio richting 3 uur. Dat betekent straks het tweede bedrijf van de zondagmiddag met het Sportcafé op je radio. Uiteraard met Alexander Stevens, die je straks meeneemt naar Miami, waar om 7 uur de lichten uitgaan. Voor de race met Kimi Antonelli op pol, Max Verstappen op startplek 2. En uiteraard heeft Alexander straks ook de perfecte muziek richting je zondagmiddagborrel. Dus blijf er gezellig bij.
1: Hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. De Vereniging van Gemeenten wil een einde aan de rellen om AZC's. Het asieldebat ontspoort volledig, zeggen de gemeenten, nu relschoppers steeds vaker geweld gebruiken om hun punt te maken. In IJsselstein werd het stadhuis en het theater vernield tegen de geplande opvang van 150 asielzoekers. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 19 neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De steekpartij was in een binnentuin in de wijk Oud-West. De Amsterdamse politie heeft geen idee wat er aan het geweld vooraf ging en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In de Engelse stad Bristol zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een huis. Wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie uit. Die benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme, ook al is het landelijk dreigingsniveau verhoogd. Bewoners van omliggende huizen worden opgevangen in een pub. En in de Eredivisie worden het spannende weken voor Volendam. Dat verloor vanmiddag in eigen huis met 2-0 van Heerenveen. En dat moet er in de laatste 2 wedstrijden nog alles aan doen om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Heerenveen kan zich nog harder plaatsen voor Europees voetbal. Het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond minder buien. Vannacht is het droog en dan is er kans op mist. Morgen van alles en nog wat en dan maximaal 21 graden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel erg druk op de weg, bij elkaar bijna 200 kilometer files, voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Maar op de A1 is een ongeluk gebeurd, van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Alle rijstroken zijn vrij, maar vanaf Naarden is de vertraging nog wel 25 minuten. Wegwerkzaamheden veroorzaken wel file op de A2 Den Bosch-Utrecht, voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 20 minuten door grenscontrole. Er ligt modder op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo. De rechterrijstrook is daar dicht, kost je ook een kwartier. En het is heel erg druk aan de Duitse grens, onder andere op de A76 Geleen richting Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 20 minuten.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
9: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
8: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent.
14: Dat is verfrissend goedkoop.
13: Zeker weten.
11: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
16: Woehoehoe!
2: haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
19: En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
20: Altijd weer die autodrop.
21: Absurd.
20: Lekker.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
25: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de Chili Chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Alexander Stevens.
3: Het is 3 uur geweest op je zondagmiddag en Isaac Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen, start vanavond om 7 uur de Grand Prix vanuit de Pitstraat. Zijn auto is afgekeurd. Straks meer details.

Grand Prix Radio zou Sportradio met David Guetta en Gone Gone Gone. In de Eredivisie heeft Excelsior gisteravond een belangrijke overwinning behaald in de strijd tegen degradatie. Op bezoek bij Groningen werd het 2-3. De Rotterdammers van Excelsior kwamen tweemaal op achterstand, maar knokten zich terug. En door deze zege staat Excelsior momenteel 4 punten los van de 16e plek. En is directe degradatie sowieso afgewend. Ja, de ploeg toonde veerkracht na 2 vroege tegendoelpunten aan het begin van de beide helften, maar kwam er bovenop. Zometeen gaan we ook even kijken naar FC Utrecht. Gisteren in de Galgenwaard tegen NAC Breda. Hoe ging dat? Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Nou, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Hij wil er alles uithalen wat erin zit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Breda. De bezoekers uit Breda speelden bijna een uur met de man minder na een rode kaart in de 35e minuut. Utrecht had wel grote moeite met de overtalsituatie uit te buiten en scoorde eigenlijk pas vrij laat. Danny de Wit brak in de slotminuten de ban door een voorzet met zijn borst binnen te werken. En in de 99e minuut bepaalde uiteindelijk Blake in de counter de eindstand. En de eindstand was 2-0. Door de nederlaag komt de degradatie voor NAC Breda serieus dichterbij. Zometeen meer over voetbal. Het is je zondagmiddag. We praten hierbij over Almere City. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio, je zondagmiddag. Het is bewolkt, buien trekken over het land. Maximaal is het 23 graden in het zuiden. Almere City heeft zich gisteravond geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs voor promotie. Na de 3-2 uitzege op Den Bosch werd ook de thuiswedstrijd gewonnen. Ditmaal met 3-0. Dors opende kort voor rust de score. Na de pauze voerde uiteindelijk Druif, maar ook Rijkhof de score verder op. Den Bosch kreeg nog wel kansen, maar wist niet te scoren. Almere City zet de strijd om in een eredivisie-ticket woensdag voort. De strijd om die ticket is belangrijk. En dat doen ze met een thuiswedstrijd tegen de Graafschap. De nummer 4 uit de keukenkampioendivisie. We houden het voor je in de gaten. Je zondagmiddag, wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio is jouw sportradio. Het is je zondagmiddag. We zitten rond 3:30. Het is bewolkt. Er trekken buien over het land. Sommigen hebben zelfs nog een donderslag erbij. Onweer dus. Temperaturen die variëren tot 17 graden in het noorden. En in het zuiden kan het kwik de 23 graden aantikken. 12 to 12. Somber nu bij Grand Prix.

0: extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1 plus 1 gratis. En OT havermelk, alle houdbare pakken van 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
15: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
14: Die andere stuiterbal daar.
15: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
2: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga

0: even over later.
1: Ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus boerentijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog bijna 120 kilometer file. Het is onder andere druk in de grensstreek. Op de A12 heel veel verkeer richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort kom je in een file van 3 kilometer. Kost je ongeveer een kwartier. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Verderop bij de Duitse grenzen ook nog 20 minuten vertraging door grenscontrole. De werkzaamheden op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein veroorzaken een kwartier vertraging. Kunt daar wel via de parallelbaan. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook ongeveer 35 minuten.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Alexander Stevens.
11: Met tussen nu en 4 uur onder.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Imagine Dragons. Het is je zondagmiddag en de Formule 1 die is vervroegd. De Grand Prix van Miami heb je misschien nog niet meegekregen, hoor je het nu. 3 uur vervroegd betekent dat we om 7 uur live gaan racen. Dat heeft alles te maken met de dreiging van zwaar noodweer. De race op het Miami International Autodrome begint daardoor vroeger. De beslissing is genomen door de organisatie en de FIA om de veiligheid van de coureurs en fans natuurlijk te kunnen garanderen. Fans die gaan kijken onder andere naar Max Verstappen, die de race zal gaan aanvangen vanaf de 2e plek. Hij staat naast de Italiaan Kimi Antonelli, die met zijn Mercedes de pole position veroverde gisteravond. En hij heeft daarmee wel voor een verrassing gezorgd natuurlijk, hè, Max. Niemand had verwacht dat Red Bull zo'n goede comeback zou maken na, nou noem het even, de voorjaarsstop. En zeker na die moeizame start van het seizoen. De Nederlander mag dus vanaf de eerste startrij vertrekken. En Max gaf aan dat hij dat niet verwacht had. De updates die zijn team Red Bull Racing heeft doorgevoerd lijken hun vruchten af te werpen. 7 uur dus vanavond. Het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier live bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Volgens Verstappen heeft hij de auto nu beter onder controle en is hij geen passagier meer in zijn eigen auto, waardoor hij weer het uiterste kan vragen van zijn materiaal. Toch blijft de Nederlander realistisch en scherp op verbeterpunten. Vooral de start blijft een punt van zorg, want die liep dit seizoen nog niet vaak vlekkeloos. De focus ligt er dan ook op om dat proces eindelijk onder de knie te krijgen. De viervoudig kampioen prijst het team voor hun harde werk in de afgelopen week en noemt de verbeteringen echt een teamprestatie. Voor Verstappen is de belangrijkste conclusie dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio is jouw sportradio met Dusty Springfield. Het is je zondag langzaamaan richting 4 uur. En gisteren in de Engelse Premier League voetbal heeft de koploper Arsenal geen fout gemaakt in de titelstrijd. De ploeg uit Londen won thuis eigenlijk vrij eenvoudig van Fulham. De andere stadsgenoot uit Londen. 3-0 werd het. Dat is niet verkeerd. Alle doelpunten vielen al trouwens voor de rust. Door de overwinning zette Arsenal de voorsprong op de naaste belager, Manchester City, op 6 punten. Even tellen, ja. Manchester City heeft echter nog 2 wedstrijden te goed, zie ik. En speelt dus vandaag ook nog een potje. Een uitwedstrijd tegen Everton kan dus iets dichterbij komen bij Arsenal. We houden het voor je in de gaten. Het is je zondagmiddag. Tof dat je bij ons bent. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in IJsselstein is de politie gisteravond onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde bij het stadhuis dat werd vernield uit protest tegen de komst van asielzoekers. Op sociale media is te zien dat vuurpijlen op agenten werden afgestoken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De nationale dodenherdenking is pas morgen, op 4 mei, maar ook vandaag zijn oorlogsslachtoffers herdacht. Op het Nationaal Ereveld in Loenen bijvoorbeeld. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers begraven. Basisschoolkinderen hebben daar bloemen gelegd. Voor de kust van Frankrijk zijn twee vrouwen om het leven gekomen toen ze op een bootje Engeland probeerden te bereiken. Er zaten zo'n 80 mensen op die migrantenboot die bij Calais omsloeg. De omgekomen slachtoffers zouden vrouwen uit Sudan zijn geweest. Andere mensen aan boord konden worden gered. En een opmerkelijk moment in een theater in Breda, want daar heeft cabaretier Hans Steeuwen twee bezoekers de zaal uit laten zetten. Eerst te zien op TikTok. De mannen zaten op de eerste rij en bleven maar door zijn show heen kletsen. Uiteindelijk was Steeuwen er helemaal klaar mee en zei dat de mannen moesten wegwezen. Het is bewolkt en regenachtig. In Groningen, Drenthe en Overijssel kans op onweer en dus code geel. Volgens het KNMI is er nog een uur kans op hagel en windstoten van 60 km per uur. Later vanavond minder buien, vannacht droog en kans op mist. Morgen van alles en nog wat, dan maximaal 21 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden. Dat merk je op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar ongeveer 20 minuten. De weg is vanaf Knauwpunt Everdingen dicht. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. Ook op de A12 tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagestein een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 25 minuten extra reistijd.
4: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
8: Some people are just meant to be together.
7: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
9: This killer doesn't make mistakes.
7: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving. Domino's.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Grand Prix Radio.
16: Alexander Stevens.
17: De Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben bij het WK in Rotterdam opnieuw een knappe zege geboekt. Na Australië werd gisteren ook Griekenland verslagen. Ze zijn lekker bezig. Vandaag moeten ze tegen Italië.

Sportradio en in de Italiaanse Serie A heeft gisteren de wedstrijd tussen Como en Napoli geen winnaar opgeleverd. Het werd 0-0. En door dit gelijke spel van de nummer 2 Napoli kan de koploper Internazionale vandaag de landstitel veroveren. Een punt in de thuiswedstrijd tegen Parma is daarvoor al voldoende. En in de wedstrijd tegen Como was trouwens Napoli-speler Politano in de slotfase nog het dichtst bij een treffer, maar zijn schot was op de paal. En bij Como speelde de Nederlander Beukema de hele wedstrijd. Dat is lekker. Internazionale kan dus vandaag kampioen worden, landskampioen van Italië. We houden het voor je in de gaten. Het is je zondagmiddag, het is bewolkt, kans op buien met onweer. Gewoon lekker bij de radio, lekker luisteren, lekker op de hoogte blijven van alle sporten die er toe doen. Wij zijn Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De wielrensters in de Vuelta Familia die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Eng-Angilu. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivia-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters over de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aantal verder uit te breiden voordat het klimwerk de beslissing brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio is jouw sportradio met U2 en Ed Sheeran en Yours Eternally. We zitten rond 4:30. Het is 4:30 bewolkt. Enkele buien trekken over het land. Stevige buien zelfs met onweer en kans op windstoten in het noordoosten. En die windstoten zijn 70 km per uur. Temperatuur kan maximaal oplopen tot 24 graden.

0: straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Bij Dens ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op bent.nl/zakelijk.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
14: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
13: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
14: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De grootste drukte op de weg is voorbij, maar er staat bij elkaar toch nog wel 70 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de file op de A12 voor een Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwegein een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook ruim een half uur vertraging door grenscontrole.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Alexander Stevens.
26: Ik praat je zo meteen bij over de Formule 1 van vanavond.

Country Radio is jouw sportradio. Stardust, the music sounds better with you. Je zondagmiddag en in de Formule 1. Ik praat je even bij, is de start van de Grand Prix van Miami natuurlijk vervroegd met 3 uur. Dat betekent dat we om 7 uur gaan racen. Dat heeft alles te maken met de dreiging van behoorlijk zwaar noodweer in Miami. Rond en om het International Autodrome heeft men daarom besloten om alles te vervroegen en in ieder geval geen risico te nemen. De beslissingen zijn genomen door de organisatie en de FIA. Uiteraard natuurlijk om de veiligheid van de fans te garanderen op en rond het circuit, maar ook de coureurs op de baan. Max zal starten vanaf de eerste startrij. Naast de nummer 1, Kimi Antonelli, die zich gisteren als snelste kwalificeerde met de Mercedes. Op zich natuurlijk een verrassing voor Max. Niemand had verwacht dat Red Bull zo'n goede comeback zou maken. Maar is dit een eendagsvlieg? Want hij heeft zich gekwalificeerd als tweede voor deze Grand Prix. En had natuurlijk een hele moeizame start van het seizoen. Zelf gaf hij aan dat hij dit resultaat niet had verwacht. We praten hier zometeen meer bij over de Formule 1 van Miami. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio is jouw sportradio. Het is je zondagmiddag en op het bloedhete gravel in de Spaanse hoofdstad Madrid is straks om 5 uur de allerlaatste speeldag van het grote tennistoernooi aangebroken. Er worden felbegeerde titels uitgedeeld. Ja, het spits is al afgebeten door de vrouwenfinale. En dan is dat dan ook gelijk het dubbelspel wat daar gespeeld wordt. Maar het absolute en zwaar bevochten slotstuk van de week is natuurlijk zometeen om 5 uur. Dan zitten ze er klaar voor in Madrid om te kijken naar Jannik Sinner en Alexander Zverev. Dat zijn de mannen die de finale spelen op het Mutua Madrid Open. We zijn benieuwd. Ik zet mijn centjes, denk ik, op Sinner. Ja, zometeen hier, Sport in het Kort. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Myron Boadu laat de deur voor een langer verblijf bij PSV op een kier staan. De aanvaller beschikt momenteel over een aflopend contract en wil best bij de landskampioen blijven. Maar dan moet wel het totaalplaatje kloppen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel PSV de kans heeft laten lopen om het contract van Boadu automatisch met een jaar te verlengen, blijft de spits positief over een mogelijke toekomst in Eindhoven. De situatie is uitdagend voor hem. Hij geeft aan dat het lastig is om een basisplaats af te dwingen zolang zijn concurrenten aan de lopende band blijven scoren. Daarnaast gooide een blessure eerder in het seizoen roet in het eten, waardoor hij een fysieke achterstand opliep die hij naar eigen zeggen nooit helemaal heeft kunnen inhalen. Toch laat Boadu de moed niet zakken. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn invalbeurten heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg, zoals in de topper tegen Ajax. De spits houdt zich nog een beetje op de vlakte over de verdere details en noemt het zelf een politiek correct antwoord op de vraag over zijn toekomst. Zijn focus ligt nu eerst op het goed afsluiten van de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna volgt er pas duidelijkheid over zijn positie.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio Show, Sportradio. Het is je zondagmiddag, ook een voetbalzondag. Zojuist afgetrapt in Alkmaar AZ tegen FC Twente. En in Rotterdam is inmiddels begonnen Sparta tegen Go Ahead Eagles. Ook wordt er gevoetbald door de dames, de vrouwen-eredivisie. Daar is zojuist begonnen ADO Den Haag. Zij ontvangen thuis de dames van NAC Breda. Ook Excelsior in Rotterdam ontvangt thuis, in dit geval Ajax. En in Rotterdam wordt er gevoetbald, zojuist afgetrapt, Feyenoord tegen FC Utrecht. Het gaat dan om de vrouwen-eredivisie. Er is natuurlijk ook Champions League voetbal bij de dames. FC Barcelona tegen Bayern München. Die is al even begonnen, dat was om 16:30. Hoe daarmee staat, ga ik je zo meteen vertellen. Het is je zondagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemiddag, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle, meldt Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het Internationaal Atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Die is de grootste van Europa. En Feyenoord heeft de tweede plek in de Eredivisie voor het grijpen. Bij Fortuna Sittard boog Feyenoord een 1-0 achterstand om in een 2-1 winst. Feyenoord is nu bijna zeker van plek 2. Die is belangrijk omdat je dan volgend seizoen sowieso in de Champions League speelt. PEC Zwolle Heracles werd 1-0. Veel plekken regen, vanavond nog steeds buien, maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag.
4: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak

0: hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen begint natuurlijk bij
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4en5mei.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
0: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Grand Prix Radio.
8: Alexander Stevens.
9: Goedemiddag, 5:00 geweest. De situatie in Miami is zo dat de race niet om 10:00 vanavond, maar de Formule 1 al zo meteen om 7:00 begint vanwege de weersituatie. We praten hier zo bij met de details.

Grand Prix Radio is jouw sportradio. Het is je zondag 5 uur geweest. Een bewolkte dag met buien in het land. Zelfs met onweer op sommige plekken. En het kwik wat hooguit kan stijgen tot 23 graden in het zuiden. Op zich trouwens geen verkeerde waarde voor de tijd van het jaar. De Red Bull Racing coureur Isaac Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen, zal straks om 7 uur vanuit de pitstraat de Grand Prix van Miami starten. De teamgenoot van Max kwalificeerde zich oorspronkelijk als 9e gisteravond, maar zijn auto kwam niet door de technische keuring na aflopen en hierdoor is hij uit de officiële uitslag van de kwalificatie gehaald en verliest hij dus zijn plek op de grid. De race in Florida is vanwege het verwachte noodweer vervroegd. Het gaat dus niet om 10 uur van start, maar om 7 uur. En dan is hier natuurlijk het commentaar met Olaf Mol en Jack Ploy te beluisteren. Straks kijken we nog even naar onder andere wielrennen. We hebben voetbal voor je en nog veel meer zaken die er toe doen op zondag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Sportradio. NFC Barcelona heeft gisteravond een belangrijke stap gezet richting de landstitel. En dat al voor de 29ste keer. Ze wonnen uit bij Osasuna met 1-2. Lewandowski, maar ook Torres maakte doelpunten voor de Catalanen. En Frenkie de Jong kwam als invaller uiteindelijk nog in de wedstrijd. Barcelona kan trouwens vandaag in Spanje al kampioen worden als Real Madrid later vandaag punten laat liggen in de uitwedstrijd tegen Espanyol. Gebeurt dat dan niet? Dan kan de beslissing volgende week vallen in El Clasico. Dat zou wel het moment zijn natuurlijk. Zometeen hier Sport in het Kort. Nout van Sommer op de sportredactie. Je hoort hem bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schalke 04 is officieel terug op het hoogste Duitse niveau. Door een krappe overwinning op Fortuna Düsseldorf is de club uit Gelsenkirchen niet meer in te halen en keert de gevallen grootmacht na 3 jaar afwezigheid eindelijk weer terug in de Bundesliga. En het succes draagt een duidelijke Nederlandse stempel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jurie Mulder, die eind 2024 aan de slag ging bij de voetbalclub, heeft in korte tijd een elftal gecreëerd dat de weg omhoog weer heeft gevonden. Waar de club de afgelopen 2 seizoenen nog ver weg bleef van promotie en zelfs afscheid moest nemen van trainer Kees van Wonderen, was de koers dit jaar onder Mulder een stuk stabieler. Dat Schalke nu bovenin meedoet, komt volgens hem doordat de club fundamenteel andere keuzes heeft gemaakt. De ommekeer is volgens hem te danken aan een nieuwe speelstijl die echt bij de club past. Hij heeft bewust gekozen voor een team dat niet draait om eindeloos balbezit, maar om spelers die met agressie en intensiteit spelen. De ontlading in het stadion was enorm toen de promotie een feit werd. Mulder liet na afloop weten hoe trots hij is op de wederopstanding van de club. De focus gaat nu direct op de toekomst. Want na jaren van sportieve tegenslagen en degradaties wil Schalke 04 in de Bundesliga weer de stabiele subtopper worden die het jarenlang was.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio is jouw sportradio met John Mayer richting 17:30 op je zondagmiddag. En NEC Nijmegen heeft in de strijd om de derde plek in de Eredivisie gisteravond dure punten laten liggen. Ze kwamen thuis niet verder dan een gelijkspel tegen Telstar, de degradatiekandidaat. Zonde. De bezoekers kwamen tegen de verhoudingen in Telstar dus op voorsprong via Sam van Duin. En eigenlijk pas heel laat werd er een gelijkmaker gemaakt. 85ste minuut. Verhoudingen in Telstar dus op voorsprong via Sam van Duin. En eigenlijk pas heel laat werd er een gelijkmaker gemaakt. 85ste minuut. NEC behoudt weliswaar de derde plek, maar de voorsprong...

Het weer in Miami is ook van belang voor de Grand Prix. Daarom is hij vervroegd. Straks om 7 uur wordt er al geraced. Daarover zometeen meer hier bij jouw sportradio, Grand Prix Radio.

0: Country Radio is jouw sportradio met Queen en Freddie Mercury. These are the days of our lives. We zitten rond 5:30. Vanavond komen er verspreid over het land enkele buien voor, zelfs met onweer. Later nemen die buien gelukkig af. Morgen in het land een zonnetje, maar in het oosten enkele buien met onweer en hagel mogelijk morgen. Temperaturen morgen rond de 21 graden maximaal. En de rest van de week bewolking, af en toe een zonnetje tussendoor. Kans op een buitje links en rechts. En de temperaturen beduidend frisser dan de afgelopen dagen. Gemiddeld 17 graden. Het is je zondagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Or

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
5: Greets. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
13: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
14: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken nog de meeste vertraging. Onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 10 minuten oponthoud tussen Culemborg en Everdingen. Op de A4 is een ongeluk gebeurd in Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoflied. Er staat nu 2 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Op de de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens een kwartier vertraging door grenscontrole. De andere kant op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein, 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een half uur.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Alexander Stevens.
18: Met zometeen voor je Formule 1 en voetbalnieuws.

Grand Prix Radio is jouw sportradio met Felix Jahn aus Deutschland. Und ain't nobody loves me better. Zo spreken ze dat uit in Duitsland. Het is je zondagmiddag. De race is vervroegd, hè. Ik praat je er zo over bij. Niet om 10 uur Formule 1 in Miami, maar om 7 uur. Eerst even voetbalnieuws, want ken je hem nog? Francesco Farioli, de voormalig trainer van Ajax, is vertrokken toen naar Ajax richting Portugal en ging trainen bij FC Porto. En gisteravond kampioen geworden met Porto. Een 1-0 overwinning was voldoende voor de 31ste landstitel die de club in zijn historie wist binnen te halen. En voor Francesco Farioli is het een sportieve revanche, nadat hij natuurlijk vorig seizoen met Ajax op de laatste speeldag het kampioenschap misliep. Bij Porto spelen 2 Nederlanders trouwens. Rosario kwam dit seizoen 22 keer in actie. Terwijl Luc de Jong, die er ook speelt door een zware blessure, maar 5 keer in actie kwam. En uiteindelijk toch nog 1 doelpunt scoorde. Maar in ieder geval, de felicitaties zijn op zijn plek voor Francesco Farioli. Zometeen hier, Sport in het Kort. De zondageditie op de sportredactie zit Nout van Sommeren. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Schaatster Antoinette Rijpma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rijpma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij bondscoach ten Dam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen, met succes. De schaatser van Team Reggeborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Rijpma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio. Jouw sportradio met de Bee Gees en Tragedy op je zondagmiddag langzaamaan richting de zondagavond. En een nieuw wereldrecord. Namelijk, in Amerika heeft zwemster Gretchen Walsh op de 100 meter vlinderslag haar eigen wereldrecord aangescherpt. De 23-jarige Amerikaanse tikte in Fort Lauderdale aan in een tijd van 54,33 seconden. Ja, en daarmee was ze, hou je vast, 2700ste seconde sneller dan haar vorige recordtijd. Het is al de vierde keer dat ze het wereldrecord op deze afstand verbetert. En steeds doet ze dat zelf. De drievoudige wereldkampioene van vorig jaar is dus nu ruim een seconde sneller dan de nummer 2 op de ranglijst. En dat is de Zweedse Sarah Jöström. Dat dus gisteren in Amerika. Wat gebeurde er in Nederland bijvoorbeeld? In de Eredivisie heeft Ajax gisteren in de 92e minuut een punt gered in de topper tegen PSV. In de Johan Cruijff Arena werd het uiteindelijk gelijkspel 2-2. PSV kwam al heel snel op voorsprong, na 33 seconden zelfs. Maar uiteindelijk maakt het niet heel veel uit, want door het gelijkspel blijft Ajax op de vierde plek in de Eredivisie met 1 punt achterstand op de nummer 3 en SC Nijmegen. En die hebben in de strijd om de derde plek in de Eredivisie dure punten gisteren laten liggen. Ze kwamen namelijk niet verder dan 1-1 tegen Telstar, de degradatiekandidaat. Zometeen nog even bijpraten voor 6 uur, voordat Karel Oosterhuis hier zit over de Formule 1. Alles is veranderd, alles is vervroegd en ook de startopstelling ziet er anders uit. Details hoor je zo meteen hier bij jouw sportradio, Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio is jouw sportradio. En Max Verstappen heeft toch wel een opsteker gehad gisteren. Gekwalificeerd als tweede voor de grote prijs van Miami. Straks om 7:00 hier live. Met Olaf Mol en Jack Ploy. En Isaac Hadjar zal vanuit de pitstraat moeten starten. Hij kwalificeerde zich als negende. Maar is uit de uitslag gehaald omdat zijn auto niet door de technische keuring kwam. De start is met 3 uur vervroegd. Dat heeft alles te maken met het verwachte noodweer. In principe was de tijd gepland om 10:00 Nederlandse tijd. Vanavond dus. Dat is 7:00 geworden. Maar om 10:00 worden er zware onweersbuien voorspeld op en rond het circuit. En de organisatie, maar ook de FIA, hebben gezamenlijk een besluit genomen om de veiligheid van de fans te garanderen, maar ook de coureurs en de kans op een ongestoorde race zo groot mogelijk te maken. Zometeen meer natuurlijk erover hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. We zitten rond 6 uur met David Guetta. Teddy Swims zit er ook bij. En Tones and I. En Gone, Gone, Gone. Vanavond nog wat buien. Het wordt wel langzaamaan wat minder hoor. Maar hou er wel rekening mee. Morgen in het oosten van het land opnieuw buien met onweer en hagel. Temperaturen morgen rond de 21 graden. De rest van de week bewolking, af en toe een zonnetje bij 17. Zo meteen bijpraten over voetbal. Formule 1 natuurlijk, ons voorbereiden op de race in Miami straks om 7 uur. Dat doen we zo meteen na 6 met Karel Oosterhuis hier. Veel plezier met hem.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedenavond, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. In het Twentse Oldenzaal is iemand omgekomen bij een grote woningbrand. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, die hadden rook ingeademd. De vlammen sloegen uit het huis dat volledig is uitgebrand. De brandweer is nog steeds met veel mensen aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend. De burgemeester van IJsselstein noemt het onacceptabel dat een agent gisteren gewond is geraakt. Vlakbij zijn hoofd ontplofte vuurwerk dat werd afgestoken door relschoppers. Die vernielden het stadhuis en theater, omdat ze geen AZC willen. Volgens de burgemeester is het OM nu met de zaak bezig. In Centraal-Frankrijk wordt al dagen gereefd op een militair terrein en de regering gaat harder optreden tegen zulke verboden feesten. Volgens een minister krijgen de duizenden bezoekers van deze techno-rave een dubbele boete. 1 voor het betreden van een militair terrein en 1 voor deelname aan een illegale bijeenkomst. En veel geel en blauw in Leeuwarden zijn de kleuren van voetbalclub Cambuur, die volgend seizoen na 3 jaar weer op het hoogste niveau speelt, de Eredivisie. Daarom is de selectie vanmiddag in de binnenstad van Leeuwarden gehuldigd. Duizenden uitzinnige Cambuur-fans die waren erbij. Vanavond eerst nog buien, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt er wel een graadje kouder dan vandaag.
5: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
6: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
12: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het

0: bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
11: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
12: Zondagavond, goedenavond met voetbal in Duitsland en voetbal in Spanje. En natuurlijk ook de Formule 1. We maken ons op voor de Grand Prix van Miami. Dat doen we ook met fijne muziek. Dit is Maxi Priest, Close to You.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio, voetbal in Duitsland, de Bundesliga. Dan sluiten we het voetbalweekend af om 19:30. De wedstrijd SC Freiburg tegen VfL Wolfsburg. Freiburg is de favoriet, die staat op een stabiele 8e plek. Wolfsburg zit in de gevarenzone. De Wolven bleven namelijk een rampseizoen en staan op een 17e plek. En dat is een degradatieplaats. Ze wonnen slechts 1 van hun laatste 14 competitieduels. Kortom, alles wijst op een thuisoverwinning. Maar vergeet niet, Wolfsburg speelt voor hun laatste overlevingskans in de Bundesliga. Die gaan alles op alles zetten. Dat kon ons heel spannend worden. In Spanje wordt de zondag afgesloten met 2 wedstrijden. Om 19:30 speelt Real Betis tegen Real Oviedo. En om 21:00 is de aftrap van Espanyol en zij krijgen Real Madrid over de vloer. Maar. Het slotstuk voor deze zondag is natuurlijk wel de Grand Prix van Miami. Olaf Mol en Jack Ploy geven het commentaar hier op

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al 2 keer eerder in die finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio op jouw sportradio. Het weer van maandag. Landinwaarts begint de dag zonnig zodra de mist is opgetrokken. In het noorden aan de kust blijft het langer grijs met wat lichte regen. Het wordt maximaal 14 graden. In de middag een mix van zon, wolken en lokaal een bui. Maar het belangrijkste nieuws voor deze zondag is natuurlijk wel dat de Grand Prix van Miami straks om 7 uur Nederlandse tijd start. 7 uur. Ja, maar het zou... Ja, nee... Noodweer wordt verwacht, dus de hele boel is vervroegd. Dus vanavond vanaf 7 uur ook hier te horen. Natuurlijk te horen hier op Grand Prix Radio, op jouw sportradio.

0: straat haalt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers.

0: Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
4: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Karel Oosterhuis.
8: Met voetbal in Italië en muziek voor je van Dua Lipa.

Country Radio, jouw sportradio met de held, de legend, Bruce Springsteen en de Streets of Philadelphia. In Italië sluiten we het weekend groots af in San Siro. De koploper van de Serie A, Inter Milan, ontvangt het stugge Parma. De belangen die zijn heel erg groot, want Inter die wil de koppositie natuurlijk niet meer uit handen geven. Inter is de machine. Ze staan bovenaan de ranglijst met 79 punten en hebben dit seizoen al zo'n 80 keer gescoord. In eigen huis zijn ze bijna onverslaanbaar. Want als we even kijken naar de historie, de statistieken die spreken in het voordeel van de Milanezen. In de laatste 10 ontmoetingen trok Inter vaker het langste eind. En eerder dit seizoen won Inter de uitwedstrijd in Parma al overtuigend met 0-2. Vanavond in de Milan tegen Parma. De wedstrijd start om 9:15. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zometeen na 7 uur gaat het gebeuren. Niet om 10 uur, nee, zometeen na 7 uur gaat het gebeuren. In verband met de slechte weersverwachting in Miami hebben ze de hele race vervroegd. Dus zometeen om 7 uur, dan gaan de lampen uit. En Olaf Mol en Jack Ploy, die gaan dan aan. Zij verzorgen het commentaar voor de Grand Prix van Miami. Hier, zometeen te horen op Grand Prix Radio, jouw sportradio. En niet alleen online, ook via de DAB+ in heel het land en in de Randstad op 97.6. Ik wens je heel

0: hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Moet je kijken daar, leuke gast.
8: I know.
7: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
8: Is ook echt jouw type.
7: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
8: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: vrienden, vriendinnen van sport, een heel hartelijk goedenavond. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn wij met jou, voor de grote prijs van Miami. 3 uur eerder dan in het allerofficieelste schema. Maar dus wel officieel, en dus zijn we daar. Ronde 4 van het wereldkampioenschap van 2026. Na een lange stilteperiode gaan we 57 rondjes racen. Op circuit van 5412 meter aan lengte en een hoogteverschil van 3 meter en 50 centimeter. Active Aero, Overtake Detection. Die dingen gaan veranderen mocht die regen gaan vallen die voorspeld is. En dit zijn de 19 bochten die we hier op dit circuit met z'n allen voor elkaar hebben. We beginnen onder droge omstandigheden. Zoveel is wel duidelijk. En dus zullen de keuzes zijn soft, medium of wellicht hard. Ja, het veld zou zomaar kunnen kiezen van we doen, laten we allemaal lekker hetzelfde doen. Maar dat zien we zo dadelijk wel weer. En dit is zoals het er op dit moment bij ligt. En ze hebben dus gezocht naar dit gat omdat lokaal verwacht wordt dat om zeg maar 3 uur lokale tijd, dat is 9 uur onze tijd, de boel daar los zou gaan. Starting grid van de wedstrijd na de disqualificatie voor zijn plank, Isaac Hadjar. Hij komt vanuit de pit lane, hebben we begrepen. Dan Gabriel Bortoleto, had maar 1 rondje. Komen de 20e plaats van Checo Perez en Valtteri Bottas, eigenlijk wel waar je ze verwacht. En dan is misschien wel de 18e plek van Lance Stroll een verrassingje. 40 keer achter elkaar nu achter Alonso gekwalificeerd. Alonso 17e. Arvid Lindblad met zijn slechtste kwalificatie van dit seizoen. Alexander Albon met zijn beste sinds Australië van dit jaar. En dan gaan we naar de 14e stek van Esteban Ocon. Staat 3-1 achter op Olly Berman. Carlos Sainz. De sprint. Vorig jaar stond hij ook 12e. Dan Olly Berman zelf. Ook hij stond in de sprint op de 12e startpositie. En Liam Lawson, voor hem zijn beste kwalificatie sinds Australië. Nico Hulkenberg, zijn beste kwalificatie van het seizoen. Gasly voor het eerst achter Colapinto, want die staat 8e. Met zijn beste kwalificatie van het seizoen. En voor Oscar Piastri is zijn slechtste van het jaar. Lewis Hamilton, ook hij heeft zijn beste kwalificatie op dit circuit te pakken. Net als George Russell, zij 6e en 5e. 4e Lando Norris. Ja, dat is dus wat het is. Een plaatsje lager dan vorig jaar, maar toen won hij wel. Dan Charles Leclerc, beste kwalificatie van het jaar. Verstappen met een beste kwalificatie van het seizoen. Dat was namelijk P8. En Kimi Antonelli, de man die na zijn eerste pole er dus nu meteen 3 op rij heeft. Er waren er een paar eerder die dat deden. Die hadden de mooie namen Senna en Schumacher. Wat zegt het weer als temperaturen ter plekke, Jack?
1: 26,6 graden buitentemperatuur. Echt een stuk koeler dan gisteren. Met name ook de baantemperatuur. Die is 35,8. Die was gisteren 52 graden. Dus dat gaat wel een heel groot verschil zijn. De luchtvochtigheid daarentegen is veel groter dan de afgelopen dagen. Die is 71%. De kans op regen wordt hier geschat bij Race Control op 40%.
0: Dat is waar ze op gegokt hadden. Zijn de banden inmiddels bekend bij Jean et Alemand?
1: Ja, ze hebben bijna allemaal voor dezelfde band gekozen. Behalve voor Isaac Hadjar, die op de harde band vanuit de pitstraat gaat starten.
0: Ja, eigenlijk best een vrij logische keuze als je over Hadjar praat. Hadjar wil daar denk ik mee proberen langer door te rijden. Want ja, je zal een setje mediums hebben. Die gaan volgens de geleerde ongeveer 28 ronden mee. Kom je in rondje 28, alles droog, ga je in rondje 29 een nieuwe set harde banden halen om hem uit te rijden. En dan gaat in rondje 32 gaat het regenen. En dan moet je weer naar binnen. En dan hoeft Hadjar niet naar binnen, want die rijdt nog op die harde band. Want op die harde band kun je wel 41 tot 42 ronden rijden. Maar je gaat in het begin wel veel verliezen. Alleen al bij de start. Het verschil van een start op een harde band ten opzichte van een soft is 4,22 meter. Een medium band laat 1,74 liggen. Maar er start niemand op de soft. En voor Verstappen en zijn Red Bull powertrain zal het belangrijk zijn dat die auto sowieso van zijn plek komt. Helemaal stilvallen schijnt dan niet meer te kunnen tegenwoordig. Omdat, zeggen we erbij, er een nieuwe regel is. Vanaf nu dat je een slechte start hebt, dan mag de MGUH, de MGUK, mag je gaan helpen. Lokaal gaat de klok naar, bam, 1 uur in de middag. En dus is de opwarmronde een feit. In het Engels heet dat Formation Lap. En zien we dat Verstappen even gewacht heeft. Laten we zou hij het met opzet gedaan hebben?
1: Ja, geen idee. Maar
0: of heeft hij nu al zoiets van, ja. Nou goed, het voordeel is de run naar het aanrempunt van bocht 1 is maar 200 meter. Dat is natuurlijk wel op andere circuits een toefje anders waar het mee lastiger kan zijn. Hier zie je de basisstrategie. Medium zo ongeveer 25 ronden. Ik weet niet of iedereen het gaat halen. We kunnen ook vanaf ronde 21, 22 al binnenkomen. Maar als je hem wel goed voor elkaar hebt, kun je hem ook nog doortrekken naar rondje 35. En daarna dus die harde band eronder steken. Hier draait het allemaal om. Deze bokaal, de Louis Vuitton bokaal. In een koffer die denk ik meer waard is dan de gemiddelde sportbokaal die je tegenwoordig op het sportveld krijgt. Omdat het Louis Vuitton is. Heb jij zo'n ding?
1: Nee.
0: Familieleden?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee. Niks mee te maken.
0: Zit niet in het budget?
1: Nee, zeker niet.
0: Zijn we het wel eens om gevraagd?
1: Ja. En okay. Wel bijzonder die eerste startrij. Max heeft natuurlijk ook al geklaagd dat hij nog niet zulke beste starts heeft dit seizoen. Nee. Maar ook Kimi Antonelli niet.
0: Zwaar.
1: Dus ik ben benieuwd wat erachter gebeurt. Ja. Met Charles Leclerc die bij de Ferrari's altijd zo'n monsterstart heeft. Dus we gaan het zien.
0: Heel veel van de wedstrijden... De leiders na de eerste ronde kwamen vaak vanaf P3 op de grid. Hamilton in China en Piastri in Japan. Of van de vierde plek op de grid zelfs, dat was Leclerc in Australië. Dus moeten we niet raar staan te kijken als Charles Leclerc... misschien wel zo dadelijk na de start, na de eerste ronde als leider doorkomt. Maar nogmaals, de run daarnaartoe is niet zo heel erg lang. Maar ja, dan zijn je initiële meters natuurlijk weer heel belangrijk. Dat is het ook weer. Overigens is het ook weer zo dat alle elektronica die er aan boord is... de eerste 50 kilometer aan snelheid, dus van 0 naar 50... mag je niks aan elektronica gebruiken. Uitgangspunt in het kampioenschap zie je als je met ons meekijkt... links de balk met Antonelli, Russell, Leclerc daar op 1, 2 en 3. Verstappen heeft tot op heden maar 16 punten, net zoveel als Pierre Gasly. Dan is dat van Gasly knapper dan van Verstappen. Aan de andere kant met hoe de Red Bull erbij was, lag... Die 16 punten nog wel even misschien niet zo heel bad.
1: Max gaf nog aan op weg naar zijn auto dat die de track temperature verschillen zijn essentieel vandaag. Die gaan de doorslag geven ten opzichte van gisteren.
0: Is dat een hint naar zijn strategisten, denk jij?
1: Ja, denk
0: gewoon goed in de gaten. Ja. Goed opletten.
1: Ja.
0: Kijken of ze gaan stijgen of niet. Kijk, dat is Miami ook. Hè. We zien die bewolking, we zien daar wat donkere vlekken en dergelijke. Maar er hoeft maar een lichte vlek in te zitten waar het zonnetje even doorkomt. En rambam. Ik weet niet of je wel eens op Curaçao geweest bent of op Aruba. Dan denk je ook, het is bewolkt en dan gaat die wolk weg. En dan is het net zoals een aansteker onder je arm houden, joh. Maar goed, wel lekker. We gaan weer. Laat het duidelijk zijn. 57 ronden. 308 kilometer en 326 meter. Jimmy Fallon erbij. Die zal weer genoeg te vertellen hebben komende week. Dat is natuurlijk ook de populariteit van de sport. Hè? Want dat gaat natuurlijk door in die grote belangrijke Amerikaanse talkshows 's avonds. Gaat er geheid wat over zeggen. Nou, Verstappen, dit is je beeld. Links voor Kimi Antonelli. Hierachter dus Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Franco Colapinto. En de spanning neemt altijd toe. Hoeveel van deze mensen hebben een pet opgezet en denken het is wel genoeg? En hoeveel van deze mensen hebben of een poncho of iets anders bij zich? Niet schrikken, Isaac Hadjar duikt links de pitstraat in, want hij moet daar vandaan starten. Gedisqualificeerd vanwege een illegale plank onder de auto. Misschien te veel curbs gepakt en andere zaken. Charles Leclerc in de rode Ferrari. Let op hem bij de start. Wij gaan kijken hoe het vooraan gaat gebeuren. We gaan eerst wachten.
1: Verstappen niet een beetje te ver naar voren?
0: Op de lampen. Dan krijgt hij dat vanzelf te horen. Eerst 5 seconden om de turbo's op te laden. Eén, twee, drie lampen aan. 4, 5. Uit en we zijn onderweg. En Verstappen komt weer niet heel erg lekker weg. En daar zit meteen al achter hem Lando Norris te kijken. Max verdedigt wel die binnenkant. En het is Charles Leclerc. En daar gaat Kimi Antonelli buitenlang. Charles Leclerc. Antonelli, Verstappen is hem kwijt of niet? Ja, hij is hem kwijt. Hij is hem kwijt, maar hij weet er toch een 360 van te maken. En zo is het inderdaad de Ferrari van Charles Leclerc die aan de leiding komt. Omdat Max niet zo lekker een start uit de binnenkant verdedigde. Kimi Antonelli buitenlangs wilde, daar ook niet goed uitkwam. Verstappen op het gas, daar kwam te veel power vrij. En dus is hij teruggevallen naar de, hoeveelste, 9e plek, denk ik.
1: 9e, ja.
0: Leclerc, de raket, daar is hij. Dan heeft Antonelli het nog redelijk voor elkaar weten te houden. Dan Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Franco Colapinto, Liam Lawson. Achter Lewis Hamilton. En dan Verstappen. En een gat ook, hè? Zit al meteen te poeren
1: maar
0: bij Lewis
1: Lawson. Maar Lewis had heel veel last van Max, hoor. Die moest echt helemaal buiten de baan.
0: Hitje daar, kleine deun tussen Colapinto en Lewis Hamilton. Lawson is ook driftig bezig. Verstappen is veel sneller dan Lawson. Lawson houdt hem op en daardoor schuift de hele boel daarachter aan. Hier zitten er allemaal. Sainz, Gasly, Albon, Ocon, Berman, Lindblad, Stroll. Maar het is wel meteen een gat hoor wat daar zit. Nou, Charles, take it away, zou ik zeggen. Fred Vasseur is gelukkig En hier zijn we dan voor de eerste keer op het lange rechte stuk, of het langste rechte stuk wat er is op dit circuit. George Russell zit al te kijken of die Oscar Piastri aan kan vallen. Verstappen is door al dat gesodemieter teruggevallen. Moet nu aan de binnenkant bij Cola Pinto. Neemt daar weer veel ruimte mee. Krijg je misschien weer leaving the track and gaining an advantage. Zit nu met Pierre Gasly te harnessen. Heeft natuurlijk vlakke kantjes op zijn banden, maar vecht voor wat hij waard is. En Lawson is daar gewoon weg, hè? Liam Lawson, waar hij net omheen gevecht was. En hier heeft hij weer geen power. Remt hij hem wel weer diep. Zit hij er wel weer voor. Man, oh man. Wat een gesolemieter man die is van Honden.
1: Verstappen had wel een hoop gedoe met Lawson. Hulkenberg in de pitstraat.
0: Heeft dan denk ik ergens schade opgelopen. Ja, er staat een nieuwe neus.
1: Ja.
0: Zonde, want hij kwam toch vanaf een mooie P10... Hij kan weg. Hulkenberg dus weer onderweg. Stappen 7 plekken verloren, zeg. Knetter de knetter. Antonelli, ja, staat hier dan 1 gewonnen. Maar dat ben ik niet helemaal... één verloren, heeft u zei.
1: Piastri dus een goede start en Lawson een goede start.
0: Hey. Lawson heeft iets te horen gekregen van zijn team. Want die ging daar aan de kant voor Verstappen. Die zal waarschijnlijk te horen gekregen hebben. Geef die positie terug, want het was...
1: Ja, ze zijn buiten de baan geweest.
0: Forsyke naar de driver. Ja. Ja, ik riep net, Verstappen zitten buiten. Misschien krijgen we dat wel weer. Maar dit was overduidelijk Liam Lawson. Want die had zojuist toch wel, wat was het, meer dan 3 seconden zo'n beetje. Had hij op Verstappen. Dus dat is nog best een gat. Maar ja, dat mag Max dan nu gaan proberen dicht te rijden. Het wordt dus niet meteen weer zomaar Hosanna, Hosanna. En dan zul je dus zeggen, ja, dan zal Verstappen en misschien ook zijn team wel hopen... dat het misschien dan uiteindelijk toch nog gaat regenen. Er komt een aanval achter los en dat is van Alexander Albon. Hier zijn we aan boord bij George Russell. Die Oscar Piastri neelt in bocht 1. Lekkere inhaal. Situatie naar 3 van 57. 1 Charles Leclerc, 2 Antonelli, 3 George... Norris, 4 Russell, 5 Piastri, dan Hamilton, Colapinto, Verstappen. Lawson, Albon en Gasly, dat zijn de mannen op dit moment in de top 10. En kijk eens naar Isaac Hadjar.
1: Die rijdt inmiddels 18e.
0: Natuurlijk voordeel gehad dat die hele zooi op elkaar zat. Tenminste dicht op elkaar. Op het moment dat Verstappen daar eventjes alle acties moest ondernemen om het te hebben. Colapinto, Hamilton, noted, een collision. Oké. Ja, Franco is niet altijd even makkelijker binnen te halen. Antonelli heeft de pace, laat dat duidelijk zijn. Want Charles Leclerc, zijn voorsprong, die op start-finish nog een seconde was... is inmiddels teruggebracht naar 0,6, 0,7. Dus Kimi Antonelli moet nu de opdracht krijgen vanuit zijn team. Blijf rustig, je hebt de pace. En Norris volgt ook makkelijk in de McLaren. En zo hebben we weer 3 verschillende auto's op de eerste 3 plaatsen. Laat het fijn zijn. 1 seconde daar nu 0,8 bij het opkomen van het rechterstuk. Maar Leclerc heeft natuurlijk... Hoe komt Leclerc hier nou? Oh, dat is de straight line mode. Ik wou al zeggen. Ouderwets denken. Hoe komt Leclerc hier aan een DRS? Nee, dat is de straight line mode.
1: Die maar hopen.
0: Ja, maar ik denk dat meer mensen denken van... Hè? Nee, ja, dat mag dus. Overtake kan alleen maar geactiveerd worden als je binnen een seconde van iemand zit. Dus ja, Antonelli en Norris zouden dat nu kunnen gebruiken. Als de wedstrijdleiding dat inmiddels al vrijgegeven heeft. Ja, overtake is enabled. Dat is mooi. Aan boord. Bij Lando Norris, hij op de 3e plek.

0: Verstappen op 1,2 seconden achter Colapinto. Daar is de aanval van Kimi Antonelli bij Charles Leclerc. Misschien is dit wel te vroeg, Kimi. Maar aan de andere kant, als je zoveel overspeed hebt, moet je het ook gewoon lekker doen, hè? Kom maar op met het gevecht. En laten we hopen dat het op een rempunt plaatsvindt. En niet dat Charles Leclerc dadelijk halverwege het rechtstuk in één keer geen batterij meer heeft.
1: Nee, dat zou echt niet fijn zijn. Maar dat valt mee, want ik zat net even mee te kijken. 10, 15 kilometer per uur verliezen ze.
0: Ja, oké. Okay. Maar Santonelli daar net wat meer. Maar hij kan natuurlijk ook zijn overtake gebruiken, hè? Ja. Dat mag hij.
1: Nou, gaan we kijken.
0: Komt hij aan. Kijk, op het aanrempunt. Dus het is in ieder geval niet, ik rij jou even makkelijk voorbij met mijn overtake. Dat heeft hij wel gedaan. Maar het ging in ieder geval tot aan het rempunt. En is dit dan in het voordeel van Lando Norris? Of denkt Norris van het zal wel? Nieuwe leider in de wedstrijd, Kimi Antonelli. In de vijfde van 57 rondes. Waarbij wellicht, nou ik denk bij een aantal teams niet. Maar bijvoorbeeld bij Red Bull ze denken en bij Williams denken. Nou, mocht er nog regen komen, laat maar komen. Safety cars hoef je niet zo erg op te hopen in Miami. Want er is nooit een safety car geweest in de eerste helft van de wedstrijd in Miami. Dus het is altijd wel redelijk losgekomen. Norris.
2: No, stay with them. Be patient. Let them yo-yo.
1: Perfect. Blijf bij ze in de buurt. Laat ze maar vooraan een beetje vechten met z'n tweeën.
0: Ja,
1: jij yo-yo, kan volgen.
0: Jojo vind ik niet netjes, nee. Want dat was die negatief. Ja, het is jojo. Het zijn geen inhaaldingen. Ik voor jou, jij voor mij, ik voor jou. Zo zag je niet uit. Maar hier zien we dan wel weer wat het effect kan zijn. Want daar, deze is het wel puur op. Ik heb geen batterijvermogen meer. En Leclerc rijdt dus simpeltjes weer terug naar voren. De opmerking aan het oor van Lando Norris vind ik trouwens wel een hele goede. Let
1: Laat
0: hem doen.
1: Ja.
0: Laat maar kijken wat ze doen. Hou jij maar je pace, als je ze, maar je moet wel bijblijven. Hamilton, Colapinto.
1: No further investigation.
0: Turn 11.
1: Collision. Dat vind ik wel heftig, collision.
0: Ja, dat is aan het einde van...
1: Ja, we hebben de herhaling van de start ook nog niet gezien.
0: Een andere rechtstuk nemen.
1: Volgens mij moest Hamilton ook een mega truc uithalen om Verstappen te omzeilen.
0: Verstappen gaat eerst dwars. Ik denk, haalt hij het? Ik zie hem
1: geel,
0: gaan. Hij spint dus.
1: Geel. Sector 15. Geel. Wat gebeurt er? Isaac Hadjar.
0: In de wall. En slaan op het stuur. Dat is niet handig, Isaac. Dat weet je. En dat kon wel. Ligt eraan waar die staat. Een safety kaartje worden. Terwijl Lando Norris naar de tweede plaats gaat. En George Russell inmiddels ook vriend Piastri te grazen heeft. Maar dat was al een tijdje zo. Dus even toch alles weer. We hebben een driver tracker die gewoon gezellig weer eens een keer niet mee doet. Daar ben ik helemaal poepie van af en toe. Ja, hij is er weer. Waar staat hij?
1: Safety car deployed staat bij race control. Ik zie het nog niet in beeld.
0: Ja, hier op de app. Safety car. Oh, de volgende. Pierre Gasly. Man! En hard ook. Maar hij is oké. Die moet iemand geraakt hebben, zou je dan bijna denken. Dit is in 11.
1: Ja, dat was...
0: 17. Dit is in 17. Oh, nee. Dit is in bocht 17. Hij zit nog te balen. Nou, de auto is beschadigd. Hij heeft inmiddels ook gezorgd. Als het nog niet weg is, dat het stuur naar de kloot is, dan is ook een tonnetje. Kijk hem kwaad zijn, joh.
1: Dan heeft hij zelf een fout gemaakt.
0: Ja, dat kan. De reactie hierop lijkt dat wel zeker zo te zijn. Zo, gaan er even in één rondje twee man uit. Gasly, out. In lap 6. Hadjar, out. In lap 6. Allebei met een crash. Ja. Kijk hem. Oh, no. Ik hoop dat het nog even duurt voordat hij in de pitbox is. En als ik daar nu iemand zou zijn met een brommetje, zou ik zeggen, nou, ik wacht nog even.
1: Dat is bij de chicane, toch? Daar.
0: Laura Mackie is onaangedaan. Ja, 11 is bij einde rechterstuk. Welke bocht staat erbij dan? Want ik ben een beetje in de war. Jij riep net 11, toch? Of niet?
1: Ja.
0: En het is ook dubbel yellow. In, ja, zij doen dan weer sector 18. Dat is weer niet bocht 18, maar goed, swap. Kijk, dit is overduidelijk. Daar staat hij. Aan het einde van het lange rechterstuk bij bocht 17.
1: Wat is daar gebeurd aan, joh?
0: Ja, als je ziet hoe die staat, lijkt het een stuiter. En anders is het een hele rare spin geweest. Twee man exit.
1: Ze zijn ernstig aan het zoeken bij de VIA en de FOM. Welke beelden laten we zien?
0: Ja. En dan hebben we nog geen herhaling van de start gezien. Even opschrijven. Verstappen
1: komt binnen.
0: Ja, ja, die heeft natuurlijk een spin meegemaakt op die zetband. Dus dat snap ik dan wel weer. Ik begrijp het wel. En hij rijdt niet stijf vooraan, dus dat is ook wel makkelijk.
1: 4 seconden.
0: Ja, waar gaat hij heen?
1: Ik dacht harde band gezien te hebben.
0: Hier, harde herhaling. Dit is bij de chicane. Poink, op de curb. Oh, het breekt gewoon zijn...
1: Zijn voorwielerbank.
0: Of zijn stuur. Hij pakt de curb links veel te hard. Even kijken. Ting, ting, ting, ting. Niemand. Ja, kijk maar. Ophanging. Ophanging die wappert. Veel te grof over die curb staan aan de binnenkant gegaan. En dit is dan dus met de Pierre, ik zei het al, die is geraakt door iemand. En een koprol zelfs. Hatsa. Ja, maar dat zie je aan hoe die auto staat. Dat gebeurt je niet hier, uppie. Koprolletje. En gelukkig, redelijk recht overeind komt hij weer terug. Vanuit de auto van Pierre Gasly. Hulkenberg lag ooit zo in Abu Dhabi. Is met lossen. Op zijn achterwiel, tank.
1: Achterband over voorband.
0: Ja, hij heeft een lekker voorband, denk ik. Antistol. Hier de herhaling van de start. Let op Verstappen die niet lekker wegkomt. En let op de Ferrari die hartstikke goed weg is. Dan Lando Norris die afgeknepen wordt. Dan komt Verstappen aan de binnenkant er voorbij. Leclerc zegt adios, gaan jullie maar lekker buitenlangs. En dan gaat Max hier te vroeg op zijn gas en die zien hem kwijt. Spint hij, komt hij voor de deur bij Lewis Hamilton terecht. Die moet een uitwijkende actie ondernemen. En daarna schuift de rest erachter allemaal weer tussen. Zijn exit is dan ook niet goed. Dus ja, dan vliegen nog twee mannen hem voorbij. Volgens mij zat Albon daar zelfs op dat moment even voor hem. Kan je nagaan. In ieder geval Colapinto en Gasly. Antonelli. Oh. Rachelen op de achteras. En daar. Leclerc die denkt, ja, veiligheid voor alles. Kimi denkt, buitenlangs niemand thuis. Dan komt Verstappen daar.
1: Zo.
0: Ja, dan heeft hij toch mazzel, want die hele rechterkant wordt vrijgehouden. Was niet eens een hele slechte start tot hier. Laat dat eerlijk zijn. En hier schiet hij te ver door. Ik denk dat het ene momentje van liften, omdat de Ferrari daar zat.
3: Sorry, guys.
0: Goeie tekst. Meer kan je op zo'n moment niet zeggen.
1: Hoe houdt hij dat ding weer om de baan, hè? Bijzonder.
0: Ja. Maar hij zegt het zelf ook, het is een fout die je niet moet maken. Haling vanaf de auto van Charles Leclerc. Wauw. Hij is goed weg. Hij ziet ze links en rechts voorbij komen nu. Kijk, wat dan?
1: En
0: toedels. Kijk, hier, doordat Leclerc daar even zat, denk ik dat Max moest liften op dat ding. En daardoor gleed die achterkant weg. Maar goed, zwaar. Het is gebeurd.
1: Liam Lawson was inmiddels ook in de pitstraat. En daar staat nu ook een R'tje voor. Dus ook hij uit de race.
0: Lando Norris wordt daar even richting de muur gedrongen door Verstappen. Dan ziet Norris dit en denkt, oké, komt goed. Ja, oké, dit komt wel goed. Dan ziet hij dit. Liften, liften, liften. Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? En sluit aan op de derde plaats. Wauw. Geweldige beelden. Laat dat voorop gesteld zijn. Hier is denk ik die aanrijding. Ja. Point. Dat dus. Ah, Lewis heeft schade op zijn vloer en op zijn bargeboard. Maar toch nog further action, hè?
1: Nee.
0: Even stappen met Lawson.
1: Ja, die zijn aan het wielbengen. Let op. 1, 2. Toing, toing, toing.
0: Ja, maar ja, Lawson. Hey, die... duidelijk geeft Lawson die plek terug. Dit is leaving the track and gaining an advantage. Ja. Ja, er zijn veel coureurs onder Fernando Alonso die vinden dat hij te agressief is. Carlos Sainz. Mooi, hij loopt gewoon door tot aan het rimpunt. Knijpen, knijpen, knijpen. Niemand thuis, niemand thuis. Dat is hard, ja. Staat Verstappen. Dat is Max.
3: He thinks he can do whatever he wants just because he's racing the midfield.
0: Hij denkt dat hij alles kan doen omdat hij midfielder is. Kijk, dan komt er van een paar alpines langs die een beetje power over hadden nog. Ja, en dit zorgt ervoor die hele drukte erachter. En dan hier had je links op de curbstands. Daar gebeurt het. En komt dat hierdoor? Dat hij een andere lijn moet hebben? Ja, ik denk het wel. Dit was een eerder moment. Gaan we hierdoor. En dan gaan we hier linksaf en daar ramt hij hem zo dadelijk hard op de curbs. 3, 2, 1. Klonk.
1: Hij raakt de muur.
0: Raakt de muur. Stuurstang. Ja. Ja, stuurstang en de rest.
1: Oh, mooi.
0: Er zal vast wel iemand op het internet daar erg grappige geluiden onder weten te krijgen. Nou, we gaan lekker door zo. Het is hartstikke droog. En er is al van alles gebeurd. Er zijn er al een paar waarin een kruis erheen staat. Dus dat is Dat is niet zoals je het zou willen. Zeker niet als je degene bent waar dat kruis doorheen staat.
1: De auto van Hadjar hangt inmiddels in de kraan.
0: En het is wel opvallend. De mannen
1: Gasly ook.
0: Op de 9e, 10e en 11e plek starten, liggen er allemaal uit. Dus dat zijn niet de fijnste plekken. Lawson Gasly, turn 17.
1: Zet hem maar ook een streep erin.
0: Ja, die willen allemaal niet nat worden, joh.
1: Het probleem is dus met zijn vleugel in het begin van de race. Maar uiteindelijk beslissen ze. Het is klaar.
4: I'll be the info. We have a cell of rain 20 minutes away. We keep an eye on it. Cell of rain 20 minutes away.
1: Over 20 minuten, binnen 20 minuten komt er een celletje met regen aan.
0: Dat zou dan zijn 8:10 Nederlandse tijd. 19:40, we schrijven hem even op. Met een vraagteken erachter. Ja, is de vraag, ga je dat allemaal uit kunnen rijden met de banden die je hebt? In principe dus wel. We stappen door zijn stop in die safety car. En dat is normaal gesproken, als je vooraan rijdt, kun je dat wel beter plannen. Maar nu kost het hem echt veel plekken. 16e en de andere Red Bull er al uit. Daar is hij. Ja, de vraag is, normaal gesproken zeggen jij en ik, Max zegt, kom maar op met die regen.
1: Ja.
0: Maar in deze auto weten we het niet. Nee. Hè? En wat we allemaal niet weten, en dat is natuurlijk, ik bedoel, we hebben het hele jaar, laten we er reëel zijn, tot op heden, kom maar op met die regen.
1: Ja.
0: Maar in deze auto weten we het niet.
1: Nee.
0: Hè? En wat we

0: Of aan de andere kant misschien ook wel. Dan zal altijd iemand thuis zeggen, ja joh.
1: Doe ik wel.
0: Lakke man. Ja, we moeten
1: wel... De baan is weer clear.
0: Finishen.
1: In beide sectoren.
0: Gaat het even om wat Bert Mailander zelf wil. Nog even voor de mensen die tv kijken. Dit is een boot, hè, op de voorgrond, hè. Laat het duidelijk zijn.
2: Oscar, there's a possible short shower on lap 25. That could be heavy, but not long duration.
0: Ik weet niet zo goed wat je er nou mee aan moet als coureurs je dit vertellen. Want zij moeten wakker zijn. Hij moet aangeven, ik moet nu naar binnen, want ik kan niet langer op die sliks. Ja. Maar zij moeten wakker zijn. Dus feitelijk, wat heb je eraan om te roepen, over 15 ronden gebeurt er dat. Ik had dat nog even achter mijn knip gehouden. En roepen, met een rondje of 5 heb je kans dat er wat begint. Dan is het dichterbij, denk ik dan.
1: Ja. Maar een beetje kijken naar de banden, dat zal de informatie zijn. Hè. Hoe lang kun je nog op deze banden door? Kun je wachten tot die regenbui?
0: In principe wel. Ja. Zij riep in het lap 25, hè?
1: Lap 25.
0: Ja, nou...
1: Dat is toch precies het pitstopwindow wat jij zei, nou, toch?
0: De medium is van zeg maar 22 tot 28. Dus dat zou voor deze jongens goed uitpakken. Ja. Verstappen is trouwens, dat hadden we net nog niet helemaal helder... maar dat heb je thuis ongetwijfeld als je een appje hebt wel gezien... Verstappen is naar de harde band gegaan.
1: Ja.
0: En dat is de enige juiste keuze op dit moment. Als de regen niet zou komen of als het zo weinig is... dat er heel veel denken, oh, daar is die regen, we moeten naar binnen.
1: Ja.
0: En dat hij denkt, nou, die twee rondjes.
1: Die fix ik wel. Ja.
0: Dus koffiedik kijken, want je kan in die twee rondjes ook een hatjartje meemaken. Dat je in één keer je stuur kapot moet slaan.
1: Verrassend, Colapinto. Ja. 7e plek.
0: Ja,
1: zelf houdt het vol.
0: Ja, hij heeft zelf ook geroepen, gisteren na afloop. Want hij staat voor het eerst voor Gasly. Het is zijn beste kwalificatie van het seizoen. Dat de energie die hij opgedaan heeft... Hij heeft natuurlijk een enorme showrun gedaan in Argentinië. Met, ik geloof, 160.000 man. Dat hem dat zoveel energie gegeven heeft. En dat ook zijn het geloof in eigen kunnen weer een toefje gestegen is. Dat is natuurlijk fijn. Dat is goed voor hem.
1: Safety car in this lap.
0: Wakker blijven, wakker blijven. Met Leclerc aan de leiding zou die nu... Maar op gelijke punten komen met George Russell. Allebei op 80. En met Antonelli op 3 zou hij op 90 komen. Wauw. Voor het kampioenschap vinden we dit wel fijn. Niks te nadelen of een Ferrari wel wat gunnen, of een McLaren niet, of Antonelli wel of Antonelli niet. Het gaat gewoon even om het kampioenschap hoe je naar kijkt. Andere nadeel is natuurlijk dat Verstappen gewoon die 16 punten blijft staan. Dus dat schiet ook niet op. En dat er andere jongens wel gaan springen. Verstappen zouden op 9 in het kampioenschap blijven. En er rijdt 1 minuut op de harde band. Het waren er 2, maar die ene hing in de muur. Dat is Hartjan, die andere is Verstappen. Dus dat is weer het punt dat je nu zegt... dat je gewoon even je brein openzet. Verstappen hoopt nu dat het langer droog blijft.
1: Ja.
0: Want dan zullen de mensen voor hem op die medium moeten gaan verdwijnen. Hij moet dan uiteindelijk later nog wel weer een stop gaan maken. Of hij zou hem uit kunnen rijden hierop. Dat vind ik een hele stoere. 46 rondjes, poeh, zie ik niet gebeuren. Aan de andere kant, het asfalt is hier niet heel zwaar voor de banden. De degradatie valt hier nog wel mee. Wat gaat Leclerc doen? Gaat hij in de herpin, daar in de 17? Gaat hij voor de herpin? Wat hebben de jongens achter hem aan deployment? Daar moet je ook nog een beetje op letten.
1: Ik heb het gevoel dat hij niet vroeg gaat. Hij wacht zo lang mogelijk, denk ik.
0: Als het kan, ja, volgens mij heb ik het Max een keer ook zien doen hier. Gewoon tot bijna tot de start finish denken. Tot na die herpin. Ja. Ja, kan Leclerc dat? Heeft hij die rust? Niemand slingert, dus hij kan niet wegduiken. Dan moet je hier blijven rijden. Mag hij niet te veel verschillen maken? Hier gaat hij, toch, op het clipping point. Ah, wel wakker. Heeft Norris daar toch anderhalve autolengte in zijn tas?
1: Russell dicht achter Antonelli.
0: Dan krijgt hij bij de Williamsen man Albon en Sainz op 8 en 9. Oh, die is aan het weaven. Ja, die is aan het weaven, Piastri. Met Russell, hij is voorbij.
1: Hamilton,
0: ja, Hamilton meteen, binnenkant, kortere lijn, minder afstand. Russell gaat later aanremmen, maar zit er nog voor.
1: Ja.
0: Hamilton moet nog afhaken en heeft nu Colapinto achter zich. Overtake enabled, dat doen ze snel tegenwoordig, hè? Weet je nog, met de DRS.

0: zal er twee rondjes gaan of zo, toch?
1: Ja.
0: 12 van 57 na een safety car periode door de koprol van Pierre Gasly. Gelukkig op lage snelheid. En ja, de afgebroken stuurstang van Isaac Hadjar. Leclerc, Norris, Antonelli 1, 2, 3. Dan Piastri, Russell en Hamilton 4, 5 en 6. Colapinto 7, Albon 8, 9 de Sainz. 10 de Berman en 11 de Ocon. Dus Haas zit ook wel op de rand van de puntjes. Perez op 12. Piastri.
2: Dat was super day. Russell.
1: Ja, Poppy Weasel.
0: Ja, ik zag ook inderdaad, ik dacht dat hij aan het weaven was, maar ik denk dus dat hij om Russell heen moest, maar het beeld was net niet helder genoeg. Ja. Dus ik denk dat Russell een move gemaakt heeft. Want ja, Russell is natuurlijk altijd van, ja, mij ligt het niet, dus dan moeten zij het maar oplossen. Daar komt er niet een aanval voor de leiding van Lando Norris, maar hij zit daar wel goed.
1: We stappen inmiddels van P16 naar P15 en nu naar P14, as we speak.
0: Hij kijkt links naar de balk. Daar kijkt Norris of hij aan kan vallen in bocht 1. Nee, ook dat is een puntje waar de Active Aero gewoon open gaat. Snelste race rond Lando Norris. 1.32.5.5.6. Dat is wel lekker als je tweede ligt. Want dat betekent dat je beter bent dan de man voor je. Leclerc is wel slim. Als je hem af en toe een beetje bovenaan in beeld kijkt, dan zie je daar wat donkere wolken. Dat is de buien waar de teams het over gehad hebben. Die dus wellicht gaan vallen over nu nog 12 minuutjes. Albon dicht op Colapinto. Sainz dicht op Albon, maar dat zijn teamgenoten. Berman daar weer op een halve seconde. Ocon daar weer op een halve seconde. Midfield is groot. En daar komt de aanval van Lando Norris op dit gedeelte. Dat is een overtake. Extra vermogen meegenomen. De knop ingedrukt. En op het juiste moment aangeremd. En dus zijn we daar met de derde leider van de dag. Na Antonelli, Leclerc, nu dus Lando Norris. Russell.
2: I'm in the wrong set mode, guys. Keep an eye out.
0: Russell klaagt dat hij in de verkeerde threat mode zit. En dan zegt hij ook nog keep an eye out. Maar ik weet niet anders dan een team tegen jou roept. Strat 5, strat 4, strat 3. Dan hebben ze misschien de verkeerde benoemd. Daar komt Antonelli kijken bij Leclerc. En het is uitrem. Actie die gewoon lukt. Leclerc in ongeveer een ronde van 1 naar 3.
1: Verstappen inmiddels 12e. 1,8 seconden achter Esteban Ocon.
0: Nou, heeft Leclerc weer een beetje power over. Want dan had Kimi nodig op dat rechte stuk. En dus pakt hij hem daar weer terug. Lekker. Dit is wel nog een beetje een yo-yo hier al. Maar het gebeurt wel allemaal in de remzones. Dat maakt het draaglijker, laten we het zo zeggen. Norris aan de leiding nu voor Leclerc en Antonelli. Die waren dus een stuipje wisselen. Hoe harder zij vechten, hoe leuker Lando Norris. Dat vindt hij hier natuurlijk 2 jaar geleden zijn allereerste Grand Prix wist te winnen. Vorig jaar won hier Oscar Piastri in 1 uur en 28 minuten. Dat zal nu niet helemaal lukken met de safety car, maar we gaan het zien. Het gaat er wat zijn, hè, als ze deze wedstrijd gewoon helemaal doorjassen voordat. Ja. Want wat er aan zit te komen is echt wel 3 uur zeikregen. Antonelli kijkt bij Leclerc en Antonelli heeft hem weer te pakken. Dan komt Leclerc weer terug naast elkaar. Het is alsof het GP2 is.
1: Formule 2.
0: Ja, Formule 2, correct. Die regen vanochtend trouwens in de regen hier. Maar het droogt hier ook zo heel snel op, hè. Kan nu Charles Leclerc op dit rechte stuk wat doen? Of gaan we dan nu toch zien dat de vermeende enorme elektrische power, kijk hem wegrijden, van de Mercedes toch te groot is? Lij loopt door naar 24, 25. En dan echt bij, hij loopt hem helemaal door, alleen hij komt niet boven de 330 uit. Maar hier zat geen superclipping op.
1: Nee.
0: Mooi man, de top 3 nog, wat is het? Binnen, ja, 2 seconden van elkaar nu toch, opgeteld.
1: Verstappen in de balk, links te volgen, zit 14e achter Esteban Ocon.
0: Norris rijdt gewoon zijn eigen race, zijn eigen tempo. Albon, Sainz lopen wat weg bij Berman en Ocon op die 10e en 11e positie. Het zou een waanzinnig resultaat zijn voor Williams als ze met deze twee mannen 8e en 9e weten te worden aan het einde van deze rit.
1: Ja, en daarvoor ook Colapinto nog.
0: Ja, ja, oké.
1: Okay.
0: Maar dat de Alpine dit jaar puntenwaardig is, dat is iets meer een open deur dan dat de Williams dat is. Want ja, dat was toch de auto die aan obesitas leed.
1: Verstappen inmiddels Ocon voorbij en zit nu te jagen op Ollie Bearman.
0: Dat zijn de rondetijden van Verstappen. Die rijdt nu 33-6. De kop rijdt 33-3. Leclerc rijdt 33-7. Dus hij heeft wel de pace. En waarom zeg ik dat? Colapinto rijdt 33-9. Albon rijdt 34-1. Sainz rijdt 33-9. Dus hij gaat die gaten wel dichten. Maar zijn ze niet te groot?
1: Nee. Verstappen rijdt dezelfde pace als Hamilton, die op dit moment zesde rijdt.
0: Cool. Ja, sneller dan Leclerc. Nog leuker. Oh. Hier zijn ze ongeveer, zeg ik, allemaal in beeld gevangen tot en met Lewis Hamilton. Dat is in ieder geval de top 6. Is er wel een gat naar Colapinto van 2,1 seconden. Dus dat is eigenlijk het gat waar Verstappen zich op moet gaan richten. En dan komt hij misschien wel weer met een zesde plek thuis. Maar belangrijker is wat we natuurlijk van hem gehoord hebben, en ook van Laurent Mekkies. Het gevoel in de auto is beter. En dat ze die start nog niet onder controle hebben. Dat was in het begin bij Honda ook, hè? Daar hebben ze ook lang over gedaan om daar het juiste moment te vinden. Alles aan te passen. En toen ze dat helemaal goed hadden, was het oké. Okay. De betrouwbaarheid van de Red Bull powertrain is goed. En er is geel. Yellow Fellow. Is dat PLS? Nee.
1: Hazard on track.
0: Oh, nou ligt er iets los. Frans, dat de Hazard on track. Gaat België rechtop zitten, want dat is een voetballer, hè? Eden Hazard. Hazard on track? Eden? Nee. Hazard on track. Het mooie is, door de safety car ligt het veld vrij wijd uit elkaar. En dus zou je kunnen zeggen, als het een beetje in de buurt ligt, dan zou er een Marshall met left zou dat weg kunnen halen.
1: Want er staat in die pitstop-malaise, in ronde 7, is Valtteri Bottas als enige naar de soft geswitcht. En die rijdt 36-3 als rondetijd. En Perez rijdt nog steeds op die mediumband. Die rijdt 36-2.
0: Het scheelt maar een tiende.
1: Ja.
0: Oh. Oké, okay. Die gaan langer mee. Lando Norris vooraan 32-9. Antonelli 33-1. Charles Leclerc 33-5. De vergelijking Verstappen tiende 33-5. Betekent ook dat hij gespat dichterbij komt. Verstappen, failing to follow race instructions, crossing the line at pit exit. Oh jee, ik heb dat weer. Ooit in Monaco gehad. Ik heb geloof ik 24 slow-mo's gezien om te laten zien dat hij 0,0004 mm over die witte streep heen ging. En als, en als daar niemand rijdt, waar gaat het dan om? Hij is aan het knokken met Albon. Wah, moet even liften daar. Albon in Lift & Coast. Gaat hij het proberen? Ja, hij gaat het proberen aan de binnenkant in bocht 1. En Albon moet hem laten gaan. Schiet hij dan niet te ver door? Nee, dat is niet het geval. En dus heeft hij op het moment de beide Williams in de split.
1: Zowel Alonso, Albon en Ocon zijn noted vanwege een yellow flag infringement.
0: Zie, ze staan hier. Albon in ieder geval ook. Maar die noemde je.
1: Ja, Alonso, Albon en Ocon.
0: Ja, andere drie namen zie ik niet. Hela, daar gaan we weer. Is dat Piastri bij Leclerc? En dat is dan Jojo. Dat is Leclerc die dan weer terugkomt. Maar Leclerc zijn pace begint in te kakken. Dat is geen goed nieuws. Want hij zit op 33-5. En voor hem rijdt Lando Norris in zijn uppie 32-8. Twee vingers in de Norris neus. Dat is makkelijk. Voor hem. Alhoewel, vergis je niet in het concentratielevel. Hier komt de rest van de mannen met die yellow flag infringement door race control in beeld die Jack zojuist genoemd heeft. Norris is los. Dat is een ding wat zeker is. Hoe laat zitten we met die regenbui? 5 minuten zou het nog moeten zijn. Als het allemaal.
1: Volgens mij deed McLaren lap 25.
0: Ja. Nou, 5 minuten vanaf nu is.
1: 3 rondjes?
0: Nee, want de ronde is 1:33. Dus nog 7 ronden is 7 minuten. Dus we gaan het zien. Het mooiste is vaak dat je het aan het publiek kunt zien. Hè? En ik hoop dat de regie dan weer wakker is. Want dat zijn de momenten dat je weer richting het puntje van de bank gaat. Het puntje van je stoel gaat van oké, het gaat komen. Maar het zou dus intens en kort kunnen zijn. En het droogt ongelooflijk hard op Miami. Iemand die ons dat het weekend vertelde in het Singlesport Race Café was Nina Gaderman. Die daar met de damesserie gereden heeft vorig jaar.
1: Verstappen haalt volgens mij Sainz in.
0: Oh, komt wel van heel ver en haalt het dan ook maar net. Sainz zal weer roepen, ja. Hij denkt dat hij alles kan. Kijk.
1: Reed dit is Albon nog.
3: Dat is
0: Dit is met Albon. He squeezed me op de bollard. Ja, ja, ja.
1: Het is alweer een tijdje terug, want ja, hij is inmiddels ook Sainz alweer voorbij. Okay. En die is hem weer voorbij. Dus het is een feest.
0: Gezellig. En die is hier ook weer voorbij, toch? Want op de app staat hij als achtste. En op de via lijn als negen. Nou, Leclerc is nog steeds bezig met Oscar Piastri. Dit is denk ik ook zo'n pechmomentje. Je komt eraan, ik heb nog zoveel, jij hebt nog zoveel. En nu lijkt het in één keer weer alsof het zoals was in die eerste drie wedstrijden. Terwijl we er genoeg hebben gezien die toch echt aan het einde van de rit wel met een verhoogde hartslag en het hard trappen op het remmetje gebeurde. Links in de balk zie je misschien Gabriele Bortoleto. Achter Arvid Lindblad gaat om plaats 13 in deze race. Perez.
3: And we expect a shower in 2 to 3 laps and we want to survive it. Potentially coming first on sector 2, sector 3.
0: Hier zeggen ze dus bij, die regen gaat komen. En eigenlijk zeggen ze, we gaan het niet stoppen.
1: Nee, we gaan door. Ja.
0: We willen door. En hij komt als eerste in sector 2.
1: En hier zeggen ze dus ronde 21-22.
0: Ja, oké. Okay. Dat is de interpretatie van het weer, hè, Jack? Ja, ja, zie je Leclerc. Het schommelt te veel. Eén rondje is hij sneller, het andere rondje weer niet. En nu loopt hij er weer een beetje bij weg. Maar goed, hij is aan het vechten voor die derde plaats. Maar de gaten worden wel groter. Dus zeggen wij hier, die regenbui wat ons betreft, kom erop met de geit. We stappen nu inmiddels wel gewoon steady op 8. Inderdaad voorbij aan zowel Carlos Sainz als Alex Albon. Logischerwijs, hij is, wat is het, 18e per rondje sneller dan die auto's. En dat is 18e, ergens tussen 6 en 18e per ronde. Dat is ook wat je nodig hebt in de Formule 1 auto als overspeed, wat de teams dan noemen. Dan kun je inhalen en weg. Als je bijna gelijk bent, kun je hem er alleen maar naast gooien en kom je bij iemand niet meer weg. Terug aan boord bij Charles Leclerc. Daar heb de kilometers. En Piastri. Piastri heeft boost openstaan. Die loopt veel harder. En Leclerc houdt hem dus steady op 307 tot aan het rempunt. Goed te zien en goed te horen. Mocht je niet zo vaak Formule 1 kijken en terwijl hier de Macarena vleugel open gaat, wilde ik net zeggen, die blauwe puntjes op die achtervleugel, dat zijn reference points voor de FIA, die dus die camera continu af kunnen kijken of die niet te veel die achtervleugels aan het flexen zijn. Of ze niet te veel achterover buigen en dergelijke. Investigation after the race. Failing to follow race directions. Instruction crossing the pit lane. Texas. Dan is het dus ook niet duidelijk, hè?
1: Nee.
0: Want als het duidelijk geweest was, hadden ze maar 5 seconden straf gekregen. Ja, nee, we moeten kijken hoe het zit en dat. Misschien zat er een auto, misschien dit en dat. Blah, blah. Ze hebben natuurlijk in de kwalificatie voor de sprint hebben ze natuurlijk Alexander Albon door laten rijden. Terwijl hij een tracklimit had, wat helemaal niet mocht. Vandaar dat Liam Lawson weer in zijn auto gestapt was. Ja, de tracklimits worden tegenwoordig op een camera en AI bijgehouden. Ja, die gaf het alleen even een beetje laat door aan de wedstrijd. Leiding. Dus Albon had niet mogen starten in SQ2. Reed daar inmiddels en toen kwam er boven. Ja, hij had niet mogen starten in SQ2. Ja, dan kan je hem ook niet terugdraaien. En Lawson was alweer terug in zijn auto gesprongen.
1: Verstappen heeft wel veel betere rondetijden dan Colapinto. Ja, dus het is een kwestie van tijd.
0: Ja, ja. Was schat wat hij moet dichten met Colapinto?
1: Ja, niet veel meer.
0: Maar een halve seconde nu toch?
1: Ja, zit bijna niks meer tussen.
0: 34, 35, 1,2 seconden per rondje sneller. Oké. Okay. Dat je van goed uitkinden. Links in de balk, als je meekijkt, zie je hem. 15 seconden. Kijk, dit is wel goed. 19 seconden is de spitstop los. 15 seconden, dus als Lando Norris nu moet stoppen met zijn banden. En Verstappen kan dus door op die harde band. Dan wint hij dat allemaal terug. Hij is er nog niet voorbij bij Franco Colapinto. Zal het denk ik gaan proberen in bocht 1, Verstappen kennende. Hier een goede exit pakken. En Russell komt binnen. Oei, dat is risicovol. Als we weten dat de regen aan zit te komen. Dan kan hij ze dadelijk pijn leiden. Daar komt Verstappen aan de binnenkant bij Colapinto. Colapinto kijkt en ik denk dat hij de deur hier gewoon open liet staan. Ja, maar ja, als je banden niet meer goed zijn, en dan maakt het niet uit wat je wil, maar dit is lap 21. Naar de harde band gegaan. Als hij pech heeft en die regen komt over 4 rondjes, moet hij weer naar binnen voor intermediates. Ja, tenzij ook hij. Ja, precies. Ja. Kijk, met hem met Jens.
1: Terwijl ze wezen, dat gaan we doen.
0: Incident en Volvo Cars 23 Albon en Verstappen noten. Dat is wat Max net riep. Hij duwde mij richting die Bollard. En Leclerc heeft het nog steeds lastig met Oscar Piastri. Wel zeggen dat de McLaren-mannen er op dit moment voor zorgen dat race 4 van dit kampioenschap behoorlijk wat leuker is dan race 1, 2 en 3 en misschien wel bij elkaar. Linksboven in beeld was er net even uit de helikopter de donkere wolk te zien waaruit de regen zou moeten vallen. Sector 2 is dan ook waar bochten 9, 10 en 11 liggen. Dus zeg maar richting de chicane. Dat punt waar Isaac Hadjar zijn stuur begon te slopen. Zo kunnen we het wel noemen. We hebben verder die klap. En daarna hebben we alleen maar zijn stuur zien slopen.
1: Russell is teruggevallen naar positie 12 achter Ocon. Ja. En Leclerc krijgt ook
0: box. Risico. Leclerc ook binnen. Inderdaad, goed gehoord, Jack. Goed gezien. Dus dat is lap 22. Ja, dat is wel zo'n beetje wat er in de lijn der verwachting lag. Ook hij natuurlijk nu naar de harde band.
1: Ik heb het gevoel... Stop.
0: Oh, ik heb het gevoel dat jij gelijk hebt. Dat ze denken dat ze dat beetje regen kunnen overleven op die harde band. Kijk, waar rijdt Verstappen door die stop op zijn harde band. Op P5. En hij komt achter Russell terecht.
1: Ja, slechte stop.
0: Ja, zo'n slechte stop doet pijn.
1: Anderhalve seconde te lang.
0: Ja. Het wil niet altijd lukken. Ze hebben veel gedaan. Maar die light rain in turn 7 en 8. Very light. Stroll binnen. Bottas binnen. Geven dus aan bocht 8. Daar begint het zo'n beetje. Dat is dit punt. Hier zijn we al in 9 en 10. Dan gaan we dus richting 11. Dus hier vandaan gaat het dan komen. En Russell blaast rustig verder. Ocon had daar echt geen schijn van kans. Wat al duidelijk zijn, dan gaat hij dus nu op jacht naar Berman. Leclerc.
2: Why did we stop? What is the rate?
0: Charles. After the fact. Vraag het dan van tevoren. We gaan stoppen. Waarom? Er komt toch regen? En wacht dan op een antwoord. Nu ga je eerst stoppen. En dan gaat hij nu zeggen van waarom zijn we gestopt? Ik snap dat soms niet helemaal.
1: Nee,
0: natuurlijk...
1: helemaal niet.
0: Ja, maar het is ook makkelijk oordelen voor ons. Daar moet ik ook weer eerlijk in zijn. Nou, is jou is ook onmakkelijk voorbij. Maar dat is, voer dan desnoods even die discussie. Vlak voordat het komt. Of op een dag als deze, waarvan je weet dat het misschien komt. Jongens, mocht het erom hangen en we zien wat.
1: Dan doen we dit.
0: Als we er tegenaan hangen, vraag het nog een keer extra. En nu gaat hij gewoon stoppen en roept hij, waarom zijn we gestopt? Denk, ja, nee, dan moet je bijna zeggen, waarom ben jij gestopt dan? Heb je niet gezegd, Amola?
1: Ja, ik rij lekker door.
0: Amola, ik wacht wel. Ja goed, daar hebben zij dan weer allerlei mensen voor die van alles doorrekenen. En die van alles bekijken. Dat is al voorbij aan Berman. Dat is al terug naar 9. Berman nu op 10. Olly Berman. Situatie 23, daar is Oscar Piastri.
4: So, possible rain in the next couple of laps. Should affect turn 7 and 8 first. Could get heavy.
1: Ja, very light.
0: Mercedes. Ja, er komt wat lichte regen aan. Dat zou heel zwaar kunnen zijn.
1: Nee, volgens mij was dat Cadillac, toch? Die zeiden.
0: Ja, oké. Okay,
1: heel licht.
0: Het is gewoon een interpretatieverschil.
1: Ja.
0: Dat is bizar. Leclerc ook bij me voorbij. Op jacht naar George Russell. Russell. Leclerc moet hopen dat Albon zijn huid duur gaat verkopen. Dan kan hij aansluiting krijgen bij George Russell. Situatie 23 van 57. Lennon Norris 2,6 seconden voor Antonelli. Derde Piastri op 7 seconden. Vierde Lewis Hamilton. Daar weer 4 seconden achter. Dan Verstappen 2 seconden achter Hamilton.
2: Next time you take the hazard, please stick with me on here as well.
1: Ja.
0: Nee, ja. Sorry. We hebben het eigenlijk... Dit had hij proactief voor de wedstrijd moeten zeggen. Als we in zo'n situatie komen, praat met mij wel. Dat hij netjes doet, box. Dan weet hij, iedereen staat klaar. Dan kun je zeggen, ja, zoek het lekker uit. En je weet ook niet wanneer ze het geroepen hebben.
1: Ja.
0: Maar dit moet je van tevoren, dit moet je proactief aanpakken. Maar ja, want dat is mijn bekrompen mening, laat ik het dan zelf maar zeggen. Voor de hele wereld weer gaat roepen. 4 uitvallers inmiddels. Dat zijn de heren Hulkenberg, Los en Gasly met koprol. En Hadjar met een afgebroken stuurstang. Doordat hij tegen het muurtje aanreed bij de chicane. En daar nogal boos over was. Laten we het zo maar zeggen.
1: Safety car reed Max 16e positie.
0: Ja.
1: Max rijdt inmiddels 5e en is op jacht naar Lewis Hamilton. Zijn rondetijden zijn iets sneller.
0: Ja.
1: 16e gemiddeld. Dus daar moet hij tegenaan gaan rijden.
0: Echter, meteen doordenkende. Zij zouden wellicht uit kunnen rijden. En hij moet dan nog een stop maken.
1: Ja.
0: Ja. Russell en Albon, dat gaat wel goed. Leclerc was wel wat dichterbij, maar zit dan hier vervelend. Want hier heeft hij geen mogelijkheid om Albon voorbij te gaan. Moet dan even wachten zo dadelijk bij het uitaccelereren van bocht 16. Kleine regencel.
1: It will be light.
0: Ja, mooi hè. Echt erg grappig. Erg, erg grappig. Waar Verstappen op dit moment tevreden over kan zijn is... race pace. 33-1. Hamilton rijdt 34-0. Piastri rijdt 33-6. Lando rijdt 33-0. En Antonelli rijdt ineens 32-8. Leclerc heeft aansluiting bij onze vrolijke vriend.
1: George Russell.
0: Wat zien we daar links in beeld bij een klein momentje? Ja, ging er even... Ah, oké, vandaar dat hij net even wat verder weg was. Even doorgeschoten aan het einde van 17. Bocht 17. Het is heel Amerikaans, hè, dat de bochten geen namen hebben, maar nummers. Turn 1, turn 2. Aan de andere kant, de meeste circuits van Europa... als een bocht naar je vernoemen, dan ben je er niet meer. Ben je uit leven, dus dan maar beter geen...
1: Hoe was de informatie ook weer, Olly? Was 19:40, hè, zeiden ze, dat het zou gaan regenen.
0: Ja, dat is al 8 minuten voorbij. Dus degene die dat geroepen hadden, die zijn al even niet meer...
1: En de andere die van McLaren riepen, ronde 25. Fijn.
0: Je ziet hem boven hier linksboven in beeld. Als je mij kijkt, zie je hem hangen. Oeh, Max komt met rassenschreden dichterbij. Lewis Hamilton, 34-0 voor Hamilton, 33-1 voor Verstappen. Holy knetter. Die mediaband begint in te storten. Lewis Hamilton zit te stretchen.
1: Ja.
0: Maar dan kan je ook het risico hebben. Kijk, nu zegt Lando, er zijn wat spits of rain. Dan kan je dus ook het nadeel hebben van Lewis... dat je, omdat je nu moet stoppen, denkt, oh, we gaan naar intermediates. En die zijn straks na 3 rondjes op, of 4, want het droogt hier hard op. Het is wel oppassen geblazen nu, hoor. Verstappen loopt niet harder dan 320 km per uur. Zie je dat? Het lijkt een keus te zijn. En daardoor loopt hij hem tot aan het rempunt. Lewis glijdt een beetje door. Komt Lewis naar binnen? Dat is de vraag. Lewis komt niet naar binnen. Deze twee hebben elkaar in de sprint al redelijk wielbengend. Zijn ze elkaar tegengekomen. Vandaag na de start hebben ze ook lopen wielbengen. Dus ik denk niet dat Lewis Hamilton de deur makkelijk open gaat zetten voor Verstappen. Aan de andere kant, Max zal een goed punt moeten vinden. Bovenaan in beeld, linksboven als je beeld met ons hebt. Daar hangt de bui waar we het over hebben. Formule 1 en de FIA voor ons nog de juiste beslissing genomen. Omdat het veel zwaardere weer er wel degelijk aan zit te komen in Miami. Hier de verschillen, Max met Lewis. 18e, 15e, 19e, 16e. Waar ga je dat doen? Lewis is natuurlijk ook bezig met verdedigen. Op een vierde stek. Ferrari-vleugel heet de Macarena-vleugel. Die draait dus anders dan die Verstappen. Die is hoger en groter. En daar duikt Max aan de binnenkant. En Lewis knijpt hem af. Schiet niet door. Max heeft zich wel duidelijk laten zien. Dus Lewis weet dat hij het daar kan verwachten. Dan denk ik dat Verstappen de volgende ronde duidelijk niet gaat doen.
1: Nee, precies. Die gaat het op een ander moment doen.
0: Of hij gaat zitten kijken of Lewis daar... Ah, hier kwam die verdediger te rijden. Vijf ronden.
1: Dat is wel lang eigenlijk.
0: Dus zou het een rondje... moet ik op een ander papiertje schrijven.
1: 31. 25 tot 30. Laten we het zo doen.
0: Tot lap 31. Maar ja, dan is het ook surviving tot lap 31. Bottas speeding in de pitlijn. Daar is hij. Nu wel. En nu kan Lewis niet insturen. En dus wordt Lewis Hamilton door Verstappen terugverwezen naar de vierde plaats in deze wedstrijd. Antonelli is binnen geweest. Ja, we keken naar de ene inhaal en is Antonelli naar binnen gedoken. Die is dus nu ook naar de harde band. Laat ook dat duidelijk zijn. 27 laps. En dan moet je het vertrouwen hebben. Stappen daardoor derde achter de beide McLarens. Hij al op de harde band. Antonelli teruggevallen naar P5. Berman op dit moment ook binnen.
1: Safety car, Max Rey, 16e.
0: Ja. Ja, maar een safety car stop is een halve stop. Dus dat is het enige wat... En dat hou ik dan wel van, wat ze snel berekend hebben. Als ze het nu doen, ja, zeker, moeten we er misschien nog een maken. Maar deze is de helft van als die anderen hem op race speed moeten maken. En dan heb je er ook wat aan. Maar het is zo lastig, jongens. Die beslissing nemen is echt... Poeh. Blij dat ik dat soort dingen niet hoef te doen, hoor.
1: Nee, maar het is een aanvallende beslissing. En daar hou ik van.
0: Ja, klopt. Heel gelijk. Zoals we net met Charles over hadden, proactief. Ja. En niet after the fact roepen. Oh, wat Lewis vaak doet. Ja, we hadden 3 ronden eerder moeten stoppen.
1: Lando Norris.
0: Lando gaat binnenkomen. Leider in de wedstrijd. Gaan we dan nog krijgen. Nou, Piastri zit daar nog tussen. Maar als hij een rondje later komt. Piastri, ja, die zit er net niet safe. Wel lachen. Ronde nummer 28. Ze hebben wel vertrouwen, denk ik, dat de regen zwakjes is. Verstappen zal nu alleen maar weer hopen. Als er regen komt, moet het heavy zijn. Dan moeten we allemaal naar binnen.
1: Goeie stop.
0: Ja, zag hij ook wel uit. 2.8.
1: Ja. Nou gaat Lewis naar binnen.
0: Ja, oké, die duikt daar weg. Dat snap ik wel. Maar wat gaat Daar is Lewis Hamilton. Wat gaat Oscar Piastri doen? Dat is de grote vraag. Want dan zouden we dus Verstappen voor het eerst dit jaar aan de leiding van de wedstrijd kunnen krijgen.
1: Gaat niet goed.
0: Linksachter. 3,5 seconden verloren.
1: Net als Leclerc. Ja. 1,5 seconde kwijt in de pits.
0: Ja, de Williams gaan ook komen. Trouwens, Albon is binnen. Staat erbij. Ja, Albon ook binnen.
1: Ferrari.
0: Piastri lijkt mij wel zo'n droogloot. Dat hij zegt, nou, ik blijf wel even rijden. Ik hoor het hem op de radio zeggen. Maar, I'm fine. Of niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat je weet van we moeten wat. Nou, we gaan het zo dadelijk wel zien of horen. Hier zijn we aan boord bij Lando Norris. Hij dus inmiddels achter Antonelli situatie. Daar is het Piastri.
4: Hamilton's pitted. Oscar, we're going to pit and cover him. Use the pace now. Use the pace.
0: We're going to pit cover, zei hij volgens mij.
1: Use the pace.
0: Ja, dat betekent ofwel ram door. Ja, als je hem wil coveren, dan zou je tegelijkertijd naar binnen moeten komen. Kijk, hier bij elkaar rijden dan voor de gezelligheid. Even Verstappen, Antonelli en Norris. Dan moet die Piastri wel even snel naar binnen. Anders komt Verstappen ook niet aan de leiding van de wedstrijd. Want Antonelli en Norris hebben natuurlijk banden die 21 ronden nieuwer zijn dan die van Verstappen. Kijk. Antonelli. Verstappen pakt de verdedigende lijn. Hij had daar net ook geen topsnelheid, hè. Kan een keus zijn. Nadeel is, overtake kan hij niet gebruiken. En zij dus wel. En dan hadden we het over die 350...
1: Piastri in de pits.
0: Kilowatt. Ja, Piastri is binnen. En Norris en Antonelli zijn met elkaar gewicht. Dat is wel gunstig ten opzichte van Verstappen. 350 kilowatt is 475 pk wat je dan hebt. 250 kilowatt, wat normaal is 340 pk. Albon heeft ook weer wat gedaan. Pakt toch ook vaak wel strafjes op. Sainz is binnen, rechtsonder in de balk. 29 van 57. Hij moet over start-finish komen, hè? Nou, hij rijdt aan de leiding, maar... Nieuw racelid. De titel is er, we pakken hem.
1: Hartstikke idee.
0: We pakken hem. Maar dit gaat hij niet lang volhouden, let maar op. Komt hij al. Antonelli richting 11, buitenlangs. En terug. En de volgende. Hij doet het bij het aanremmen. Ja, slim deed hij dat. Zag je dat? Hij gaf Lando het gevoel, ja, je mag. Maar er is niet genoeg
1: pace. Kan hij niet houden.
0: Lindblad in een stop van 2,5. Dat was een goeie. Nee, hij gaat het alleen al niet houden. Omdat zijn mannen 20 ronden ouder zijn. Dus dat is logisch. Maar
1: hij moet mee met deze top 3. Dat moet hij proberen.
0: Dat moet hij doen. Want het voordeel is... de Piastri is teruggevallen. Leclerc is teruggevallen.
1: Pinto rijdt vierde. Daar gaat Lando.
0: Ja, Leclerc zit er al 10 seconden achter. Hè. Daar komt Lando Norris er ook voorbij. Verstappen, kijk nog even in die binnen. Ja.
1: Die gaat terug.
0: Terugkruisen en doorschieten. Lando weer binnenlangs. We zijn lekker aan het racen. En Lando zal dit nu wel houden. Dus Antonelli, Norris 2, Verstappen 3. Geef nooit te vroeg op. En nu aanhaken en bijblijven. Zolang als je kunt.
1: Meerijden, ja.
0: Ja, als je man het aan kunnen, hè, moet ik erbij blijven zeggen, ter verdediging. Het is echt geen schande. Maar hij moet wel, kijk, de mazzel, Colo Pinto ligt vierde. Hè. En deze zijn lekker met elkaar aan het knoeien. Russell en Leclerc. Zoals andere teams dat noemen, in Jojo. En dan kan Colo Pinto kan hier wel het een en ander in betekenen. En als zij veel met elkaar in de slag gaan, en Verstappen kan mee in de vaart der volkeren. Kijk, Antonelli zit ook even de snelste raceronde neer. Hè. Van 1:32.3. Norris 33-4 en Max 34-3. Dus dat is wel een dingetje. Carlo Pinto rijdt ook een 34. En George Russell rijdt 32-9. Leclerc rijdt 32-7.
1: Kijk, het mooie van later...
0: Replay van Piastri. Sorry, Jackie.
1: Ja, maar die hebben we niet gezien. Ik wil even weten hoe lang die stilstaat.
0: Ah, rechts voor. Twee keer wheelgun.
1: Ja.
0: Ja. De rest is inmiddels weer binnen, zeg ik dan. Nee, maar die hadden die regen wilden ze overleven. Die er niet gekomen is. Althans, niet echt. Er waren wat druppeltjes.
1: Toch? Ik heb het niet echt goed gezien, de regen.
0: Nou, Leclerc zal wel graag naar het podium willen. Want zijn podiumfinish, dan gaat hij Kimi Räikkönen voorbij. Als Ferrari-coureur met podiums. Drive-through penalty voor Valtteri Bottas. Speeding.
1: Rood uitroeptekentje links in de balk. Dan kun je zien dat hij zijn straf nog niet ingewisseld heeft.
0: Leclerc en Russell vechtend voor P5. Mooi gevecht. Wie wat waar en vooral waarom.
1: Hoe lang gaat Franco Colapinto nog doorrijden?
0: Power. Nou is Leclerc er weer voorbij. Dat is gewoon, Leclerc heeft wat gespaard op het rechte stuk. George heeft alles gebruikt om daar te komen. En dan heeft hij nog over bij het opkomen richting start-finish. Dus dit zijn de inhalen die we niet echt mee knetterhard mee mogen rekenen. Maar aan het einde van het rechte stuk vind ik ze wel mooi. Het is gewoon een kwestie van deployment en slim zijn. En toch, moeten we wel weer zeggen, is Leclerc achteruit geboerd. Ging aan de leiding in de eerste ronde. En de dingen,
1: anderhalve seconde bij de pits.
0: Pees een beetje pitstop. Zakken. Ja, precies. Ja. Ja, die verloor die bij de pitstop. Ja, oké. Okay. Ja. Dan is het logisch. Maar
1: dan kom je later in het veld.
0: Daarvoor was het ook al een beetje, dat op de pees niet helemaal lukte. Daar komt de Russell weer. Marnot. Mooi, de vleugel van Ferrari klapt dus volledig achterover. En die van Rebel Racing gaat naar de voorkant helemaal open. Iets met die grote walrus en kwark. Oh nee, Krill. Hadden we het gisteren over.
1: Die Cola Pinto zeg.
0: Ja.
1: Rijdt nog steeds op de medium band.
0: 30 ronden, net als Ocon en Bortoleto en Alonso. Alonso 14, hè? Dat is ook not so bad, hè, in de Aston Martin. Die heeft overigens officieel geroepen dat alle trillingen nu voorbij zijn. Was wel mooi. Ik heb nog steeds geen power. Maar de trillingen zijn voorbij.
1: Vind je dat zo grappig?
0: Ja, is grappig.
1: Verstappen inmiddels al 3,5 seconden.
0: Pinto binnen. Sorry, Jack. Pinto binnen.
1: Dat moeten we even notuleren. 32.
0: Vanaf P4 was dat, hè?
1: Ja.
0: Wordt geluid van Lennon Norris. Colin Pinto nog steeds binnen. Oh, 2,9 is goed. Goed, niet voor het schamen.
1: Oscar Piastri is echt hard op weg. Die rijdt bij far de snelste rondetijd van het setje rondom de zevende, zesde positie.
0: Ja, maar hij is te ver weg, ben ik bang. Hij zit wel 15 seconden erachter. Hè?
1: Ja, maar hij moet Russell en Leclerc nog kunnen pakken. Denk ik dan. En Verstappen.
0: Ja, maar hij heeft nu het voordeel, ik rij er naartoe.
1: Ja.
0: En deze zijn met elkaar bezig. En dat is hetzelfde als je nu een stop moet maken en je komt op plaats 12 terug. Dan kom je tot en met plaats 6 allemaal jongens tegen. Die kun je makkelijk hebben. En daarna kom je weer jongens die ongeveer even hard rijden. En dan wordt het al een toefje lastiger. Norris blijft op 1,5 seconde van Antonelli. Dat betekent dat Kimi Antonelli zich op dit moment geen enkele fout kan veroorloven. Aan de andere kant, hij kan zich ook niet alles veroorloven. Want mocht hij hem winnen vandaag, Jack,
1: dan mag hij niet met de champagne spuiten.
0: Hij wil geen champagne drinken, want dat is een lokale regel. In de middel, een lokale regel. Een landelijke regel in Amerika. 21.
1: Ja.
0: Als je die video's op TikTok ziet, houden zich er ook echt allemaal enorm aan. Hè, met Spring Break. Gaat wel in het kampioenschap naar 7500 punten zelfs. Russell blijft tweede, Leclerc, dan Norris. Komt alweer wat dichterbij. Ja, dat is Norris natuurlijk wel veel aan gelegen om te kijken of hij daar nog wat mee kan. Ja, Russell is dan weer afgehaakt bij Leclerc, zie je dat?
1: Ja, hij zit nu in gevecht met Piastri achter hem.
0: Dat is gunstig voor Piastri, want dan hoeft hij dus op dit moment maar één auto te clearen. Kijk, die snuiven, zullen we zeggen. Onderling verschil van die banden tussen Russell en Piastri is ook gewoon 8 rondes, hè. Maar de McLaren is ook goed. En waar is de McLaren vooral goed in? Terwijl Bortoleto binnen is. In de bochten waar er niet heel veel snelheid is. Oftewel de lage downforce bochten. En daar is mechanische grip weer belangrijk. Dat wil zeggen de hoeveelheid grip die je op je achteras, achterbanden kunt creëren. Zonder dat de achtervleugel die auto heel hard op de grond duwt. Oei, Bortoleto 3,1. Nou, bij Audi vind ik het dan niet eens heel bad.
1: Colapinto van die vierde plek teruggevallen naar P8.
0: Gearbox, I have a problem with the pedals. Problemen voor Kimi Antonelli, de leider in de wedstrijd. En Lando Norris komt ook meteen dichterbij. Is dat hydraulisch? Is dat mechanisch? Wie zal het zo dadelijk zeggen? Maar problem with the pedals, dan zou het een hydraulisch probleem kunnen zijn voor Kimi Antonelli. Wat je hem niet gunt. Komt Piastri aan de start van Russell. Eerste ronde aan de leiding vandaag tot op heden in handen van Lando Norris. 15 stuk, snelste pitstop Antonelli, 2,2. Piastri de man met de snelste raceronde. Oeh, Russell schiet een beetje door. Oh, Piastri met een beetje overstuur, komt hij aan. Ja, betere exit, veel betere exit. En dan gebruikt daar George Russell toch ineens wat extra power. En Toto Wolff die heeft natuurlijk die boordradio ook gehoord. En gaan die rondetijden dan een beetje verdwijnen? 32-1 om 31-9. Het is nog niet zo heel erg met Kimi Antonelli. Maar reken maar dat ze Lennon Norris dit ook verteld hebben. Het verschil ook, hè. Dan hoor je nog mooi. Ik vind het ook leuk. Jij ook, Jack, denk ik, dat hij nog zo jong is.
1: Ja.
0: Hij heeft nog niet de rust om te roepen, dat is een small problem. Ah, nu komt er weer regen over 10 tot 15 minuten. Nou, we schuiven het lekker door.
1: Nee, ronde. 10 tot 15 ronden.
0: Oh, ook nog. Oh, dan komen we al richting het einde. Ik ga nog gelijk krijgen ook straks, hè, met deze hele race. Gewoon, dan ga je wel allemaal mensen zeggen, ja, ze hebben hem veel te veel vervroegd. Want hoe leuk was het niet geweest als?
1: Als, maar dan...
0: Nou, als de regen klopt en het is inderdaad zo'n 70 tot 80 millimeter wat ze verwachten. Dan
1: nee, moet je niet willen.
0: Nee, maar dan word je ook niet vrolijk. Als je wedstrijd leidt, zegt, ja, het is te gevaarlijk. We zetten de boel even stil. En dan krijg je dit en dan krijg je dat. Of je krijgt kwartpunten of halve punten of whatever. Want dat zit natuurlijk ook nog steeds in het kampioenschap. Kwartpunten is bij 25%. Dat is rondje 15. Halve punten als we voorbij ronde nummer 29 zijn. Dat zijn we inmiddels. En volle punten als we voorbij rondje nummer 43 in deze race komen.
1: Rusland verdedigde heel heftig de binnenkant.
0: Ja. Oh, laat hem buiten lopen. Gaat in bocht eenmaal wat proberen. Oh, momentje overstuur. Komt-ie. Ja, komt-ie. Komt-ie dan, hè? Ja, goede plaat. Rusland terug verwezen naar 6. Gaat gewoon chagrijnig het weekend uit hier, als het zo doorgaat.
1: Ja.
0: Was van de week al iemand die na de kwalificatie, toen hij er niet bij stond, foto's geplaatst had van hoe hij aankwam in Miami. Lachen, smilen. Hoe hij de vrije training had. Lachen, smilen. Hoe de sprintkwalificatie was. Er was in één keer wat glimlach weg. Hoe de sprint verlopen was en hoe de normale kwalificatie verlopen was. Dan zie je gewoon George Russell van een happy chappy die gewoon naar een zagerij veranderen. Ja. En dat mag, hè? Ik vind het prima. Er zitten ook ontzettend veel mensen die dat heel erg grappig vinden. Omdat hij door die jonge Antonelli de oren gewassen werd. Wordt, as we speak. Norris 1.3 van Antonelli. Daar komt George Russell weer terug. Dan heeft Oscar Piastri dus weer te veel gebruikt om hem uiteindelijk te pakken. En dat is dus wat ik bedoel met overspeed. Je kunt natuurlijk wel het een en ander doen hier, maar je hebt ook de ronde daarna nog nodig om bij hem weg te lopen. Anders komt hij uiteindelijk automatisch wel weer terug. Dat zal je hier dan krijgen. En dit is nog wel steeds wat ze yo-yo'en noemen. Ik pak jou, jij pakt mij. Op het moment dat jij mij gepakt hebt, weet ik dat jouw batterij minder is en pak ik jou even later wel weer. Maar het gaat er nu dus om dat je je overspeed goed gebruikt. Ja, dit is een overtake-inhaal. Die is ervoor. En eigenlijk had hij moeten zorgen, en misschien is het wel zo, dat hij nu nog genoeg in de tank heeft, of letterlijk in de batterij heeft, om nu ook een gaatje te trekken. Want zijn race pace is gewoon beter. Norris op 17e van Antonelli. Pakt de snelste raceronde af van Antonelli. 33-8. Hallo, 16e. Ja, staat hij onderaan in beeld. Dat is wel veel.
1: Verstappen houdt het goed vol, hoor, op die derde plek.
0: Dat hadden we gezegd, hè? Ocon, yellow flag infringement, no further action.
1: Ja. 6,5 seconden. Er zit Leclerc achter Verstappen.
0: Ja, en de rondetijd van Leclerc is 3:14. Ik heb nieuws voor je. En ik weet dat het zo is. Jij weet dat het zo is. Ze zijn op dit moment bij Red Bull Racing alleen maar achteruit aan het kijken. Wat zijn de rondetijden van Leclerc? Wat rijdt hij? Wat komt hij dichterbij per rondje? Wat moeten we doen om ons eerste grote podium van het jaar voor elkaar te boksen?

0: In Japan was het nog niet zo slecht, hè, want dan werd hij uiteindelijk vierde. Het was al dat het toefje beter ging, maar het gaat natuurlijk wel om het echte podium. Dat wil je wel. Want dat is ook een aanwijzing en dat geeft natuurlijk ook weer een pak motivatie aan die grote groep mensen die op de fabriek knetterhard bezig is om voor jou te zorgen dat het allemaal goed komt. Charles Leclerc leidde dus de eerste 23 ronden van de Grand Prix van Australië. Maar behalve dan vandaag weer een paar daarna niet heel veel meer. De DNF van Hadjar is het tweede voor Hadjar van het seizoen. De langste stint op de harde band in 2025 waren 36 ronden. En dat was in handen van Nico Hulkenberg. Verstappen heeft er inmiddels al 30 op zitten. En met nog 6 erbij gaat hij niet halen. Want er moeten er nog 20 bij, wil hij het einde halen. Maar het voordeel is ook, als hij nog een stop gaat maken, en hij kan nog naar een gezet gebruikte mediums toe, er ligt meer rubber nu. De auto is lichter, dus die mediumband gaat beter presteren als de mediumbanden waar iedereen in het begin op gestart was. Maar dan moet je wel weer terugrekenen. Dus pak er even 20 seconden bij. 31, ja, hij gaat dan terugvallen tot vlak achter Lewis Hamilton naar de 7e plaats. En probeert dan maar weer eens terug te komen.
1: My ears are gone, man. Like you're dropping quite a bit, sir.
2: Again, it's just temp, Kimmy, just temp.
0: Oké, zeg, mijn achterbanden gaan er een beetje aan. Ze droppen als een idioot. Temperatuur, Kimmy. Het is temperatuur. Maar ja, hij staat natuurlijk onder druk, dus dat snap ik wel. Het zijn banden zijn maar 10 rondjes oud. En die van Verstappen 30. Ja. Ja, maar goed, Max heeft ze natuurlijk, zeg maar even flauw gesproken, in kunnen rijden. In zijn inhaal van waar hij vandaan kwam. En Kimmy staat vanaf het moment dat die dingen eronder staan, staat hij onder druk van Jan en Alleman. Dat is het gat naar Verstappen. Dat is inmiddels 10 seconden voor Norris. Ja, dan hadden we geroepen, dat gaat hij niet volhouden. Dan kun je hopen dat Oscar Piastri in de buurt komt van Charles Leclerc. Dat dan weer in gevecht wordt. Dat daar weer wat ruimte komt. Praten we wel even met de oranje bril. Want het zou wel lekker zijn als hij in het podium hier weghaalt. Aan de andere kant. Met minder dan 20 ronden nog te gaan. Kan en zal hij niet ontevreden zijn over het weekend. Nee. Ook omdat hij de spin aan zichzelf toe schreef. En tegen het team zei sorry.
3: Ja, foutje.
0: Komt hij aan. Kieken. Nog niet. Het is allemaal nog een beetje kijken, niet kopen dit. Je zit daar in de buurt bij die gasten. Even goed snel spieken. Alonso zit ervoor als het goed is.
3: Ik denk dat als je niet al te veel je banden opoffert, achter Antonelli zou ik ook lekker wachten, toch? Jagen lijkt me makkelijker dan verdedigen, deze baan.
0: Ik denk het ook. Nou, het is Alonso die daarvoor rijdt. Maar het is wel nog een stukje. Hier, kijk eens. 3.35, hè? En die loopt dan wel wat terug hier tot het aanrempunt. Naar 3.23. Dat Verstappen kwam er straks niet boven de 3.24
3: uit. Nee, dat was een instelling.
0: Maar hij hield hem wel steady tot aan dat punt. En kan natuurlijk ook een instelling van die ronde geweest zijn. Om te zorgen dat hij na die herping weer kan verdedigen. Maar kijk, hier, nu loopt hij hier weer niet harder dan 2.89. Dat is ook wel weer korter, maar
3: Lance Stroll in de pits.
0: Ik denk dat hij het niet meer leuk vindt.
3: Ik denk dat hij hem parkeert.
0: Jongens, dat is niet gezellig.
3: Oh nee, als de teller gaat lopen.
0: Ja, maar ja, dat weet je niet, hè? Kijk dan. Ah, 2.8, goede stop. Ah, ze maken dus wel stappen bij Aston Martin. Hoe je het went of keert. En nu dus officieel niet aanwezig, hè? Het hier, laat het duidelijk zijn. We hebben dus al 5 verschillende leiders gehad vandaag. Hè? Leclerc, Antonelli, Norris, Piastri en Verstappen.
3: Lance Stroll geswitcht naar de soft.
0: Ja.
3: Data verzamelen, ja.
0: 18 rondjes. Doable. Het is ook een goed teken dat de Formula 1-regie... De regie van FOM niet die buienradars in beeld brengt op dit moment. Hè?
3: Nee, heel goed.
0: Dan gaan ze pas doen. Kijk hier, als je dit uitziet, er zitten van die blauwe vlekjes tussen. Hier komt niet zo heel veel uit. Maar als we nu gaan 180 graden om gaan draaien, dan zie je dat. Nou, daar is het ook nog wel oké. Okay. Zie je? Er zitten hele grote gaten tussen. Het kan wel eens een heel goede beslissing geweest zijn om deze race in een droge window te plaatsen. Gat tussen Antonelli en Norris, 19e. Dan daar 12 seconden. Verstappen, 5 seconden erachter Leclerc. 5,6. Laten we dat even opschrijven.
3: Ja, 5,9 was het.
0: Oh.
3: Het is nu 5,5.
0: Ja, het schommelt
3: een beetje. Hij knabbelt er iets af en dan komt hij weer een beetje terug.
0: Ja, maar dat is dus wat ik denk wat Verstappen aan het doen is. Samen met Hanna Schmitz.
3: Ja.
0: Ze hebben gezongen voor Hanna, want ze was jarig.
3: Ach, wat leuk.
0: Tijdens de debrief.
3: Heel leuk.
0: En ja, wat ik dan ook wel weer grappig vind, want dat is natuurlijk ook zo Formule 1, dat soort dingen gebeuren allemaal in de openbaarheid. En dan komt er een taart en allemaal flauwigheid met dit
3: en
0: dat.
3: En dan heb ik in je gezicht, ja.
0: Dit was gewoon Hanna en kwam, toen ze uitgezongen waren, kwam een van de andere meisjes met een mooi klein rond taartje. En alsjeblieft dan iedereen duim omhoog en meezingen en veel plezier ermee. Vind ik wel netjes. Type Mart had natuurlijk heel graag die taart gewoon vol op de neus willen zien, maar dat kan je niet zeggen.
3: Nee. Kan je alleen bedenken. Goed, Antonelli, bij de achterblijvers. Norris volgt op 1 seconde.
0: Bij de Hazen met hoop. Bij de Williamsen met hoop. Williamsen zijn zo'n beetje Fortuna Sittard van vandaag. Weet je? Die hebben nu nog 2 punten in de handen. Maar is dat ook uiteindelijk straks aan het einde van de rit het geval? Lindblad, slecht weekend. En Alonso op 15. Daar gaan ze wel vrolijk van worden daar, hoor. Lindblad rijdt al 38 ronden op de mediums. Of zeg ik het verkeerd? Nee, Alonso rijdt al 38 ronden op de mediums. En wat is dan zijn rondetijd? 36,3.
3: Nou, ook Franco Colapinto rijdt vrij rustig in 11 seconden achter hem Sainz.
0: Ja, hij zit daar redelijk safe.
3: Ja.
0: Ja, maar goed.
3: P8 zou een prima prestatie zijn, hoor.
0: Ja. Nou, goed. Zijn teamgenootje heeft dit jaar ook regelmatig wat van die plekken gehad. Maar die gingen dus vandaag met een koprolletje uit. Na een touché met Liam Lawson, die daar dus ook slachtoffer van was. Ja, dan hoef je er als wedstrijdleiding ook meteen niks meer aan te doen, hè.
3: Klaar.
0: Zo werken die dingetjes.

0: Wij waren voorspeld dat we rond die ronde 45 weer een celletje met regen zou komen.
1: Ik weet niet meer waar ik het allemaal opgeschreven heb. 49 tot lap 31 zou het regenen. Nou, dan zijn we ook een 10 rondje voorbij.
0: Ja.
1: En je komt op het punt dat je zegt, ain't gonna happen. Letten op 1.9 van Ocon. Ja, gaat achterin zijn wel groot. Dat de rest Stroll en Bottas achteraan rijden verbaast me eigenlijk ook niks. En wat zegt George Russell?
2: No update. Verstappen done 34 laps on the hard. Still doing 33.5 at the moment. We are forecast to catch him by the end of the race.
1: Dat is knap. Verstappen rijdt op dit moment 33.5 op die harde band. En die is inmiddels 35 rondjes oud. We verwachten dat we hem aan de einde van de race kunnen pakken. Dat zeggen ze tegen George Russell. Dan gaan ze even om het feit heen dat hij volgens mij dan eerst moet hij dus Piastri inhalen. En daarna moet hij Leclerc inhalen. Of zeggen ze, je ligt nu zesde, maar je kan nog vijfde worden. Want Verstappen gaat wel terugzakken. Dat wordt een onduidelijk ding dit.
0: Ja.
1: Nu geven ze hem het gevoel misschien wel dat hij derde kan worden.
0: Ja, dan moeten Leclerc en Piastri oplossen.
1: Nou ja, 4, 6 rondjes, zegt de AWS. Gevecht voor Charles Leclerc. Battle in 6 laps. Komt hij straks 1000 tekort. Ik weet één ding vrijwel zeker. Als er nu een safety car komt, duikt iedereen naar binnen.
0: Ja, allemaal.
1: Even kijken, zegt dat goed. Carlo Pinto zou ervoor kunnen kiezen om het niet te doen. Even ronden de banden die maar 10 rondjes oud zijn. Eigenlijk de verste banden. Samen met Hamilton. We noemen de naam Hamilton.
0: Waar is die?
1: Gestart
0: zevende.
1: Als zesde.
0: Kleurloos.
1: Weer zo'n weekend.
0: Nou, maar hij had schade, hè?
1: Ja, correct. Dank je. Dat is waar. Schade op de vloer. Maar goed, los daarvan. Ja, als Leclerc top 3 start en hij zesde. Ik glij op 4 wielen overal. It feels awful.
0: Ja, nee, lekker door blijven rijden, George. Dan pak je Max nog. Fernando Alonso, pitstop. 3,1 seconde.
1: Ja. Mooi laatste stop gedaan, hoor.
0: Ja, hoor.
1: 41 laps op die ding.
0: Zo, de mythes.
1: Ja, ik kan het wel. Ja, maar kijk, als je nou weet dat je niks kan en je kan niks winnen, dan heb je wel een, je hebt nu wel even een bakje data binnen, hè?
0: Ja, daarom zit de Stroll natuurlijk ook op de zachte band.
1: Ja, ik begrijp het wel. Ik snap het niet, maar ik begrijp het wel. Of andersom.
0: Ja, Leclerc loopt nu wel sneller in op Verstappen.
1: Ja. Ja, maar goed, er is ook realiteitszin, hè? Dat hebben we altijd al gemeten en gehoord. En niet alleen bij Verstappen zelf, vaak. Maar ook bij zijn garage vandaan.
0: Bottas krijgt black and white flag.
1: Waarschuwing.
0: Ja. Ignoring blue flags.
1: Oei. Dat is niet chic. Want die heb je niet alleen maar buiten de baan, die heb je ook nog op je dashboard. Antonelli met zijn verhaal over die...
0: Pedals, ja.
1: Ja, over die koppeling. Niks meer van gezien en gehoord. Hij is gewoon voorlopig de afgelopen ronde pakt hij weer 3/10 op Lennon Norris. Maar Norris is, niet, die is nog niet klaar, hoor.
0: Nou, maar hij zat er net 18e achter en nu weer 1,5.
2: Leclerc should catch Verstappen in around 3 laps. So we're going to start getting tasty ahead.
1: Kijk, zij zeggen dat wat mij betreft iets beter. Hè? Leclerc moet over een rondje of 3 Verstappen te pakken zien. Daarna wordt het wat spannender vooraan. Omdat hij er ook wel vanuit gaat dat Verstappen zich niet 1, 2, 3 gewonnen geeft. En dat Piastri dus wat goed kan maken van de 3,8 seconden achterstand die hij heeft op Leclerc. Dat is waar ze op gokken.
0: Ja, ik denk dat Piastri, wat mij betreft, meer kans op het podium maakt dan George Russell.
1: En Leclerc dan?
0: Ja, die zou ook nog wat terug kunnen vallen.
1: Oké, okay, maar die gaat
0: dat
1: Verstappen inhalen.
0: Dat Piastri sterk is aan het eind.
1: Ja. Nee, dat kan, hoor. Ik vind het alleen wel leuk om een beetje aan de weer te sparren.
0: Ja.
1: Maar het goede is dus dat het geen onvoldongen feit is.
0: Ja, maar dat
1: niet voor de overwinning en niet voor het podium.
0: Van Mercedes snap ik er helemaal geen ruk van. Die boordradio van Russell, ik ben het glijden op 4 wielen. En even daarvoor zegt, nou, we kunnen Verstappen nog pakken, hoor.
1: Ja, maar dat van hun naar hem. En hij geeft eigenlijk... Misschien zit zijn verkapt om te zeggen... Jongens, forget about it, gaat niet gebeuren.
0: Ja.
1: Maar dat gaat hij natuurlijk niet zeggen.
0: Nee.
1: Zo is het gewoon een feit. Je weet echt niet alles, hoor. Zijn we daar zo ontzettend veel mensen voor. Er zitten natuurlijk alles bij elkaar. Een mannetje of, wat zal het zijn? 20, 25 in de pitbox. En dan nog 45 op de fabriek. Druppeltjes op de lens. Maar niet genoeg voor paniekerige boordradio's. Mannen die om mijn moeder beginnen te gillen omdat het zo gevaarlijk wordt. En George Russell glijdt al zonder dat er regen is. Kun je nagaan. Kijk, daar zie je die bui hangen. Zie je het? Bovenaan de belt.
0: Lando Norris verliest tijd hoor, op Antonelli.
1: Ja. Kan een keus zijn, hè? Zullen ik het zeggen. Kan opladen. Gaan we zien. Het gaat wel hard nu trouwens. 9-2. Om het geluid komt bij Charles Leclerc vandaan. Die weet dat hij een zware dobber gaat krijgen. Zo. En echt een goed punt zal moeten uitzoeken. Daar waar hij Verstappen wil pakken. Dat hebben we al eerder gezien vandaag. En dan denk je, ik pak hem op het rechtstuk. Oké, ik kan veilig aanremmen. Bam, zit hij weer aan de binnenkant. Je bent niet van hem af, hè? Ja, Leclerc weet dat wel, hè? Ooit in het beroemde kartingverhaal dat ze zwaar ruzie hadden. Dat Leclerc riep, oh, it's just an incident. Wordt hem nog achtervolgd, incident. Omdat hij niet zei incident. Incident. Met CH. En zo lang kennen ze elkaar gewoon. Dan is het natuurlijk ook wel tof, hè, dat je vanuit kartwereld uiteindelijk gewoon hier met de mooiste Formule 1-auto's bij twee van de grootste teams terechtgekomen bent.
2: What's the track limits, please? He's gone off at least twice now.
1: Norris als Inspector Gadget. Let op de track limits van Kimi Antonelli. En wie kreeg er gisteren een straf na de sprint? Kimi Antonelli.
0: Ja. Nou, ik zie bij race control nog geen track limits, hoor.
1: Oké. Dat is misschien de reden dat Lando het zegt. Nee. Right, Charles Leclerc en Max Verstappen, hier gaat het om. De podiumplaats in Miami, die in principe voor Max niet houdbaar is. Zijn banden 38 ronden oud, die van Leclerc 23 ronden oud. Maar hoe duur gaat hij zijn huid verkopen? Wil hij graag een podium? Ja, wat denk je? Is hij reëel genoeg dat hij weet dat het verschil in leeftijd van de banden lastig genoeg wordt? Want ja, hij moet er nog helpen. Maakt hij wel een mega stint op die banden, hoor. Als het vorig jaar de langste stint 36 ronden was en hij heeft er nu al 39 op zitten. Dan weet je ook dus niemand weet hoe hard ze in gaan storten als ze in gaan storten. Ver aan het opladen. Richting 11, Antonelli.
2: We have a second strike for track limits, so no more Kimi, no more.
1: Tweede strike for track limits, no more, no more. En dus had Lando Norris gelijk, ja. En is het wel bijzonder. Ah, hier staat hij nu wel eentje, Jack. 12, Antonelli, time deleted. Onderaan op page 5.
0: Ja, hij staat er nu. Ja.
1: Geef niet.
0: Maar ik had
1: komt Charles Leclerc. Daar komt Charles Leclerc, sorry. Of komt hij nog niet? Allebei de meest extreme achtervleugels wide open. Verstappen kijkt niet in zijn spiegel en denkt dit komt wel goed. En Charles Leclerc denkt, ik wacht nog even, maar die moet dan opletten. Want dit is het punt waar we het net over hadden. Piastri, hè? Die komen bij elkaar. Dat was toen 3,5. Ja, dat is nu nog 2,9. Dus Piastri doet ook nog mee voor het podium. Als Leclerc het hier niet goed doet, maar dat doet hij wel. Pakt zijn extra power en stuurt hem bocht 1 aan de binnenkant. En er zijn nog 10 ronden te gaan. Stappen uit een andere radius hier. En kijkt dan met extra vermogen weer terug. Een jojo. Ja hoor, jojo pas. Dat wat Leclerc verbruikt heeft, raakt hij hier weer kwijt. En wie is de lachende derde?
0: Piastri.
1: 1,6 seconden. En dat is dus wat teams kunnen voorspellen. Dat vind ik zo knap. Ja, het is niet zo moeilijk
0: maar
1: om te
0: zeggen. Maar bij McLaren zeiden ze dat netjes.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Dan kan het interessant worden. Anders dan bij Russell. Oh, je kan Verstappen nog wel inhalen. Ja, hier is de volgende. Zit er aan de binnenkant? Ja, hij zit nog aan de binnenkant. Ja, ik zeg het. Hij zit nog aan de binnenkant. Nee. Nu dan wel. Maar schiet hij dan te ver door? Nee, dat is het antwoord ook weer niet. Charles Leclerc nu vooralsnog aan de binnenkant. Ja, hij zit nog aan de binnenkant. Ja, ik

0: rijden naar die gasten. 6 seconden, 7 seconden, 8 seconden moet hij dicht gaan rijden. En hij rijdt 33-3 en Verstappen rijdt 33-6. En die gebeuren. Haalt hij hem straks in de laatste ronde in, weet je?
1: Nee, dan kijk ik niet.
0: Jawel.
1: Dan doe ik mijn oogkleppen voor.
0: Nee, dat hoeft niet. Nee, we hebben een goed weekend voor Verstappen in de Formule 1. Die is downshifts. They don't work. We keep an eye. We houden je downshifts in de gaten. Zwart-wit geblokte vlag voor Fernando Alonso. Voor track limits ook hij. Ja, die was natuurlijk die mediumband gewend. Die heeft nu... Dat is eronder liggen. Soft. Nou, Piastri in de gaten.
1: Ja, dat is niet houdbaar voor Verstappen dit.
0: Ik denk dat het bij 11 gaat gebeuren. Aan het einde van dit stuk. Let op de vleugel hoe die openklapt. Bang. Komt-ie. Hier gaat Verstappen op met doorversnellen. Binnenkant. Durft hij? Oeh, hij durft nog niet. Ha.
1: Hij wacht.
0: Ja. Zal hier dat misschien wel gezegd hebben? Hier bespaar ik wat. Pak ze dadelijk mijn overtake boost. Als we uitaccelereren vanaf bocht nummer 16 richting de herpin en 17. Hier zit hij er al heel dicht achter. En dus lijkt hij zich hier echt op te maken voor een goede inhaal. Omdat hij zelf hier ook die binnenkant makkelijker kan pakken. Het zal waarschijnlijk al voor het aanrempunt gebeuren. Moet wel even het vuil op. Daar komt hij. Ja. En terugkruisen. Nee, nog niet. Verstappen remt diep en laat in, maar hij zit aan de buitenkant. Laat hem daar wel even zitten. Laat hem wel even zweten. En dan nu kijken hoe het gat naar Russell is. 7,1 seconden. Lap 49. 7,1 tussen Verstappen en Russell. Rondetijd Russell 33-2. Rondetijd Verstappen in dit gevecht 34-3. Dat is 1,1 seconde. Zou zin wezen. Waar zitten de verrassingen op dit moment? Ja, we hebben ze al eerder benoemd, maar ze zijn nog steeds leuk. Bij de Williamson in de punten. Colapinto in de punten. Negatieve verrassing Hamilton op 7 in een soort niemandsland. Berman 5,8 seconden van de punten. Triest weekend voor Lindblad. En beide Aston Martins nog immer in de wedstrijd.
1: Ja.
0: Kan ook weer zijn dat ze Stroll naar binnen halen. Dat doen ze soms omdat je, als je waar Stroll nu rijdt... Als je de wedstrijd niet uitrijdt, dan mag je zonder straf weer dingen verbeteren en veranderen aan je auto voor de volgende wedstrijd. 1,7 is het weer tussen Lando Norris en Charles Leclerc. Het zou er wel wat zijn, hè, als die Antonelli ook deze weet te winnen. Want er is nog nooit een coureur geweest die vanaf zijn eerste Grand Prix daarna ook meteen zijn tweede en zijn derde wist te winnen. Dat is wel bijzonder. Inmiddels zijn we dus die 43e ronde voorbij. Dat betekent dat wat er ook gebeurt, we nu een volle puntenwedstrijd hebben. Maar dat je eerder uitgelegd waar het lag, dus ik kan het alleen maar even herhalen. Stroll heeft, Alonso heeft nog even zin om Perez te pakken. Zit op 14e, als je meekijkt links in de balk. 50 van 57 ronden. Russell op 5,1. En die ga ik gewoon steeds achter zetten. Norris heeft dus de snelste race ronde in handen. Zat net even boven de 2 seconden. Komt nu weer op 1,8. 1,9. Met dus een klagende Antonelli over zijn gearshifts. Als hij deze binnenhaalt, historisch hè. Niet eerder gebeurd. Na je eerste overwinning je meteen ook je tweede en je derde weet te pakken.
1: In Russell was ronde 49 7,1 seconde achter Verstappen. Nu 5 seconden.
0: Hoeveel seconden zat hij eerst in 49?
1: 7,1.
0: En nu 5.
1: 5. 2,1 in één rondje.
0: Prima. George Russell. Ik doe een inschatting. Ik denk dat George Russell misschien aan het einde van de rit Verstappen nog wel eens in zou. Ik weet niet waar ik het vandaan heb, hè, maar het zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja. Weet je, met dit soort verschillen en bla. Damn.
1: Het kan.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar toen reed hij op een derde positie.
0: Weet ik, weet ik. Ik praat
1: dus ze waren voor mijn beleving aan het zeggen... je kan nog op het podium komen.
0: Ja, okay. Ik praat even mee met een x-aantal mensen op de bank. Het is niet erg dat je in de laatste fase een plek verliest. Maar niet aan George Russell.
1: Nee, precies.
0: En de Russell-fans die vinden het niet leuk wat ik zeg. Maar ik ben oprecht benieuwd of hij echt heel veel fans in Nederland heeft.

0: zullen zijn. Hè?
1: Absoluut.
0: En dat mag ook. En het is prima gast, daar niet van. De ene coureur heb je meer empathie mee dan de ander. Laat dat duidelijk zijn. Antonelli heeft ook wel een leuke factor, laat dat duidelijk zijn. En ik denk dat Norris een leukere factor heeft dan Piastri. Maar ze hebben allebei hun fans, ze hebben allebei hun vorm, hun manier. Ze zijn allebei kundig. Oei, gaat verkeer nog een rolletje spelen? Ocon, Portoletto, Berman. The car feels much more together, these laps. Ah, keurig. Ah, dat doet Olly Berman wel heel netjes. Ah, 1,7, 1 seconde, 1,6, 0,8. Dus dat verschil tussen rond de 47 en 50. Nu loopt hij minder in, maar dan voelt de auto veel beter. Ja, dat snap ik, want je rijdt minder hard. Het gat tussen Russell en Verstappen 3,8.
2: 3,8.
0: Ik blijf het te achter zeggen. Damn. Ach ja.
2: Drie rondjes is het gehalveerd.
0: Nee, luister.
2: Over drie rondjes zit hij achter Verstappen. Maar komt hij er dan ook langs? Ja, dat moet haast
0: wel.
2: Met zoveel
0: autospeed. Dat is dus het nadeel, dat moet ik wel zeggen. Dat hebben deze auto's dan wel. Hij kan er rustig een rondje achter zitten. Een beetje batterij opsparen. Daar een poefje doen. Maar nogmaals, en daar moet ik hem in verdedigen. De banden zijn ook 14 ronden ouder bij Verstappen. Maar los van dit alles...
3: From the next lap, there is a chance of light drops. Chance of light drops.
0: Komende ronde. Zouden er wat roepers kunnen vallen. Anders gezegd, de manier waarop de Red Bull dit weekend opereert, de manier waarop Verstappen opereert, de manier waarop Norris, Piastri opereren. Simpel zat, het kampioenschap is beter af dan in de eerste drie wedstrijden.
2: Absoluut.
0: En daar moeten we ons aan vasthouden.
2: 100%.
0: Ja, ze gaan Verstappen nog driver of the day maken. Helemaal teruggezakt. Ja, wellicht nog omdat ze hoopten dat hij op het podium kwam. Ja, want uiteindelijk, als je als tweede start en je wordt start zesde.
2: Ja.
0: Maar ja, je hebt ook 17e gelegen. Nou, dat snap ik. Of 16e.
2: 16e, ja.
0: Ja, dus ja. En Nederland wil hem steunen en dat mag. En dat is goed. En dat is prima. Echt een vuist maken voor de gehele wedstrijd. Hij heeft geen vuist kunnen maken, maar hij heeft wel zijn voet weer tussen de deur. En ik denk dat dat het is. Dat dat belangrijk is. Vijf ronden.
2: Wat ik ook wel opvallend vind, is dat Lando Norris dus nog steeds niet dichterbij kan komen aan Antonelli.
0: Ja.
2: Wat ik wel een beetje had verwacht aan het eind van de race.
0: Ja, of komt. Hun banden zijn even oud, want ze hebben elkaar gecoverd. Dus dat is niet zo spannend. Kimmy zit dus te klagen over schakeldingen. Nou, dat schijnt dan dus ook wel mee te vallen. Moet je ook eerlijk in zijn. De rondetijd is 32-4. Vrijwel gelijk. 400ste onderling verschil. Maar Toto heeft wel een sterretje in huis gehaald, hoor.
2: Poeh.
0: Hij heeft natuurlijk een mooie opleiding gehad, hè?
2: Zeker.
0: Vorig jaar een periode in het jaar waarin het niet ging. Binnen Europa zei hij ook ja, te druk en gedoe. En dat is logisch, hè? Cookie broekie als hij is. Natuurlijk, dat je weet, ja. Ik moet nog even schoolexamen doen. Oh ja, weet je, nou goed, dat kan allemaal wel. Het mannetje is gewoon 19 jaar, hè? En een beetje. En dat dan als je je school uitloopt, om een cameraploeg voor de deur staan, ja. Dat maakt je leven niet rustiger. En toen buiten Europa, toen begon het. En daar is het eigenlijk niet meer opgehouden. Dit jaar is het natuurlijk prima begonnen, ook omdat Mercedes, en daar zijn ze voor, hem een fijne auto gegeven hebben. Mocht je van het begin niet meegemaakt hebben, Hulkenberg, Lawson, Gasly en Hadjar zijn de uitvallers. Hadjar als eerste op zijn eentje. Gasly naar een touché van Lawson met een koprolletje. En Nico Hulkenberg, volgens mij pits ingegaan en niet meer gestopt, hè? Ja, was in de pitbox. Norris twee plekken gewonnen vanaf het begin, Piastri 3. Terwijl McLaren heeft wel weer zijn B-space. Oeh, nu pakt Antonelli een dik gat, hoor, deze ronde. 2, 3, 4 tienden. Als er nog een aanval moet komen, dan zal Lando Norris toch snel moeten zijn. Dan moet hij snel beslissen wat hij ermee wil en wat hij ermee kan. Maar ik ben bang dat het gedaan is voor Lando Norris dan.
2: Ja, en ik denk dat George Russell... Oh, die komt... Ja,
0: George Russell zit op 17e.
2: Ja. Huh. Gaan we niet redden.
0: Gaat hij komen. Ja, niet hier, dus bij bocht 11. We zouden misschien nog een paar jaar geleden... zouden Verstappen gedacht hebben... ja, maar wacht even. ain't gonna happen. Maar die ziet ook zo'n race pace. Die ziet 33-8 en die krijgt ook door Russell rijdt 32-4. Ja, wat ga je dan? Nou, natuurlijk, je gaat niet misschien ABC de deur openzetten. Ik zou het ook nog wel leuk vinden als hij het wel zou doen. Gewoon met zijn hand uit. Met zijn hand uit. Kom,
2: doei.
0: George, kom maar. Nee, kom maar. Kom er maar voorbij, joh. Dat is heel lullig. Dat is natuurlijk heel lullig. Ja.
2: En het dan niet doen?
0: Nee. Ja, hij kan hem niet achterhouden, Jack. Dat is de overspeed waar ik het net over had. Als je 1,4 seconden per ronde sneller bent, dan heb je daar even last van nu je erachter zit. Maar zodra je vrij bent, dan plam, verdwijn je aan de horizon. Kijk, einde 11 komt hij al aan de binnenkant. Stap er hem nog even laat aan. Dat doet hij alweer wel. Gaat onderweg naar Driver of the Day. Nou, dan moet George Russell het aan in de herping gaan doen. Mag natuurlijk wel weer wat punten scoren, maar hij gaat wel iets klimmen in het kampioenschap. Gaat naar de 7e plek, denk ik. Want dan zou hij dit plekje verliezen. Komt hij alleen naar 100 punten. Daar komt Russell, daar kijkt Russell, daar zet Max de binnenkant.
2: Hij verdedigt.
0: Hij heeft toch gelijk, hij maakt er nog een spelletje van. Er zit natuurlijk een gat achter. Hij wil hem over de pis krijgen. Ja. Wat zei je? Kijk eens even. Lekker dit, hoor.
2: Ja, maar nu is het makkie, toch?
0: Dat is het. Kijk hier, deze exit. Tuurlijk. Nee, nog niet.
2: Nee. Dit is toch wel weer typisch Verstappen, hè? Wat jij.
0: Ja, maar je ziet dus wel.
2: Ja, leuk.
0: Dat de power dus nu beantwoord kan worden met remkracht. Dat vind ik wel leuk. En die Russell die raakt wel wat gefrustreerder.
2: Ja, die gaat piepen zo, hoor. Hé, hey, de vleugel. Zijn voorvleugel loopt aan.
0: Ja, dat vonkt wat.
2: Hij heeft Verstappen geraakt. Kijk maar.
0: Zo'n moeie endplate is een stukje naar de galamise. Hebben ze hem elkaar? Maar hebben ze hem graag
2: raakt. Ja, kijk maar, hij vonkt.
0: Even stil.
1: I think he hit my tire.
0: Zo, of hij het weet. Hij is dus tegen zijn band aangereden toen hij er zo dicht achter zat en naar rechts dook. Verstappen ook slim, hè? He hit my tire. Maar dan moet Max erop dat hij een lekker band oplaat. Dat het speel nog allemaal erger wordt. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Russell is opvallend stil. Of Fom wil niet laten horen wat er allemaal gepiept.
2: Nee, ik denk dat de Fom denkt van dat doen we niet.
0: Charles Leclerc ondertussen moet echt nog gaan oppassen. Want wat Lando Norris niet kan bij Antonelli.
2: Ja, dat doet hij dus nu wel.
0: Kan Piastri wel, ja. Bij Charles Leclerc. Dat zouden ze lekker vinden bij McLaren. Als je bij Ferrari een podium weg kan vreten. Maar hij moet nog een rondje uitzingen. Dus dan wordt het nog een interessant spelletje. Ja, die Verstappen in de Russell, dat wil ik ook wel zien. Het is weer 0.2. Twee rondes zijn er nog te gaan.
2: Ze zijn weer aan het knokken, hoor.
0: De 56e en de 57e ronde. Als je meekijkt links in de balk, zie je dat Russell het weer gaat proberen. Maar hoeveel last heb je van die winning plate? Net.
2: Ja. Volgens mij was hij er langs, maar Verstappen stak hem toch weer binnendoor.
0: Ja, het is mooi.
2: Dit hoeft hij nog maar één rondje vol te houden.
0: Ja, eigenlijk twee dus.
2: Ja, anderhalf.
0: Antonelli, Norris, Leclerc, Piastri, 1, 2, 3, 4. Wat zegt Lando Norris?
3: Lando, we see a problem with the rear wing dropping out. Just be careful of it everywhere.
0: Oeps. Lando, we zien een probleem met de achtervleugel. En dan dropping out. Oftewel misschien dat hij niet helemaal lekker werkt. Daar komt Piastri en daar verdedigt Charles Leclerc. Op de juiste manier. Niet te ver doorschieten nu, Charles. Hou hem binnen de lijntjes, dat doet hij goed. Dit gaat hem een podiumplaats. En dus wordt het nog leuk, lekker en spannend aan het einde van de rit. Die overwinning zal wel naar Antonelli gaan, mede door het probleem wat er is. En Rafa Nadal, ja hoor, 22-voudig Grand Slam overwinnaar, gaat de vlag zwaaien voor de overwinnaar van de grote prijs van Miami. Dat zal niet nu gebeuren. Als het goed is, zijn ze hem goed in. Ja, we hebben er wel eens eentje gehad. Pelé in Brazilië, die zwaaide een rondje te vroeg. En daar is Oscar Piastri naar P2. Ja, met een overtake op het lange rechte stuk. En Antonelli...
2: Naar P3.
0: P3. Antonelli en Norris zijn dus al begonnen aan die laatste ronde. En dat doen nu ook Piastri op P3 dus. En dan Leclerc. Russell is voorbij. Russell naar 5. Damn. Mm.
2: Laatste rondje.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar it ain't over yet.
0: Ja, maar goed. Het ain't over yet. Er komt een plekje bij. Nee. Schel, oei. Heeft hem ook in het rechtspoor gehouden. What the fuck? Hoe dan?
2: Hè?
0: Hoe dan? Te veel pushen, ja. Nu kan Russell... Oh, er is wat stuk. Ja, dit is niet goed. Want dit is leaving the track. Huppatee, daar komt de volgende. Dat zijn achterblijvers. Oh, Schel. Gaat die Russell nog vierde? Wordt Verstappen misschien vijfde? gaat er zo wel groot natuurlijk. 8-9 seconden, maar dan gaat hij zo niet volhouden. Nog even... Ja, ze gaan natuurlijk met Kimi Antonelli naar de finish. Laat het duidelijk zijn, hè. Wat een wolk rijdt hij op dit moment. Russell heeft 5 seconden op Leclerc. Maar ja, Leclerc heeft daar enorm afgestoken net. Dus dat gaat niet gebeuren. Hier is Kimi Antonelli. Bang, bang. Superknap. Vanaf pole position. Niet de snelste raceronde, maar wel de 3e overwinning op rij. Goed, daar kun je dus echt alleen maar heel, heel diep voor buigen. Wat een geweldige streak zit hij in. Lando Norris afgevlacht als 2e. Daar komt de eenzame Oscar Piastri aan. En George Russell zit nu heel dicht bij onze vrolijke vriend Charles Leclerc. Maar we kijken eerst naar Oscar Piastri. Hij wordt soepeltjes 3e. Russell moet het aan het einde van het rechtstuk doen. Maar met wat ik Leclerc heb afzien steken, kan hij dat niet houden. No way. Hier zijn we bij George Russell. Daar is hij er al voorbij.
2: Oh, die raken elkaar nog even.
0: Leclerc denkt, zoek jij het lekker uit. En Verstappen zit er ook nog heel dichtbij. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Hey, Russell met schade. Leclerc met schade of met iets raars. Oh, Verstappen gaat hem nog voorbij, hoor.
2: Ja, Verstappen is Leclerc voorbij.
0: Vanwege de schade en niet benoemenswaardig waar. Misschien een leeglopende pand of whatever. Ja, lekker. Het is wel een tweede finish dit, hè. Damn. Antonelli, knap, knap, knap.
4: Get in there, Kimi. Had to work for that one today, mate. But what a great drive.
0: Ja.
5: Yes! Woo! Man, what a race! What a race, man! Woo! Oh my god.
4: Very exciting.
0: Alsof je tv heeft zitten kijken, hè? Dat is zijn vader belt. Ja. Hey man, dat was een goede race.
2: Dit is zijn vader?
0: Ja.
2: Ongelooflijk aardige kerel.
0: Ja, het is heel knap. Ontzettend knap.
2: En Verstappen die haalt dus in die laatste bocht buitenom Leclerc nog even in.
0: Ja, maar Leclerc was aan het verdedigen als een idioot. Wat gebeurt er nou precies? Bocht 1.
2: Zo,
0: de achterbanden kwijt en de muur geraakt. En kijk naar zijn stuur, die staat meteen scheef. Het is gewoon...
2: Hè? Wat raar, joh.
0: Ik denk dat hij gaat roepen dat er één keer power kwam wat hij niet verwacht had. Maar goed, de linkerachterwiel staat niet helemaal lekker. En dan krijg je dit. Gaat hij proberen George Russell te verdedigen. Verstappen zit er natuurlijk ook nog vlak achter. Hier gaat hij naar de binnenkant. Zit nog een achterblijver waar hij handig gebruik van maakt. Denkt gemaken. Dan zegt Russell, kip ik heb je. Dan zit hij, boom, ik raak jou nog een keer. En dan gaat Verstappen zitten kijken. Dan gaan zij lopen blokken. Dan gaat hij de binnenkant blokken. En Verstappen pakt hier de buitenkant. Let op. Komt een momentje nog van Leclerc. Hier kan hij niet met dat linker voorwiel. Bam. Eigenlijk zonder problemen. Och, sneu voor Leclerc. Maar wel leuk voor het einde van de wedstrijd. Ik ben blij dat dit niet om een podium ging, als ik eerlijk ben.
2: Oh.
0: Lando Norris.
6: Ja, yeah, well done. How did we not win this? We should have won, guys. Good try, good effort. Nice to see the progress. Yeah, well done. Let's keep pushing, guys. We can get back to winning. We can make it easier for ourselves. Thank you very much.
0: Dat is de raceronde van de dag. Lando Norris in het kampioenschap. Antonelli 100 punten. Russell 80 punten. 2e. Leclerc 63 punten. 3e. 4e. Norris 51 punten. 5. Hamilton met 49.
7: Yes, Oscar. Well done. That is a really well-deserved podium. P3. Amazing.
6: Yeah, that was down to the wire. Well done, everybody. Good race.
0: Hamilton 5e met 49 punten. 6e. Piastri met 43. En Verstappen pakt gewoon 10 punten.
2: Ik snap niet, hè, waarom zeggen ze nou een well-deserved podium? Ik vind het een heel mooi resultaat. Maar deserved? Hoezo heb je deserved?
0: Omdat ze de snelheid hebben dit weekend die ze eerder dit jaar niet hadden. En er veel Mercedes waren als fabrieksteam. Dus ja, well-deserved. Je hebt hard voor gevochten. En ze hebben natuurlijk, ja, maar ze hebben hem wel de call gegeven. Let op, als ze daar vooraan beginnen te klooien, dan is het voor jou. Dat heeft hij denk ik wel goed gedaan. Hij heeft daar eventjes gewacht.
2: Misschien bedoelen ze dat. Ja, dat je geduld bewaard hebt.
0: Ja, hij heeft zijn geduld bewaard. Dat is wel deserved podium. Het is misschien wat te zwaar gezet, maar je zou kunnen zeggen, het is loon naar werken.
2: Ja.
0: Hij heeft het slim aangepakt. Maar ja, deze Kimi Antonelli zegt, hallo. Zijn ster is reizende, als hij dat niet al was.
2: Goed gedaan.
0: Wat denk je hoeveel 16, 17 en 18-jarige meisjes in de hele wereld denken, oh Kimi, wat een leukert. Ja, die zijn er.
2: Nee, maar het is ook
0: kijk
2: leuk.
0: Hem trillen. Zag je zijn beentje trillen?
2: Het is zo gaaf voor alle mensen die nu aan het karten zijn. Die denken van, oh, dit is toch bereikbaar voor ons.
0: En springen. En springen.
2: 1, 2, hop!
0: Wat ik er net nog bij wilde zeggen. Zijn natuurlijk mensen die roepen, ja, maar hij heeft ook de goede auto. je moet het nog altijd maar even doen. Er zijn jaren geweest waarin mensen riepen, ja, maar je hebt de beste auto. Nou, ik ken een aantal coureurs die niet, zeker niet de beste auto hadden en het dan ook nog deden. En er zijn jongens die een hele goede auto gehad hadden en die het uiteindelijk niet deden.
8: Ja.
0: Kijk maar eens hoeveel moeite Nico Rosberg ervoor gehad heeft in een nog veel dominantere periode als dat Mercedes nu heeft. Of Valtteri Bottas, los van of het wel of niet in zijn contract stond dat Lewis Hamilton hem wel of niet mocht aanvallen. En dan komt Ferrari, die met een joekel van een update kwam hier en van allerlei dingen had. Ja, hij heeft gewoon schade. En links voor en links achter. Die komen hier weg met een zesde en een zevende positie. En dat is gewoon pijnlijk. Alonso, boksje. Joe Bauer, wegen. Driver of the day.
2: Max Verstappen.
0: Hij startte als tweede en werd vijfde. Ja, als driver of the day. Ik denk dat dit een opluchtingsstem is. Dat heel veel mensen zeggen, hij heeft vandaag eigenlijk voor het eerst alweer een beetje meegedaan. Maar toen, 15, 16 rondjes voor het einde lag hij gewoon nog op een derde plek, toch?
8: Ja.
0: En dat hij dat door het lange doorrijden. Want hij heeft natuurlijk, don't forget about it, op die harde band heeft hij 51 ronden gereden.
8: Ja.
0: Hallo, hé. Hey.
2: Man.
0: Ja.
2: Ronde 7 ging hij naar binnen.
0: Nee, dat is 51 van 57 rondjes, hè. Ja, dat is bizar. En dan kakkelee je in dat hij aan het einde een beetje begint in te kakken. George Russell, fijn joh. Hoogste snelheid van de dag, 350 km per uur. Hoeveel druppels heb jij gezien in de wedstrijd, Jack?
2: Ja, ik heb op de televisiecamera, zo op de schermen.
0: 24?
2: Niet
0: ja, ik telde ja? 24, ja. Okay. Nou, 5?
2: 18.
0: 18, oké. Okay, ja. Nou, dat is toch moderate tot very light run. Ja,
2: very light.
0: Maar, en dan kun je de organisatie ook alleen maar weer een pluim voor geven. De keuze is goed. Kijk, mooi. Mooi, die Kimmy, die altijd, hij wil altijd net even meer huggen met ja. Max. Hè? Pas geleden was er ook iets, hij doet alles zijn armen om met hem te praten. Nu zag je, Max had eigenlijk al gewoon zijn felicitaties gedaan, maar ik wil je nog even huggen. Ja, het is een mooi ventje. En hij maakt maximaal gebruik van wat het team van Mercedes hem op dit moment geeft. En dat is ontzettend knap. Ontzettend knap. Ook Checo weet het. En ook Franco weet het.
2: Oh, ja. Komt hij weer. En ook hij weet het.
0: Ja. Hij heeft vandaag wel goede dingen gezegd. Alleen ik ben alweer een beetje bang dat hij niet voor zijn beurt praat. Dat er dus inderdaad sowieso V8'en gaan komen. Vanaf 31, want dan heeft niemand er meer wat over te zeggen. En dan roep ik het zelf. Maar zo liefst eerder vanaf 2030.
2: Stevig, ja.
0: Ja, maar ja. Is hij dan nog wel de baas? En is het niet nu een dingetje om te roepen... Kijk, even,
2: ik beloof van alles.
0: Want het is nog niet besloten.
2: Nee,
0: maar het gaat komen. Had hij ook nog gezegd.
2: Maakt niet uit.
0: Want vanaf 2031 mogen
2: bepaal
0: de.
2: Ik.
0: Juist, mogen de fabrikanten niet meer bepalen wat het reglement wordt. Dus je bent mee in dit kampioenschap. En je hebt er maar mee te doen.
2: Even race control, terug naar de werkelijkheid. Incident involving Russell. Moving under braking.
0: Ja. Als ze hem 5 seconden geven, gaat het pijn doen. Gaat hij 2 plekken terug. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
2: Komt nu ook in beeld? Noted.
0: Moving
2: on the breaking. Noted. Ja, dan komt hij zometeen nog under investigation.
0: Ik denk dat de wedstrijdleiding dacht, we hadden het rustig vandaag. Laten we aan het einde van de rit even kijken wat we kunnen. Jenson Button, altijd fijn. Hij de man die de interviews na afloop houdt. Eén voor één, denk ik, te beginnen met Kimi Antonelli.
9: Welcome to Miami, Kimi. I mean, that was a masterclass. They didn't make it easy for you. There was a lot of great fighting out there. And especially with turn one, but you came through at the end with a really strong victory and a great last stint.
10: Yeah, I mean, start was not as bad as yesterday. It was a little bit better. I didn't expect Charles to break that early, so to avoid him, obviously I lock up. And then I was a bit lucky with how, you know, with what happened then in turn two. And then I did a little mistake with the energy management, trying to overtake Charles, and then I lost the place to Lando, but. Then the pace was strong. I was able to stay close, and then the team did a great strategy. We did a massive undercut, and then we managed to bring it home, even though it was not easy.
9: I know you're thinking about this moment in time, but today you made history. The first driver to win his first 3 Grand Prix from pole position. And you're only 19. I mean, it's so impressive.
10: No, thank you, thank you. I mean, this is just the beginning. The road is still long, but... We're working super hard, and you know, the team is doing an incredible job, and without them I wouldn't be here. So mainly thanks to them, to my family, And yeah, I'm going to enjoy this one and then get back to work because Canada is in 2 weeks' time.
9: Well, congratulations and take a nice rest.
10: Thank
9: before
10: you.
9: The next one. Cheers, Kimmy.
10: Thank you so much.
0: Goeie woorden hoor van Kimmy Antonelli. Oh, zo jong nog. Lando Norris is de volgende.
9: Lando. The first stint looked amazing. You know, great fighting out there with Charles and Kimmy. And it looked really good on the medium tire. And then on the hard, it didn't. The pace didn't seem quite as good. And maybe the pit stop was quite an important one.
8: I mean, a mixed bag, really. We just got undercut. It's, no excuses other than that. We got undercut. We should have boxed first. Kimmy did a good job. You know, hats off to Merck and Kimmy. They drove a good race. Easy to make mistakes out there with the big braking zones and with these cars, but he didn't make any big enough for me to capitalize on. So I have to be happy. I think as a team, we have to be happy. I'm gutted to miss out on a win. Here in Miami, I think it was possible today, but yeah, not the pace to get back past him in the end. So we take it on the chin, but still a positive weekend altogether.
9: Good. Yeah, the racing out there looked great from the outside. How was it racing wheel to wheel out there? Do you feel a good improvement from yourselves, but also yeah. from Formula One as a whole?
8: It's still, I mean, it was still good. I still enjoyed the racing, honestly. As things have improved, some things are the same. But today was still about who could make the least mistakes, who could push in the correct areas. And it looked good, I guess. If you guys enjoyed it, then I'm very happy, you know. So it was tough. You still have to be, I mean, you have to be tactical with how you use the battery. You can easily just get caught up in the wrong kind of running of things and get caught out badly. But other than that, I feel like I did a good job and the team did a good job all weekend. So I have to be proud of everyone.
9: Progress. Good man.
8: Cheers, mate. Thank you.
9: Oscar, we didn't really see that much of you on the screens initially, but a great fight through in the end. It looked like, you know, after Suzuka, where you were so strong at the start of the race, it's been a bit of a trickier weekend, especially qualifying. But you came through the end and picked up a great podium there.
11: Yeah, definitely. It's not been the most straightforward of weekends. I think, qualifying yesterday was a bit messy for both of us, but the pace seemed more encouraging again today. And had to make a few overtakes. Obviously, the end of the race was a pretty late charge, but just very, very tricky around here, especially in these conditions. So thanks to the team. You know, clearly we were a step closer in performance once again. So it's nice to see.
9: It must be promising to see obviously Lando doing a good job this weekend and seeing yourselves get so much closer to the Mercedes. Obviously with sprint race you were in front of them, so you must have a positive attitude moving forward to Canada.
11: Yeah, definitely. I think this weekend we showed that if we get track position we can hang on to things well. You know, we were close in Japan, but we've definitely taken a step forward, and hopefully in Canada we can take another step forward again. So yeah, excited for the future.
9: Thank you.
11: Cheers.
0: Wel gemiste kans van
2: Ja, hij stelde dat als derde nog een keertje.
0: Ja, oké, een beetje maar.
2: Beetje te laat.
0: Wel mooi, mooi, mooi. Nog even Verstappen, P5, Red Bull's beste Grand Prix finish van 2026. Verstappen, een van de vijf verschillende mannen die de race vandaag, hoewel kortstondig, geleid heeft.
2: Ja.
0: Andere verrassingen nog?
2: Ja, Williams, goed gedaan. Kijken we nu even naar het...
0: Initiale,
2: volgens mij zat het erop,
0: vorig jaar. Nee, dat tikken ze dan nog vast. Oscar Piastri zat erop, nu wordt Kimi Antonelli. Beide Williams 9 en 10 geworden. Dubbele puntfinish voor het team van Williams. Daar mag James Fowles echt heel, heel trots op zijn.
2: Ja, en ook Colapinto die het volgehouden heeft.
0: Ja,
2: goed gedaan.
0: Colapinto 8e. Ja, dan word je 8e, pal achter Lewis Hamilton.
2: Ja, zijn zusje, wat lief.
0: Ja, de hele familie was mee, omdat hij natuurlijk vorig jaar zo'n goed weekend had hier. En dan viel de sprint misschien nog een beetje tegen. Ja, het is geweldig. Echt prachtig om te zien. Als het niet al zo was, dan is het toch een Star is Born. Want ja, het is geen uitschietertje geweest.
2: Ja, ik vind ook dat hij op 19-jarige leeftijd Jenson Button zo goed te woord staat.
0: Zeker.
2: Complimenten. Goed door de PR-afdeling van Mercedes gecoacht.
0: En zijn school afgemaakt.
2: Ja.
0: Dat scheelt diplomaatje een
2: haalt.
0: Beetje. Dat heeft hij wel netjes en stoer en chic gedaan. Nou, deze mannen gaan onderweg, maar het zal hier wel eventjes duren, naar een green room. Dan gaan ze nababbelen, dan gaan ze podium doen en allemaal dat soort zaken. Daar zeggen wij vaak van, ga lekker thuis, kijk lekker verder waar je kijken wil. Podiums en andere zaken zal nog wel eventjes duren in Miami. Maar één ding is zeker, Kimi Antonelli is de grote overwinnaar geworden. Over 2 weken zitten we in Canada. Dan wordt het Monaco en daarna wordt het Barcelona. Zij gaan met een vrachtwagen onderweg naar hun persconferentie. Ik wil jou danken, Jack, voor deze van vandaag. Op Grand Prix Radio, jouw sportradio, zitten we denk ik op zondagavond tegen 9 uur wel in het zogenaamde non-stop deel. Maar vergis je niet, hè, morgen is het natuurlijk ook gewoon weer een ochtendshow. Er is weer Koffie en Classics. En zoek ons ook door de week op, want daar worden wij dan vrolijk van. Voor nu, van hieruit, dank en veel plezier verder met de programmering op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
14: Grand Prix Radio is sportradio.
15: Meer sport, meer muziek.

0: Hallo.
1: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hanta-virus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na een flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. En Max Verstappen is de Grand Prix van Miami geëindigd op de 5e plek. De race werd gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen startte bijna helemaal vooraan, maar viel al in de eerste bocht ver terug. Er volgde nog een inhaalrace, maar dat was voor Max niet genoeg voor een podiumplek. Het gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden.
5: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
5: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Odido.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Ja, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Even er alles uithalen wat erin zit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Smint. En ineens

0: zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf 27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
10: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Volgens Verstappen heeft hij de auto nu beter onder controle en is hij geen passagier meer in zijn eigen auto, waardoor hij weer het uiterste kan vragen van zijn materiaal. Toch blijft de Nederlander realistisch en scherp op verbeterpunten. Vooral de start blijft een punt van zorg, want die liep dit seizoen nog niet vaak vlekkeloos. De focus ligt er dan ook op om dat proces eindelijk onder de knie te krijgen. De viervoudig kampioen prijst het team voor hun harde werk in de afgelopen week en noemt de verbeteringen echt een teamprestatie. Voor Verstappen is de belangrijkste conclusie dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Het schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgde een hoosbui voor problemen. De riolering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. En Max Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste podiumplek in dit Formule 1 seizoen. Bij de start van de Grand Prix van Miami verloor hij de controle en begon zijn auto te tollen. Verstappen raakte ver achter, knokte zich terug, maar werd uiteindelijk 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Het gaat steeds minder regenen vanavond en vannacht dan is het droog met kans op mist. Morgen in de middag weer buien, het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl. Let's

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
13: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De wielrensters in de Vuelta Familia die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Eng-Angilou. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivea-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters over de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aantal verder uit te breiden voordat het klimwerk de beslissing brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar.

0: het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
4: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan

0: bank die het een tikje anders doet.
1: En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer Total Loss.
2: Altijd weer die autodrop.
3: Absurd.
2: Lekker.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Myron Boadou laat de deur voor een langer verblijf bij PSV op een kier staan. De aanvaller beschikt momenteel over een aflopend contract en wil best bij de landskampioen blijven. Maar dan moet wel het totaalplaatje kloppen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel PSV de kans heeft laten lopen om het contract van Boadou automatisch met een jaar te verlengen, blijft de spits positief over een mogelijke toekomst in Eindhoven. De situatie is uitdagend voor hem. Hij geeft aan dat het lastig is om een basisplaats af te dwingen zolang zijn concurrenten aan de lopende band blijven scoren. Daarnaast gooide een blessure eerder in het seizoen roet in het eten, waardoor hij een fysieke achterstand opliep die hij naar eigen zeggen nooit helemaal heeft kunnen inhalen. Toch laat Boadou de moed niet zakken. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn invalbeurten heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg, zoals in de topper tegen Ajax. De spits houdt zich nog een beetje op de vlakte over de verdere details en noemt het zelf een politiek correct antwoord op de vraag over zijn toekomst. Zijn focus ligt nu eerst op het goed afsluiten van de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna volgt er pas duidelijkheid over zijn positie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er twee Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na vier dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd vijfde, de race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19.
4: Even overlaten.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen zieke herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
13: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
21: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
20: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schalke 04 is officieel terug op het hoogste Duitse niveau. Door een krappe overwinning op Fortuna Düsseldorf is de club uit Gelsenkirchen niet meer in te halen en keert de gevallen grootmacht na 3 jaar afwezigheid eindelijk weer terug in de Bundesliga. En het succes draagt een duidelijke Nederlandse stempel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jurie Mulder, die eind 2024 aan de slag ging bij de voetbalclub, heeft in korte tijd een elftal gecreëerd dat de weg omhoog weer heeft gevonden. Waar de club de afgelopen 2 seizoenen nog ver wegbleef van promotie en zelfs afscheid moest nemen van trainer Kees van Wonderen, was de koers dit jaar onder Mulder een stuk stabieler. Dat Schalke nu bovenin meedoet, komt volgens hem doordat de club fundamenteel andere keuzes heeft gemaakt. De ommekeer is volgens hem te danken aan een nieuwe speelstijl die echt bij de club past. Hij heeft bewust gekozen voor een team dat niet draait om eindeloos balbezit, maar om spelers die met agressie en intensiteit spelen. De ontlading in het stadion was enorm toen de promotie een feit werd. Mulder liet na afloop weten hoe trots hij is op de wederopstanding van de club. De focus gaat nu direct op de toekomst, want na jaren van sportieve tegenslagen en degradaties wil Schalke 04 in de Bundesliga weer de stabiele subtopper worden die het jarenlang was.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare

0: reiservaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Antoinette Rijpma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rijpma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij bondscoach ten Dam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen, met succes. De schaatser van team Reggeborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Rijpma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlanders zijn omgekomen door een virusuitbraak op een cruiseschip, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze zouden het Hanta-virus hebben opgelopen, afkomstig van knaagdieren. Volgens de WHO is er ook nog een derde dode en zijn drie anderen besmet. Het gebeurde een paar weken geleden al op een reis van Argentinië naar Kaapverdië. In Egmond aan Zee is vanavond een zeldzame witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is een meter of drie lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Amerika begint morgen met het bevrijden van schepen die zijn gestrand door de blokkade van de Straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Het gaat om schepen uit landen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. Ondertussen gaan de vredesonderhandelingen met Iran ook nog steeds door. Trump zegt dat die erg positief zijn. En Internazionale is landskampioen van Italië geworden. De club uit Milaan won met 2-0 van Parma en kan daarmee niet meer worden ingehaald. Het is een titel met een oranje tintje, want Denzel Dumfries en Stefan de Vrij spelen ook bij de club. Zij werden 2 jaar geleden ook al kampioen met Inter. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt dan een graad of 19.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu heren sneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
19: Boost yourself.
20: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al 2 keer eerder in die finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Ja, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Even er alles uithalen wat erin zit.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse organisator van de cruise waarop het Hanta-virus is uitgebroken zegt dat twee bemanningsleden dringend medische hulp nodig hebben. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De opvarenden mogen van de autoriteiten voorlopig niet van het schip af, wel zijn er artsen aan boord. Door het virus zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook ligt er nog iemand op de intensive care in Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de cruisemaatschappij hulp aangeboden met het terughalen van de zieke bemanningsleden die nog op het schip zijn en het lichaam van de 3e overledene. Het vliegtuig van de Spaanse premier Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, Turkije. Sanchez was onderweg van Madrid naar Armenië voor een Europese top. Het vliegtuig zou een technisch probleem hebben. Wat er precies mee aan de hand is, is nog onduidelijk. En hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver in Canada gewonnen. Ze deed er 2 uur en 33 minuten over, een parcoursrecord. 3 weken geleden werd ze ook al Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam. Ketels geldt als groot talent en valt op omdat ze naast het hardlopen ook nog gewoon werkt als stewardess. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland, het wordt een graad of 19.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Volgens Verstappen heeft hij de auto nu beter onder controle en is hij geen passagier meer in zijn eigen auto, waardoor hij weer het uiterste kan vragen van zijn materiaal. Toch blijft de Nederlander realistisch en scherp op verbeterpunten. Vooral de start blijft een punt van zorg, want die liep dit seizoen nog niet vaak vlekkeloos. De focus ligt er dan ook op om dat proces eindelijk onder de knie te krijgen. De viervoudig kampioen prijst het team voor hun harde werk in de afgelopen week en noemt de verbeteringen echt een teamprestatie. Voor Verstappen is de belangrijkste conclusie dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De wielrensters in de Vuelta Familia die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Eng-Angelou. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivea-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters over de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aantal verder uit te breiden voordat het klimwerk de beslissing brengt.
1: Dit is
0: jouw sportradio. What?

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers... die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En de Stentor zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan in hun berichtgeving over volkszanger Frank van Etten. Van Etten wil een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek omdat ze slechte dingen over hem schrijven en zijn reputatie als zanger kapot maken. Volgens de Stentor zou Frank van Etten mogelijk banden hebben met de onderwereld. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.